0: Dat. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, goedemorgen, luisteraar. Ik hoor mezelf helemaal niet. Welkom bij deze link op zaterdag 30 mei 2026. Especially for you van de Australische artiesten Kylie Minogue en Jason Donovan. Daar begon ik net mee. Het komt van Donovan's debuutalbum Ten Good Reasons uit 1989. Ze waren beide te zien in de populaire Australische televisieserie Neighbours, waar ze als koppel een aanzienlijke schare fans opbouwden in zowel Australië als in het Verenigd Koninkrijk. Ze waren ook het onderwerp van veel media en publieke speculatie over hun romance buiten de camera's om, die ze ten tijde van deze release nog ontkenden, om hun privacy te beschermen. Minogue had het album Kylie uitgebracht, terwijl Donovan werkte aan zijn debuutalbum Ten Good Reasons. Beide zangers werden geproduceerd door Mike Stock, Matt Aitken en Pete Waterman. Stock, Aitken en Waterman, een echte bekende drietal uit die tijd. Wat de speculatie in de Britse pers aanwakkerde, dat ze van plan waren een duet uit te brengen. De producers en de twee zangers ontkenden dat ze van plan waren en zagen het ook eigenlijk helemaal niet zitten. Maar de belangstelling bleef toenemen in 1988, omdat verwacht werd dat het voorgestelde nummer zou samenvallen met de bruiloft van Kylie en Jason's personages in de televisieserie. Ja, en een bestelling van 250.000 exemplaren van zo'n single door de Britse winkelketen Woolworths drong de producers uiteindelijk om de plaat te maken, omdat het team vond dat ze zo'n grote vraag vanuit de markt niet konden negeren. En omdat de tijd begon te dringen, vlogen Aitken en Waterman naar Sydney om de zang op te nemen met Minogue en Donovan, waarbij de sessie de hele nacht duurde. Het mixen werd vervolgens in Londen gedaan, waarbij Waterman zei dat hij en Stock de eerste voltooide versie zo vreselijk vonden dat hij overwoog de plaat helemaal te schrappen. Een remix op het laatste moment door geluidstechnicus Pete Hammond, die de drums veranderde en de harmoniezang naar het begin van het nummer verplaatste, stelde het team tevreden en het nummer werd vervolgens snel uitgebracht. Ja, en de titel Speciaal voor jou was trouwens geïnspireerd op een wenskaart. En Stock en Aitken werkten de tekst rond dat thema uit. Ja, Netflix bracht onlangs een documentaire uit over het leven van Kylie Minogue, die, zoals daarin blijkt, inmiddels niet eenmaal, maar al tweemaal met een kankerdiagnose te kampen had. Welkom bij deze link op 30 mei 2026. Vorige keer draaide collega Pieter Nijhoff in het kader van het thema Niemand onder andere de Vlaamse zangeres Pommelien Thijs met Niemand is bijzonder. En nu keren we het dus om. Wie of wat is dan wel bijzonder? De nu 71-jarige Carla Bisi is vooral bekend als Alice. Ze is een Italiaanse singer-songwriter en pianiste die haar carrière begin jaren 70 begon. En na 3 albums te hebben uitgebracht tegen het eind van het decennium, brak ze in 1981 door toen ze het Sanremo Muziekfestival won met het nummer Per Elisa. Dit werd gevolgd door Europese hitsingles zoals Una Notte Speciale, dat je zo direct gaat horen. En in 1984 vertegenwoordigde Alice Italië op het Eurovisie Songfestival met I Treni di Tozeur, een duet met haar jarenlange samenwerkingspartner Franco Battiato. Haar laatste album, Samsara, werd uitgebracht in 2012, maar je hoort nu eerst uit 1981 Una Notte Speciale.

Ja, Extraordinary, een nummer van ene Harry Lyon. Een single uit 2025. En ik heb echt mijn best gedaan, luisteraar, om iets meer te achterhalen over deze Harry Lyon. Ik vond een Australische zanger, maar die zag er duidelijk wat ouder uit dan deze jonge man. Lyon zonder S aan het eind, zoals hij zelf op zijn Spotify-account schrijft. Maar verder is er over deze knakker helemaal niets te vinden op dit moment. Dat gaan we volgens mij aan het eind van het programma nog een keer meemaken met een vrij nieuwe artiest. Heel bijzonder dat je dan toch een artiest bent met toch zo'n 1678 luisteraars per maand en verder volstrekt onbekend op internet bent. Deze Harry Lyon zong dus Extraordinary. En Extraordinary, of aan elkaar gezegd Extraordinary, is een mooi Engels woord dat letterlijk vertaald buitengewoon betekent. En bijzonder, of speciaal, dat zijn allemaal synoniemen van elkaar met buitengewoon ook. Bijzonder is een hoogst eigenaardige kwaliteit of eigenschap hebbend, speciaal of in hoge mate. In de betekenis van speciaal en opmerkelijk werd dit woord voor het eerst aangetroffen al in 1260 in de Nederlandse taal dus. Het woord bijzonder is afgeleid van zonder met het voorvoegsel be en dus niet bij. Het is, er is dus nooit bijzonder gezegd. En sterker nog, in het Limburgs hebben ze het altijd nog over bijzonder en niet over bijzonder, zoals in de rest van Nederland wordt gezegd. En dan het woord speciaal. Dat is op een positieve manier anders dan het andere, of ongewoon, of opvallend, of gerelateerd aan, of het hebben van geestelijke of soms lichamelijke beperking. Het is een leenwoord uit het Frans. In de betekenis van bijzonder werd het woord speciaal voor het eerst aangetroffen in 1265. Is dus 5 jaar jonger dan het woord bijzonder. Daarvoor was er kennelijk niks speciaals hier in de Lage Landen mee te maken. Een kind met bijzondere gaven of eigenschappen noemen we wel een wonderkind. En je hoort een Nederlandstalige cover van André van Duin, van het lied Furthermore. Maar het wordt hier gezongen door de voormalige vocal group Divina uit Utrecht in een opname uit 1997. Het nummer Wonderkind.

A message to you, Rudy van de Specials, ook bekend als de Special AKA, was een Engelse band die in 1977 in Coventry in Engeland werd opgericht. De muziek combineerde de dansbare ritmes van ska en rocksteady met de energie van punk. De teksten van hun nummers bevatten politiek en sociaal commentaar. En na 7 opeenvolgende top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk tussen 1979 en 81 verlieten de belangrijkste leadzangers samen met de gitarist de band om Fun Boy 3 op te richten. Een vernieuwde band ging verder als de Special AKA met onder andere de top 10 hit Free Nelson Mandela. De groep trad later op met wisselende bezettingen tot de dood van een van de oprichters, Terry Hall, in december 2022. En zij meldde toen van: dit is gewoon het einde van ons als The Specials of The Special AKA. Dan Sweet Coffee. Dat was tussen 2003 en 2013 een Belgisch muziekduo bestaande uit Patrick Bruindonks en Raffaele Brescia. Hun sound was een combinatie van pop, soul en jazz. Op plaat en live op het podium werd het duo bijgestaan door verschillende zangers, zangeressen, MC's en muzikanten. En je hoort nu uit 2005 het nummer A Special Kind of Feeling, dus van Sweet Coffee. Net alsof het van vinyl klonk, maar het is gewoon een digitale opname. Special Coffee.

0: Ja, het is een beetje alsof je naar een onbekend Engelstalig nummer luistert en denkt van ja, ik krijg er wel wat van mee, maar waar heeft dit nou eigenlijk over? En dat komt, dit is hedendaagse muziek uit Zuid-Afrika. En Barto, want die hoorde je net zingen, heeft indruk gemaakt in de muziekindustrie daar met zijn emotionele stem en ook zijn hitsingle H2O, die goud heeft behaald in Zuid-Afrika. En dat heeft hem naar de grotere podia in het hele land gebracht. Zijn muziek is opbeurende folkmuziek met een traditioneel boerentintje die de harten van tieners zeker sneller zal doen kloppen. Dat schrijft de website Select Muziek. .co.za. Ja, en boerenmuziek, dat is een type Zuid-Afrikaanse instrumentale volksmuziek. Oorspronkelijk was het bedoeld als begeleiding bij dansen op feesten en festivals. Het is van oorsprong Europees, maar nadat het naar Zuid-Afrika en Namibië werd gebracht, veranderde het geleidelijk en ontwikkelde het zich tot een eigen stijl. En deze Barto heeft er dus in 2024 nog weer een eigen draai aangegeven in deze single Bijzonders, wat natuurlijk gewoon bijzonder of speciaal betekent. En er een echte hedendaagse beat aangegeven. Barto, leuk om eens een keer weer wat in die taal te horen. Het is natuurlijk erg verwant aan het Nederlands, maar heeft ooit een aparte afslag genomen daar in Zuid-Afrika. En dat was nog eigenlijk nog voor de apartheidstijd ook. Ja, eerder in dit programma zei ik dat ik aansluit op het thema van vorige week. Met de zangeres Pommelien Thijs. Niemand is bijzonder in het thema Niemand. En toen zei ik per ongeluk dat dat Pieter Nijl was. Maar dat was natuurlijk mijn collega Henk Gieling. En voor de vaste luisteraar, die weet het al lang. Wij doen dit in een soort estafette reeks. Dirk Meijer, Pieter Nijl of Henk Gieling en ik presenteren dit programma bij Tourbeurt. En we proberen iedere keer ook aan te haken bij het onderwerp van de vorige week. Dat lukt niet altijd. En soms kiezen we heel bewust voor wat anders. Maar meestal proberen we dat een beetje door te rijgen. En zo kwamen we dus van niemand terecht bij bijzonder en speciaal het onderwerp van vandaag. En moet ik even kijken waar ik ben gebleven in de tekst. Ja, op onze roadtrip door de populaire muziek duiken we nu weer in onze kofferbak. En dan gaan we luisteren naar Midnight Special. Dat is een traditioneel volkslied waarvan wordt aangenomen dat het is ontstaan onder vermoedelijk blanke gevangenen in het Amerikaanse zuiden. Het lied verwijst naar de passagierstrein Midnight Special. Dat was een nachttrein die tot 1971 reed van St. Louis naar Chicago. Het lied wordt van oudsher uitgevoerd in de country blues stijl vanuit het perspectief van de gevangenen en is door heel veel artiesten gezongen. De melodie is afgeleid van een andere traditional, Let the Church Roll On, een gospellied van zwarte Amerikanen van voor de burgeroorlog. Ja, en de tekst van Midnight Special werd voor het eerst op schrift gesteld in 1905. Sta op in de ochtend als de bel gaat, kijk naar de tafel, zie hetzelfde verdomde ding. En zo gaat het dan door. Deze tekst is een soort floater lines, oftewel zwevende regels, die voorkomen in allerlei liederen uit die periode. Met name liederen die gaan over gevangeniscommandanten en niets te maken hebben met een trein of met licht. Het lied werd voor het eerst commercieel opgenomen in 1926 door Dave Pistol Pete Cottrell, een lid van McGinty's Oklahoma Cowboy Band. En daarna werd het talloze malen gecoverd met de al dan niet originele tekst. In 1975 was het ABBA dat probeerde de VS te veroveren met hun opbeurende hits. De single Summer Night City kreeg als B-kant een medley van drie traditionals, waaronder Midnight Special. En die medley is het enige officieel uitgebrachte nummer dat niet door de groep zelf is geschreven. Maar de doorbraak kwam niet echt, want dan hadden de vier Zweden jarenlang moeten rondtoeren door Noord-Amerika en daar hadden ze geen trek in. In Nederland is het Drukwerk dat een cover maakt. De band is in 1978 opgericht door Harry Slinger, Ton Koster, Joop Maai en Hans Witteveen. De eerste liedjes waren protestsongs tegen de sluiting van een jeugdhonk in Amsterdam-Noord en atoomenergie in Kalkar en liedjes als ondersteuning van vluchtelingen en krakers. De single Je loog tegen mij, een cover van Terug van Troje van de band Door Mekaar, werd een nummer 1 hit. En tot halverwege jaren 80 scoort Drukwerk verschillende hits, waaronder Schijn een liggie op mij. In de coverband, wat zeg ik nou, in de kofferbak gaan we met de trein van 1926 naar 1975 en 1982. En we zitten dan in de Midnight Special, hier bij Link op 1 Vallei.
1: Wake up in the morning, hear the ding-dong ring. Go on marching to the table. Have the same old thing, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder comes my woman, how do you know? I can tell her by her apron and the dress she wore, an umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. I'm marching down to the captain. He says, what's my man? Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight

0: They sure look swell. And the first thing you know, woman, your man's gone to sing and let the midnight face shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me.
1: Ja, mooi dat dat er allemaal nog is, dat materiaal van lang geleden.
2: Het thema van deze week is...
1: Bijzonder en speciaal op 30 mei 2026. Het is sowieso voor mij een beetje een bijzondere uitzending, want ik ben eigenlijk aangewezen op maar één computer met alle players door elkaar heen. Dus als het hier en daar een beetje hikt en wat stiltes vallen, dan komt het omdat ik van de ene software op de andere moet overschakelen op dezelfde machine. En dat maakt het wat minder soepel dan je misschien wel bij ons gewend bent. Ja, David Lee Shire, die is inmiddels 88 jaar. Dat is een Amerikaanse songwriter en componist van muziek voor musicals, films en televisieseries. Tot zijn bekendste werken behoren de filmmuziek voor All the President's Men en delen van de Saturday Night Fever soundtrack. Ander werk van hem omvat muziek voor de film Return to Oz uit 1985 en de muziek voor musicals als Baby, Big en Closer Than Ever. Big is een musicalbewerking uit 1996 van de film uit 1988 met Tom Hanks in de hoofdrol. De teksten zijn door Richard Maltby Jr. geschreven en het verhaal volgt een 12-jarige jongen die van de ene dag op de andere volwassen wordt nadat een machine op een kermis een wens van hem vervult. Met hulp van zijn beste vriend Billy moet hij zien te wennen aan zijn nieuwe volwassenheid en tegelijkertijd de machine vinden om zichzelf weer terug te wensen. En nog veel meer van dat soort verwikkelingen. Al met al gaat het over een speciale man. En daar zijn we weer bij het thema. Je hoort van de originele castopname uit 1996 Christa Moore met One Special Man. En die start niet uit die player, dan start ik hem hier. Uit de musical Big dus.

Ja, wonderkind van 50. Je hoorde Boudewijn de Groot. Een paar maanden geleden was dit nummer ook al te horen bij Link. En toen in relatie met het nummer waar het weer een tweeluik eigenlijk mee vormt. Dit nummer verscheen in 1994 als verborgen bonustrack op het tributealbum Als de Rook is Verdwenen. En in licht aangepaste vorm werd het eveneens opgenomen op de Groots comebackalbum Een Nieuwe Herfst. En uitgebracht als eerste single van dat album. En dat was de versie die je dus net ook hoorde. Lennart Nijg schreef de tekst in 1970 onder de titel Een wonderkind van 60 in plaats van 50, gebaseerd op het tragische leven van dichter Halbo C. Kool. En Jasperina de Jong was de eerste die het nummer zong in haar theaterprogramma Josephine en Jasperina 1977, destijds op muziek van Henk Elkebout en Pieter Nieuwerf.

1998 kreeg ze een rol en later de hoofdrol in de musical Notre Dame de Paris. Daarna begon haar succesvolle solo-carrière. En van het album Refaire danser les fleurs hoor je Julie Zanatti samen met zangeres Rose in Niets Speciaals, oftewel Rien de Speciaal uit 2021.

Ja, in Heini Nüchtern, dat is een rapper uit Duitsland en lid van de Bolsta Gang. Die zong dit nummer bijzonders, oftewel Very Special in 2022. Nog minder bekend is Samantha Louise en zij zingt afrondend Buitengewoon. Bedankt voor het luisteren naar deze speciale, bijzondere en misschien ook wel extraordinaire aflevering van Link op 30 mei. Mijn naam is Ruben Landman. Graag tot de volgende Link.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.

Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. Vandaag hebben we een gast die is geboren in Beek, in het mooie Montferland in onze provincie Gelderland. Hij heeft in het gezin een broer, helaas overleden, en nog twee zussen. En hij heeft gewoond in Beek tot zijn 25ste jaar. Zijn enthousiasme voor muziek is ontstaan vanuit klanken van de radio. Radio Luxemburg, Radio Veronica, die hij af en toe kon ontvangen. En vooral de Beatles en de Rolling Stones vielen bij hem in de smaak. Uiteindelijk werden het bij het ouder worden toch de Rolling Stones die zijn voorkeur kregen. En Paint It Black is in zijn geheugen gegrift. Hij is later gitaar gaan spelen en de enthousiasme voor muziek werd zo groot dat hij samen met een aantal anderen in verschillende bandjes heeft gespeeld en steeds heeft hij gitaar gespeeld. De folkmuziek was heel interessant voor hem en verder was hij een enthousiast liefhebber van Bob Dylan. De band waar hij nu in speelt heet Skooks en dat doet hij al 22 jaar en hij heeft me verzekerd dat hij dat levenslang zal blijven doen. In een vriendengroep heeft hij zijn vrouw Annie ontmoet en zij woonde op een steenworp afstand. Onze gast woonde in Beek en zijn vriendin, toenmalige vriendin en nu vrouw, kwam uit Loerbeek. Hij had een oogje, hij loerde op Annie in Loerbeek. Uit dit huwelijk zijn een zoon en een dochter gekomen. Je luistert naar het programma Een Mijn Dozijn van Bert Stienissen.

0: Dat is de mooie muziek van Brian Ferry. Let's Stick Together. Bert Stienissen, welkom in deze uitzending van Mijn Dozijn.
1: Dankjewel.
0: En jij gaat iets vertellen over de 12 nummers die jij geselecteerd hebt. Hoe was dat proces eigenlijk om tot die selectie te komen van deze nummers? Wat zijn je, ik zal maar zeggen, je criteria geweest?
1: Ja, ik vond toch een... De moeilijkste keus was eigenlijk om nummers te schrappen. Ja. Niet om te kiezen. Die had ik vrij snel. Maar dan moet je dus nummers gaan schrappen. En ik had een beetje het gevoel dat ik met een busje voorreed waar 12 kinderen in mochten.
0: Ja.
1: En dan moet je er dus een stuk of 8 à 9 die er ook stonden teleurstellen. En dat was soms best een moeilijk proces. Maar het is me gelukt.
0: Met
1: mijn 12 nummers.
0: Ja. Nou ja, gelukkig hoeft hij onderweg geen kinderen de bus uit te gooien. Nee. Zoals dokter Anders P. dat heeft gedaan in Rusland tijdens een tocht. Ik wil eventjes aan jou vragen. Brian Ferry, Let's Stick Together. Waarom dit nummer?
1: Ja, het hoort helemaal eigenlijk bij ons. Op mijn 12,5-jarig bruiloftsfeest heb ik samen met mijn vrouw Annie dit nummer gezongen. Met een toenmalige band was het. En de Penguin Passion. En we hebben op 25-jarig huwelijk hebben het gezongen met de toenmalige band ondersteboven. En op 40-jarig huwelijk hebben we het ook gezongen met de band Skooks. En ik hoop de 50 volgend jaar te halen.
0: Ja, nou dat is een duidelijkheid over jullie relatie.
1: Ja,
0: Stick Together. Leuk. De volgende is er eentje van Bob Dylan met Roger McGuinn. My Back Pages Live.
1: Ja, dit is een nummer. Volgens mij is het opgenomen bij zijn 30-jarig jubileum als muzikant. Mm-hmm. En toen zijn er een aantal grootheden uit de muziek bij elkaar gekomen. En hebben het nummer My Back Pages, dat is al veel en veel ouder. Het stamt volgens mij
0: dat is echt van de Birds die dat zo gezongen hebben. Als hit.
1: Ja. Ja, maar deze versie is geweldig goed. Omdat er zoveel verschillende muzikanten aan meedoen. En ja, mijn wens eigenlijk in de band is ook altijd van een aantal muzikanten bij elkaar die een nummer gaan doen. En hij doet het op deze LP, zeg maar, was het voortreffelijk, vind ik.
0: Ja, een mooie variatie aan stemmen hoor je straks.
1: En hij zingt voor een voortreffelijke tweede stem.
0: En daarna aansluitend horen we een nummer van Henny Vrienten. En daar gaan we het straks over hebben.
1: Ja.

0: Het bandje in de wolken van Henny Vrienten. Je bent een aanhanger van Henny Vrienten, of dit soort muziek spreek je erg aan?
1: Ja, ik denk dat het door mijn folk-achtergrond komt.
0: Ja.
1: En ja, ik vind het ook een hele mooie tekst. En hij heeft het ook toch wel verrassend opgebouwd. En op het eind komt er een heel koor bij. En dat maakt het lied eigenlijk helemaal af. Het is, ja. het is lang, maar het is wel een mooi verhaal.
0: Ja, het houdt je als het ware vast, hè?
1: Ja, ja. Je luistert naar de tekst. En ja, eens komt er een eind.
0: Ja.
1: En ja.
0: Ja, zo is het Henny Vrienten dus zelf ook overkomen. En hij blikt alvast vooruit.
1: Ja, ja, mooi.
0: Is Henny Vrienten ook in jouw vroegere jeugd een idool van jou geweest toen hij nog speelde in Doe Maar?
1: Nee. Dat Doe Maar, ik vind een leuk bandje, zeg maar. Maar het was niet iets wat ik echt intensief gevolgd heb. We spelen af en toe nog eens een liedje van hun. Is dit alles bijvoorbeeld, vind ik ja. wel een mooi lied.
0: Ja.
1: Henny Vrienten.
0: Ja.
1: En hij heeft bijvoorbeeld Vader van Rowan Ayers geschreven voor Rowan Ayers. En dat is ook een van mijn favorieten.
0: Oké. Okay. Dat was Henny Vrienten. We gaan nu over naar de volgende. Hot Water.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Afrikaans. Ja,
0: ja, Afrikaans muziek. Hè?
1: Ja, toch wel eigenlijk begonnen met Paul Simon. In 1986 verscheen de LP Graceland. En
0: ja.
1: Ik vind dat nog steeds een van de beste cd's die er ooit verschenen is.
0: Mm-hmm.
1: Met Afrikaanse invloeden, waarbij die Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse muzikanten bij zijn liedjes betrekt. En Hot Water is een Zuid-Afrikaanse band die dit liedje schreef. En we hebben met Skooks hebben daar een soort eigen tekst bij gemaakt.
0: Met jouw eigen band heb je daar een eigen tekst bij.
1: Zomaar uit het niet. Dit wonderschone lied. En het klonk goed in mijn oor. Met die Afrikaanse, vooral Zuluaanse ritmes. Die gaan steeds maar door.
0: Ah, prachtig.
1: Ja.
0: Van die Zuid-Afrikaanse muziek gaan we dan verder naar een Vlaming, Lieven Tavernier. En die gaat straks zingen De Molenstraat.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat is de Molenstraat die bezongen wordt. Al dan niet in Ede, maar de Molenstraat komt vrij veel voor, Bert.
1: Ja, klopt. Ja.
0: In de studio Bert Stienissen, het is zijn dozijn. En we horen nu een Vlaming, Lieven Tavernier. Hoe ben je eigenlijk op hem gekomen? Want het is niet zo'n bekende naam hier in Nederland.
1: Nee, ik denk de eerste keer dat ik een nummer opgestuurd kreeg van mijn muzikale vriend Rob. Ik hoop dat hij luistert. Dat was een nummer van Lieven Tavernier. Dat vond ik, ja, dat sprak mij wel aan. Het zal in de 90 jaren geweest zijn of net daarna. En ik vind dit een heel mooi nummer. Door de prachtige vioolpartij die erin zit. Maar hij heeft meer mooie nummers gemaakt. En Knokken en is ook een nummer wat we met de band Skooks doen. Ja. En Geen Tekort is vaak het openingsnummer van een bepaalde set.
0: Ja. En nu gaan we naar Corsicaanse muziek.
1: Harry die had ooit, een andere vriend van mij, die heeft het ooit gehoord. En die kwam thuis met, Bert, nu moet je toch eens even luisteren. Ik heb nu wat gehoord, dat is helemaal te gek. En dat bleek Imevrini te zijn. En Imevrini komt uit Corsica.
0: Ja.
1: Sindsdien zijn we ook samen naar concerten geweest. En Imevrini is heel bekend in Frankrijk. Iets minder bekend in België, denk ik. En in Nederland vrij onbekend. Maar ik vind het nog steeds hele mooie muziek. Ik versta er echt helemaal geen enkel woord van. Maar de muziek doet mij wat. En
0: ja, het is
1: wel meer mensen die het bijzonder vinden.
0: Ja, het is muziek die raakt. Het nummer wat we gaan horen is A Colera. Als ik het goed uitspreek. En daarna hebben we een nummer goed verstaanbaar van Bruce Springsteen.

0: Ja, ook weer wat folkachtige klanken. Dat kunnen we eigenlijk in elk nummer alweer terugvinden. Ook bij dit van Bruce Springsteen.
1: Ja, dat denk ik wel. Bruce Springsteen, een geweldig artiest. Die nog steeds optreedt. Ik heb hem ooit op Pinkpop gezien samen met mijn zoon Bart. 3,5 uur stond hij met me door. En een inspiratie. En hij heeft heel veel mooie nummers gemaakt. Maar ik vond dit zo leuk omdat hij met een aantal muzikanten, ja, die verschrikkelijk veel instrumenten bespelen. Mondharmonica, orgel, percussie, viool, tuba, contrabas, banjo, piano, accordeon, saxofoon, trompet, trombone. Een natte droom, zeg maar, van elke muzikant om zoiets te doen.
0: In ieder geval een heel podium vol, zo te horen.
1: Ja, heel podium vol. Ja.
0: En nu naar een heel intiem podium met Gerard van Maasakkers.
1: Ja, Gerard van Maasakkers kende ik al eigenlijk van zijn eerste LP, Kom er maar in.
0: Ja.
1: En dat was in de 70e jaren, 80e jaren. Maar later ben ik hem weer tegengekomen in de Schouwburg van Arnhem. 2002 was dat, 2003. Mm-hmm. En sindsdien ben ik hem blijven volgen. En ik heb daar heel veel bewondering voor. Zoals hij een optreden verzorgt. Innemend iemand. Je hebt het idee alsof je bij hem aan de keukentafel zit als je in een theater bent. En ik heb hem hier gezien in Cultura. En dat was een erg mooi optreden voor
0: hem. Ja, een intiem optreden. Dat kan hij als geen ander. Dus.
1: Kan hij als geen ander. Je meenemen in zijn teksten die heel sterk zijn, vind ik. En dat bewonder ik wel heel erg in hem.
0: Zijn er dan ook momenten thuis dat je nummers speciaal van hem draait of laat horen?
1: Ik neem je mee, heb ik ook gezongen. Volgens mij toen mijn vrouw 65 werd. En dat heeft toch een speciale betekenis, ja, dan. Ja. Ja.
0: Mooie teksten van deze man, Gerard van Maasakkers. We gaan luisteren naar Ik neem je mee. En daarna een nummer van Van Morrison.

0: Ja, met een heel enthousiast publiek live opgenomen in San Francisco. En je hoorde Van Morrison en een hele band met hem en achter hem. En ook nog met een zangstem. Bert Stienissen, mijn gast en ik. En zelfs mijn technicus Ruben Landman. We weten niet wie die tweede stem is. Dus ja, daar moeten we het even mee doen. Maar jij hebt dit nummer gekozen. Er is heel veel te kiezen van Van Morrison. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik heb daar zelf in de 90e jaren heb ik daar zelf een tekst op gemaakt. En mijn vrouw zal nu wel een klein beetje beginnen te lachen. Want het nummer gaat over haar. Zij is zo mooi als de lente.
0: Ah.
1: En ja, dat is ook iets heel speciaals.
0: En dat nummer staat ook vast op het repertoire van Skoes.
1: Van Skoes wordt het nog wel eens gespeeld. Ja.
0: Nog wel eens?
1: Ja, ja, niet elke keer.
0: Ja, ja, ik denk dat je vrouw nu minder glimlacht. Kun je nog iets vertellen over die band Skoes? Hebben jullie een website? Hoe vaak treden jullie op? Vertel.
1: Nou, Skoes bestaat eigenlijk sinds 2004. Toen het vorige bandje stopte, toen zei Willem-Jan, de bassist, accordeonist, Bert, we moeten doorgaan, want anders hebben we geen leven meer. En zo hebben we het gedaan. Samen met Dennis en later kwam Gerry van der Sterren kwam erbij in 2014. En een aantal van de nummers die je vandaag gehoord hebt, die doen wij als Skoes. Alleen we zingen veel nummers in het Limes dialect. En dat is het dialect waar ik mee opgegroeid ben.
0: Ja.
1: En wat in Westervoort ook nog wel door een kleine groep mensen gesproken wordt.
0: Zeg, en waar treden jullie dan zo op?
1: We proberen toch onze eigen locaties een beetje te kiezen wat goed voelt. En een van de locaties die we gaan proberen te doen, misschien in de toekomst, is de kerk van Westervoort. De kerk die verbouwd is tot woningen. En daar hebben ze een hele mooie zaal. En het lijkt me leuk om daar op te treden.
0: Ja. Dus
1: en
0: wie is weet, een streven
1: Cultura om ook nog eens een keer bij ons langskomt.
0: Wie weet, ja, wie weet. Een streven van Skoes. Hebben jullie ook een eigen website?
1: Nee, die hebben wij niet. We hebben het gehad, maar die hebben we er op een gegeven moment uitgedaan. Facebook zijn we te vinden, heel veel YouTube-filmpjes zijn we te vinden. Dus altijd wel ergens zijn we er.
0: Okay.
1: Zijn we te traceren, zeg maar.
0: Zeg, van jullie streekband gaan we over naar een grote Nederlandse band, De Dijk. En die is net zo goed of iets zo goed als Skoes.
1: Wel een niveautje. Niveau hoger, zeg maar. Maar ik volg ze al heel lang, zeg maar. En bewonderenswaardig dat ze 40 jaar met elkaar hebben uitgehouden. En ik heb een nummer gekozen wat ze niet zo heel vaak doen, denk ik. Iets zo goed.
0: Nee, een vrij onbekend nummer van hen.
1: Ja, maar wel typisch De Dijk. Als je het hoort, denk je meteen, dat is De Dijk.
0: Nou, daar gaan we dan naar luisteren.
1: Met een mooie tekst.
0: Daar gaan we dan naar luisteren. En vervolgens gaan we naar een nummer van Rowan Hazen.

0: Ja, eventjes de muziek op de achtergrond. We gaan naar het einde toe, Bert. Ja. Je hebt een fantastische lijst gehad. We zijn er nog niet helemaal klaar mee. Maar ik heb ook van jou begrepen dat je dus in je dagelijks leven eerder basisschoolleerkracht bent geweest. En ik neem ook aan dat je veel van de muziek die zo in je hart zit, wat we vandaag hebben gehoord, aan kinderen hebt kunnen overbrengen.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik kan me nog iets herinneren dat ik op een gegeven moment hadden wij een muziekleerkracht. Die werd wegbezuinigd door de gemeente Westervoort. En toen moest ik het zelf gaan doen. En toen kwam er een meisje, dat kwam uit Aruba of Curaçao. En die was naar Nederland geëmigreerd. En die bracht een schriftje mee met gewoon populaire liedjes. Waar ik helemaal nog niet zo 1, 2, 3 aan gedacht had. En toen dacht ik van nou, dat ga ik ook gewoon bij de kinderen introduceren. Dat vinden ze misschien best leuk. En ik kan me herinneren, Country Roads, dat was van John Denver. Dat was een van de eerste liedjes. En vrijdags had ik muziekles en dan meester Country Roads. Nou, dat ging erin als koek.
0: En de klas, die zong dan ook mee?
1: Ja, die zong gewoon mee. Ja, die zong gewoon mee. En toen heb ik meer liedjes.
0: Maar ga je dan ook uitleg geven over de tekst en zo? Of de muzikale achtergrond?
1: Ja, ik probeerde er wel wat verklaring voor te vinden. En
0: mooi.
1: Kinderen die vonden de liedjes toch erg leuk. Later heb ik als part-time muziekleerkracht ook van de kleuterschool tot en met groep 8 proberen liedjes te slijten en...
0: Het is een mooi verhaal van jou om te horen dat je vanaf je prille jeugd Radio Luxemburg, Radio Veronica met Painted Black uiteindelijk nu hier zittend in de studio het laatste nummer kan aankondigen. En dat is van Paul Simon.
1: Paul Simon, we zijn erheen geweest een paar weken geleden, mijn dochter en mijn vrouw. We zijn erbij geweest bij Paul Simon. Het wordt een breekbaar manneke, maar hij heeft fantastische muziek gemaakt. De eerste 20 minuten, 25 minuten is een persoonlijke requiem met zijn laatste nummers. Daar zat ik niet zo erg op te wachten, maar toen ging die helemaal los met een grote band.
0: En dan gaan we luisteren naar The Sound of Silence. Ik dank Ruben Landman voor de techniek en Bert Stienissen voor die prachtige lijst die we vandaag hebben kunnen horen in het geweldige programma Mijn Dozijn.

0: Thank you so much.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vast zaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Studio C, een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
3: Hartelijk welkom bij Studio C, het wekelijks radioprogramma over kunst en cultuur in de zuidelijke Food Valley, Gelderse Vallei. 4 onderwerpen vandaag, zoals gebruikelijk. Het is weer gelukt om boeiende onderwerpen bij elkaar te sprokkelen, ook al wordt het wat moeilijker nu we richting de zomer gaan. Maar ik denk dat het interessant genoeg wordt. Even kijken. Als we kijken, het is vandaag 30 mei, de laatste zaterdag van de maand. Dan is altijd Teunis Bunt, die komt bij ons langs met een boekbespreking. En vandaag is het een heel interessant en zeker ook actueel boek. Stakkers en Wolven heb ik het over van Lotfi El Hamidi. En daar weet hij natuurlijk alles van, want hij heeft het helemaal bestudeerd. Nou, daar ga ik met hem over praten. Daarvoor hebben we als derde onderwerp heb ik een gesprek met Floris Hubrechtse. Hij is van OBK Bennekom. Want zaterdag 6 juni geven zij een prompts concert onder de titel We've Got The Music. Samen met Cor The Joy in de Van de Knaaphal in Ede. En hij is ook betrokken geweest met de samenstelling van dat programma. En dat heeft nogal wat voeten in aarde, want The Joy heeft 70 leden. En dan heb je ook nog de OBK. Nou, hoe krijg je dat allemaal bij elkaar? En ook in de oefenruimte. Ik ben benieuwd. Ik ga het hem vragen straks. Expositie. Een hele interessante expositie die net gestart is volgens mij in het Stadsmuseum in Veenendaal. En wie is dan in die tijdelijke expositie de exposant? Dus degene die je werk daar laat zien. Dat is Rien Poortvliet. Wie kent hem niet van zijn boeken, van zijn kabouters, van allerlei dingen. Nou, wat is daar te zien? De titel van de expositie heet De Veluwe, Natuur tot Leven. En Stefanie van Zetten, dat is de conservator van het museum en die weet alles van. Rienk Munneke, dat is degene die ik zometeen al ga praten naar de volgende plaat. Hij is regisseur bij de theatervoorstelling bij Stichting Momo Theaterwerkplaats, die hier ieder jaar even langskomt om te vertellen welke speciaal programma ze doen. Dit jaar op dinsdag 2 juni en 4 juni een dubbele theatervoorstelling onder de titel In je schild en naar de steeg van de tijd. En wij stappen nu even lekker in het autootje van Sherry Weidenbos. Ook al staat op het plaat dat ze Sherry heet. Met een heel leuk plaatje wat je vast vergeten bent. En juist daarom erg leuk is om hier te laten horen. Start de motor, Ruben. MUZIEK

0: Studio C Theater.
1: We gaan het hebben over een theatervoorstelling bij de stichting Momo Theaterplaats in Ederveen. Die is eigenlijk jaarlijks wel even te gast bij ons en dat vinden we heel leuk. Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni is er een dubbele theatervoorstelling. En die onder de titel In je schild en naar de steek
0: Studio C.
1: Stichting Momo, wie is dat? Ik doe even de introductie voordat ik met Rienk Munneke ga praten. Die maakt theaterproducties en kunstzinnige projecten in een warme en hechte gemeenschap. Ze bieden mensen met een verstandelijke beperking een creatieve, inspirerende dagbesteding waar iedereen vanuit zijn eigen tempo en mogelijkheden kan groeien. Talentontwikkeling, zelfvertrouwen en plezier staan centraal. En kunstzinnige beleving en zorg voor elkaar is ook heel belangrijk. Samen maken we kunst en zorgen we voor elkaar. En we treden op in onze eigen zaal en op locatie. Rienk Munneke, jij bent als regisseur betrokken bij Momo. Wat betekent Momo eigenlijk?
2: Momo is een... De naam Momo komt eigenlijk uit het boek Momo en de Tijdspaarders van Michael Ende. Momo is eigenlijk de hoofdpersonage uit het boek. Het is een hoofdpersonage die in een dorpje komt en in het dorpje een luisterend oor is voor iedereen die dat nodig heeft. Dus als er een gedoetje is of een probleempje is of een ruzietje is of een ongemakje is, dan zeggen de dorpsgenoten allemaal van ga even naar Momo en dan komt het allemaal goed. En dan is Momo degene die eigenlijk naar het probleem luistert. En terwijl ze naar luistert, lost het probleem zichzelf op. Dus ze neemt de tijd om te luisteren naar de mensen. En dat is eigenlijk ook iets wat wij bij Momo zelf, theaterwerkplaats...
1: Dus jullie theaterwerkplaats is vernoemd naar het boek? Naar de boeken? Ja, het zijn meerdere boeken, heb ik begrepen, hè?
2: Momo de Tijdspaarders is één boek.
1: Okay.
2: Van Michael Ende.
1: Ja. Ben jij buiten je rol als regisseur ook nog op een andere manier betrokken? Als een bezorgprofessional bijvoorbeeld?
2: Ik kom oorspronkelijk wel uit de zorg. Ja. Daarna ben ik vrij snel het theater ingegaan als regisseur. Regieopleiding en lichttechnieker. Dus ik heb zeker wel ook een zorgachtergrond. En dat heb je, dat nemen we ook wel mee de vloer op. Maar over het algemeen proberen we ook altijd de vloer altijd wel andere zorgprofessionals aan toe te voegen.
1: Ja, ook al heb jij er heel veel ook wel zelf affiniteit mee, hoor ik.
2: Ja, ik heb er zelf ook wel best wel veel affiniteit mee. Maar het is altijd lekker als er nog iemand bij is die op de vloer...
1: Tuurlijk, ja, snap ik.
2: Een soort van, wij noemen dat dan een spelbegeleider. Die als een spelbegeleider op de vloer aanwezig is.
1: En toen je die theater of die regisseuropleiding deed, had je meteen het idee, ik ga met deze doelgroep werken?
2: Nou, het was eigenlijk een beetje andersom. Want ik zei al, ik ben eigenlijk begonnen als SPW. Dus ik ben als stage begonnen.
1: Ja.
2: En ik heb daar eigenlijk het vak theater ontdekt. En dat heeft me helemaal warm gemaakt en daar ben ik helemaal ingedoken sindsdien.
1: Ja, en toen ben je er niet meer weggegaan?
2: Nee, ik ben er niet meer weggegaan.
1: Dat is een goed teken. Ja, leuk. Die Momo Theaterwerkplaats, is dat nou een dagbesteding voor mensen met verstandelijke beperking? Of komen ze één keer per week daar?
2: Dat is heel verschillend. Ja. Het zijn officieel op papier wel een dagbesteding, dat klopt.
1: Mm-hmm.
2: Maar in onze naam zit niet voor niks werkplaats. Omdat wij toch wel echt een werkplaats zijn waar we werken aan het maken van theater op allerlei disciplines. Denk ook aan decor, muziek, zang, film, atelier, kostuums, requisites, etc. Dus de hele, het assortiment, daar werken we aan.
1: Ja, en zelfs dans zag ik op jullie website. Leuk hoor.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Sommige spelers die zijn er inderdaad één dag. Sommige zijn er vier. Dat is heel erg.
1: Dinsdag 2 en donderdagavond 4 juni zijn er twee verschillende voorstellingen te zien. Ben je bij beide voorstellingen betrokken geweest als regisseur?
2: Ja, ik ben de regisseur van een van de voorstellingen. De voorstellingen naar de Steeg van Tijd.
1: Ja, dat zag ik op de website.
2: Die doe ik.
1: Met Eva Vree.
2: Met Eva Vree, ja. Dat is mijn productie eigenlijk. Die zetten wij neer.
1: En dat is dus gebaseerd, wat jij net al vertelde, op het boek Momo en de Tijdspaarders.
2: Ja, want bij Momo zijn we inderdaad alweer 20 jaar later. En we proberen we hebben een beetje een traditie gekweekt. Dat we ongeveer om de 5 jaar het boek er weer bij pakken. En het boek weer gebruiken als inspiratiebron.
1: Leuk, ja.
2: Dus ook dit jaar hebben wij alle groepen bij Momo hebben het boek erbij gepakt. En als inspiratiebron gebruikt.
1: Ja.
2: En inderdaad, de twee voorstellingen die de komende week zullen opgevoerd worden. Die zijn inderdaad ook gebaseerd daarop.
1: Ja, Ja, leuk. Hoe gaat dat maakproces? Ben jij een regisseur die ook organisch kijkt? Wat zit er in die mensen? Oh, dan ga ik dat toepassen? Of ben jij vrij strikt wat er moet gebeuren?
2: Nee, ik heb altijd eerst een onderzoekfase waarin ik samen met mijn spelers lekker het thema induik. Lekker dingen ga onderzoeken en probeer ook in, door middel van theater en spel onderzoek te doen van, nou ja, in dit geval, hè, wat is nou eigenlijk tijd? Ik bedoel, je hebt tijd van de klok, ja. Maar je hebt ook een beleving van tijd. En wat zijn die twee verschillen nou? En nou ja, daar zijn wij eigenlijk gewoon op de vloer zijn we mee aan het onderzoeken gegaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment creëer je daar materiaal uit. En dat materiaal proberen een beetje aan elkaar te plakken tot scènes. En van die scènes komen in de regiefase. En dan ga ik wel wat strenger zijn. Want dan gaan we inderdaad al het materiaal afregisseren tot een voorstelling.
1: Ja, dan moet het ook strikter worden. Het tweede stuk dat er die avond te zien is, is In je schild. En dat gaat, ja, over de schildpad uit Momo, heb ik begrepen, en de tijdspaarders.
2: Ja, dat klopt. Ja. In het boek heb je inderdaad Cassiopeia. Dat is eigenlijk de schildpad van Hora. En Hora is eigenlijk de tijdbewaker. En zij hebben dus inderdaad de schildpad als inspiratiebron gebruikt van hun voorstelling. Mm-hmm. Dus eigenlijk een beetje het leven van Cassiopeia hebben ze eigenlijk gepakt. En, maar vooral ook het karakter van een schildpad hemzelf. Mm-hmm. Want een schildpad hemzelf is natuurlijk ook niet zo heel snel. Die gaat eigenlijk ook heel langzaam door de tijd heen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een herkenningspunt natuurlijk voor onze eigen spelers. Die hebben ook niet heel erg veel tijdbesef. En die gaan ook niet heel vlot door de tijd heen. Ja. Dus daar zit ook een soort van, ja, herkenning en ook een inspiratie tot de spelers, ja,
1: zelf. Klinkt heel erg leuk, Rink. Ik begreep dat jouw stuk, dat die gemaakt is door de, hoe staat die hier, de danstheatergroep. En het tweede stuk door de gewone theatergroep. Ik had eigenlijk andersom verwacht, maar...
2: Ja, nee. Zoals ik al zei, bij Momo hebben we elke dag wel een nieuwe aanbod. En ik regisseer op meerdere dagen. Dus ik heb op maandag ook een theatergroep. En ik heb op de dinsdag heb ik een danstheatergroep. Dan werk ik samen met een choreograaf. Dus dan hebben we eigenlijk het enkel theatergedeelte en de choreograaf het dansgedeelte. Ja, en wij voegen dat dan op die manier samen.
1: Oké, Rink, wat moeten we doen als we naar deze voorstelling willen komen kijken?
2: Nou, sowieso lekker naar onze website toe gaan, naar www.momotheaterwerkplaats.nl, ja, naar de agenda. En daar kunt u zo doorklikken naar onze reserveringssysteem.
1: Okay.
2: En dan kunt u ook kaartjes boeken.
1: Is dat al uitverkocht of gaat het hard?
2: Nou, ik wou het net gaan zeggen, de dinsdag is inderdaad al uitverkocht. Dus de donderdag, die is nog helemaal beschikbaar. Dus
1: kan er geen stoeltje bijgezet worden op dinsdag?
2: Nou, nee.
1: Mag niet van de brandweer, hè?
2: Nee, precies. Dat zouden we heel graag willen, maar de veiligheidsvoorschriften mag dat niet.
1: Oké, mag ik jou hartelijk danken. Parkeren kan bij PNR station Veenendaal de Klomp, zag ik. Als mensen denken, wat moet ik dan met mijn auto doen? En dan is het, hoe lang lopen vanaf station?
2: Nou, 7 minuten op z'n langzaamst.
1: Ah, dat moet lukken.
2: Doorstap 5 minuutjes.
1: Dus, Rink, mag ik jullie vooral heel veel plezier toewensen aankomende dinsdag en donderdag bij de uitvoering van Stichting Momo Theaterwerkplaats in Ederveen. Met twee vast hele mooie voorstellingen. Ik wens je heel veel geluk en heel veel plezier met elkaar daar.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, fijn weekend daar.
2: Fijn weekend, hoi.
1: We gaan verder met muziek. De guitige Alexander Rybak vertegenwoordigde Noorwegen op het Eurovisie Songfestival 2009 en won met 387 punten. Het hoogste aantal punten dat een land ooit behaalde in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival onder het toenmalige stemsysteem. En dat het liedje wat hij toen zong was Fairy Tale. Een lied dat hij zelf schreef en componeerde. Hij won toen op 23-jarige leeftijd en was daarmee de jongste mannelijke solowinnaar van het festival tot dan toe. En de enige in Wit-Rusland geboren winnaar. Nou, dit jaar, tot mijn verbazing, zag ik dat hij een nieuw album had uitgebracht onder de weinig originele titel. Fairy Tales 2. Maar ik vind dit liedje wel heel erg leuk. En daar kun je ook niet stil bij blijven zitten. Hier is de vrolijke Lindy Hop.

0: Studio C tentoonstelling.
1: December vorig jaar hadden we contact met het Stadsmuseum in Veenendaal over de expositie van Frank Govers. Die heeft plaatsgemaakt nu voor een nieuwe tijdelijke expositie onder de titel De Veluwse natuur tot leven door de ogen van Rien Poortvliet. En Stefanie, die heb ik nu aan de telefoon. Welkom Stefanie.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Hoi, jij bent conservator van het Stadsmuseum Veenendaal. Betekent dat je dan doorlopend op zoek bent naar interessante tijdelijke exposities die naar Veenendaal kunnen komen?
2: Ja, zeker. Ja? En dit keer inderdaad is het oog gevallen op Rien Poortvliet.
1: Ja. En hoeveel opties heb je dan qua tentoonstellingen waar dan uiteindelijk dit uitkomt?
2: Ja, het is altijd creatief nadenken met dit soort dingen. Hè? Want ja. Je houdt een beetje rekening wat willen mensen graag zien.
1: Ja, dus en, je houdt ook rekening met wat Veenendaal graag zou willen zien.
2: Ja, absoluut, zeker. Rekening houden met de doelgroep. En nu moet ik wel zeggen dat Rien Poortvliet een van mijn persoonlijke favorieten is. Dus ja, die heeft wel een klein streepje voor bij mij.
1: Je bent met de kabouters opgegroeid.
2: Ja, zeker. Mijn opa was groot fan van Rien Poortvliet, dus dat is hem met de paplepel ingegoten.
1: Is die er nog?
2: Mijn opa is inmiddels overleden.
1: Ik kan dit niet meer meemaken. Hij zal trots op je zijn, denk ik, Stefanie.
2: Dat denk ik ook inderdaad. Dankjewel.
1: Ja. Jullie hebben ook permanente exposities rondom de geschiedenis van Veenendaal. Vinden daar ook nog wel eens aanvullingen en veranderingen in plaats?
2: Ja, zeker, zeker. We hebben een tijdje geleden een aantal objecten toegevoegd aan ons oorlogsland. En over een tijdje gaat de watersnoodrampwand een grote aanpak krijgen.
1: Oh, heeft Veenendaal daarmee te maken gehad?
2: Ja, zeker, zeker. In 1855 is er een grote watersnoodramp geweest. Ja. En wij leggen in het museum kort uit wat de geschiedenis daarvan is in Veenendaal. Maar wij vinden eigenlijk wel dat die een upgrade hoort te krijgen. Dus dat zit er nog aan te komen.
1: Doordat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen of zo?
2: Nee hoor, dat niet. Maar het museum het bevindt zich in de cultuurfabriek. En hebben we destijds zo ingericht. En op een gegeven moment dan denk je van, goh, we willen toch wel iets meer informatie en op een andere manier de informatie tonen aan de bezoekers.
1: Ja.
2: Dus,
1: leuk. Dus mensen die een tijdje geleden geweest zijn, is er zeker een aanbeveling, even los van Rien Poortvliet, om nu weer eens een keer naar het museum in Veenendaal te komen.
2: Absoluut.
1: Hoe ben je nou op, je noemde net al je opa, hoe ben je nou op het idee gekomen om die werken van Rien Poortvliet of een aantal werken naar Veenendaal te halen?
2: Ik snap je vraag inderdaad. Ik ben nu zo ongeveer anderhalf jaar conservator bij Stadsmuseum Veenendaal.
1: Ja.
2: En Veenendaal werkt met een meerjarenplanning. Dus zoals Frank Govers, dat is door mijn voorganger vastgelegd.
1: Ja.
2: En toen kwam op een gegeven moment het punt van, goh, we moeten een nieuwe expositie hebben. En ik ben dan de aangewezen persoon om daarover na te denken.
1: Mm-hmm.
2: En mijn opa is daarvoor inderdaad wel de aanleiding geweest.
1: Leuk.
2: Ik dacht, wat is er mooier dan je eerste eigen expositie die je zelf aandraagt, dat je daar een persoonlijke band mee hebt.
1: Ja. Ja, ga door.
2: Oh, ik zei, en daarna denk ik dat de Veluwe echt wel een aanspreekbaar onderwerp is voor onze bezoekers. Omdat we er natuurlijk ontzettend dichtbij liggen.
1: Ja, nou heeft Rien Poortvliet veel boeken uitgebracht die destijds erg populair waren. Ik begrijp dat jullie nu ook onbekender werk van hem beschikbaar hebben gekregen.
2: Ja, klopt. Hij staat voornamelijk bekend om zijn kabouterkunstwerken. En daar tonen we natuurlijk ook wel een aantal aquarellen van.
1: Toch wel,
2: maar... Ja,
1: heeft niet zoveel met de Veluwe te maken, of wel?
2: Nee,
1: ik heb ze nog
2: niet
1: gezien daar.
2: Ja, je weet dat natuurlijk nooit, hè. Dat is altijd het mysterieuze aan kabouters.
1: Ja, dat is waar,
2: maar
1: ja.
2: Inderdaad, dat stukje niet. Maar voor zeker een stukje nostalgie. En het laat ook gewoon een andere kant van Rien zien.
1: Ja.
2: En de expositie is dan aangevuld met natuurkunstwerken. En dat zijn olieverfopdoeken. En die zijn over het algemeen wat minder bekend.
1: En is er een specifieke tekening of schilderij waar jij trots op bent dat je die naar het museum hebt kunnen krijgen?
2: Ja, zeker. We hebben een aantal aquarellen van de Wolf. En daarnaast hebben we
1: heel
2: ook een
1: actueel.
2: Ja, absoluut. En daarnaast hebben we een bruikleen van Naturalis, een opgezette wolf. Dus dat is de kers op de taart.
1: Ja, wel een beetje eng ook, denk ik. Maar misschien valt het mee.
2: Ja, je zou het moeten beleven.
1: Ja, voor de mensen die niet weten wie hij was, de wat jongere generatie. Want hij overleed al in 1995, dus dat is 31 jaar geleden. Hoe zou je hem duiden?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou hem echt duiden als een bewonderaar van alles om hem heen. Je ziet dat ook terug in zijn schilderijen, in zijn tekeningen, zijn oog voor detail en liefde eigenlijk voor de natuur.
1: Mm-hmm.
2: Zo zou ik hem wel omschrijven.
1: Ja.
2: Omdat hij echt oog voor detail heeft en het mooie ziet in de kleine dingen.
1: Ja, nou is er een museum van Rien Poortvliet, maar ik begrijp dat jij zelf uit de privécollectie van de familie iets beschikbaar hebt gekregen.
2: Ja, het is een combinatie. Dus een groot deel van de expositie, dat zijn inderdaad kunstwerken van het Rien Poortvliet Museum op het eiland 10 gemeten.
1: Ja.
2: En de expositie is aangevuld met een aantal objecten van de familie die zelf ook uit Veenendaal komt.
1: Oké, okay. Ja, oh, dat is extra leuk. Ja, grappig.
2: Ja, zeker.
1: Komen allerlei dingen bij elkaar. De Veluwe dichterbij, daar hebben wij het over gehad. Is de expositie al geopend of...
2: Zeker, sinds vandaag is die geopend. Ah, en ik moet je wel even corrigeren hoor, want de titel is Dicht bij de Veluwe.
1: Oké, okay, ja, ik heb op de website al... Ja, goed, prima. Maar het komt op hetzelfde neer, hè?
2: Zeker, zeker. Denk
1: ik. Ik wens jullie heel veel plezier en vooral ook veel kijken. Stefanie, hartelijk dank voor de toelichting.
2: Ja,
1: en tot de andere keer weer.
2: Zeker, tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.

0: Het is een mooie tijd. De lucht is blauw. Ik heb twee vrienden die ook mijn geliefden zijn. En we hebben niets anders te doen dan gelukkig zijn. Je hoorde Bon Entendeur met Isabelle Pierre, Le Temps est Bon uit 2019 van hun album Aller et Retour. Dat is een Frans muzikaal collectief samengesteld uit drie jeugdvrienden. Opgericht in 2012 en een groep vooral die de Franse cultuur verkent door middel van unieke electropop. En we kwamen helemaal in de vakantiestemming.
1: Studio C Muziek.
0: De Bennekomse Harmonie, Oefening, Baardkunst, OBK, kortom, is opgericht op 5 januari 1897 en bestaat dus al 129 jaar. Floris Hubrechtse is actief betrokken bij de OBK 2026. Floris, fijn dat we elkaar via de telefoon te pakken hebben gekregen. Even kijken of ik jou hoor. Dat gaan we. Hoor je me nu, Floris?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja, we moesten even een knopje omzetten. Is allemaal gelukt. Voordat ik stilsta bij het komend concert, wil ik graag even eerst kennismaking. Wat is jouw rol bij OBK?
2: Ja, ik ben net vers toegetreden bestuurslid bij OBK. Mm-hmm. En ik speel een tijdje bij OBK, dus ik speel altsaxofoon in het orkest. Dus dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Ja. En hoe ben je betrokken geraakt bij OBK? Als kindje al begonnen daar, op hele jonge leeftijd, zoals veel kinderen?
2: Ja, zeker. Ik heb AMV gedaan bij Cultura en ik woon zelf in Bennekom. Toen heb ik daar saxofoonles gevolgd.
0: Ja.
2: Alleen toen uiteindelijk zijn ze gestopt met saxofoonles voor een tijdje bij Bennekom. In Bennekom in ieder geval.
0: Ja.
2: En toen wilde ik eigenlijk wel graag door. Dus toen was OBK eigenlijk de volgende logische stap. En toen was ik denk ik een jaar of 10, denk ik, moet ik zijn geweest. Dus, dus toen ben ik daar ook de opleiding in gegaan en alle opleidingsorkesten doorgegaan, uiteindelijk doorgestroomd naar het A-orkest.
0: Ja, en je gaat binnenkort ook toetreden tot het bestuur, liet je me weten.
2: Ja, zeker. Ik ben in april ben ik toegetreden. Ben ik volgens mij zonder tegenstemmen ben ik erin gestemd.
0: Ja.
2: Dus ik zit daar nu in en ik krijg dan uiteindelijk de portefeuille orkestzaken. Dus nu schaduw ik nog mijn voorganger, maar binnenkort zal het stokje overgegeven
0: worden. En orkestzaken, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dus eigenlijk alles omtrent concerten en andere dingen die geregeld worden rondom het orkest.
0: Repertoire ook? Keuze bijvoorbeeld? Afstemmen?
2: Ja, in principe hebben we daar commissies voor. Dus daar hebben we de muziekcommissie voor. En er zit dan de dirigent bij en een flink aantal afgevaardigden van het orkest.
0: Mm-hmm.
2: Maar in principe is dat ook iets wat onder mijn verantwoordelijkheid valt, ja.
0: Ja, verantwoordelijkheid is dat. Is er nog wel belangstelling genoeg om mee te doen in een harmonie?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn een hele gezonde vereniging. We hebben echt, ik geloof dat wij bij het vorige concert zaten met 74 man op het podium.
0: Wow.
2: Waarvan eigenlijk bijna geen remplaçanten. Dus er is bijna geen invallers. Dus we hebben een hele gezonde,
0: trouwe, loyale groep, zo te horen.
2: Zeker.
0: En jullie vereniging gaat veel verder dan Harmonie Orkest, zag ik. Jullie hebben een drumband, Tutti for All, Da Capo, jeugdslagwerk, twirlers en een evenementenorkest. Dat kan niet op.
2: Klopt. En we gaan ook de straat op met marsen. Dus dat is ook nogal leuk.
0: Ja. Nou, dat geeft wel aan hoe levend jullie zijn, zeg maar. Zaterdag 6 juni, dan gaan jullie een groot promsconcert geven. Ik vroeg me af, wat is een promsconcert?
2: Ja, dat is een concert waarbij je eigenlijk een beetje feest probeert te maken met elkaar.
0: Ja.
2: Het programma is opgedeeld in 4 blokjes, waarin we eigenlijk ook een beetje wat proberen te laten zien van ons als klassiek orkest in combinatie met koor.
0: Mm-hmm.
2: Dus we beginnen met een klassiek blokje en dan zal er een stukje wat Nederlandstalige muziek voorbij komen. Dan komt er nog een blokje voorbij met wat gothic, of nou niet gothic, dat is verkeerd, wat meer gospel muziek.
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen, ja.
2: Precies, dat was het anders, ja. En dan eindigen we met echt goede pop en een goede feestsfeer proberen we de avond af te sluiten.
0: Ja. Dat is in de Van de Knaaphal in Ede, heb ik begrepen. Hoeveel mensen kunnen daarin? Hoeveel publiek?
2: Ik geloof dat we plek hebben voor 400-500 man, zoiets.
0: Oh.
2: Precies, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat is... Ruimte genoeg, ja.
0: Voor het concert zijn jullie een samenwerking aangegaan met het christelijk gemengkoor De Joy uit Bennekom. Die bestaat uit zo'n 75 leden. Jullie orkest is 74 leden, zei je net. 150 man op het podium, dat is nogal wat.
2: Zeker, dat zal een hele bak volume worden inderdaad. Ja,
0: Hebben jullie wel een oefenruimte waar je al die mensen in kwijt kan?
2: Ja, zeker. Ja, wij hebben het geluk als muziekvereniging dat wij ons eigen gebouw hebben in Bennekom.
0: Ja.
2: Dus dat zit daar bij de voetbalvelden aan de DVO. Daar zitten wij in het hoekje bij de stoplichten in de buurt. Dus ja, wij hebben ontzettend veel geluk dat wij daar een grote repetitiezaal hebben. Mm-hmm. Met tribunes en dergelijke. Dus we hebben afgelopen donderdag hebben wij weer mogen repeteren met orkest, koor en ook al de solist, mm-hmm. Barbara Lok. Dus ja, wij kunnen dat gelukkig, hebben daar de faciliteiten voor, ja.
0: Ja. Ja, nou dat is geweldig. En een feest, ook wat jij net al aangaf. Waar Zeker. Kijk je zelf het meest naar uit? Is dat een bepaald nummer?
2: Ja, ik speel natuurlijk saxofoon en ik vind de volle bak jazzy, swingy-achtige muziek vind ik wel heel erg leuk. Mm-hmm. Dus ik kijk echt uit naar de slotstukken waar we echt een goede feestsfeer proberen neer te zetten en gewoon lekker swingen. Ja.
0: Heb je zelf nog een solo-nummer ook waar je lekker mag shinen op je saxofoon?
2: Nee, ik niet. Maar ik speel nu het bariton sax, dus dat is een van de grotere van de saxofoonfamilie, dus ook wat lager.
0: Ja.
2: Er zitten wel wat lekkere loopjes in, maar de echte goede sax solo die is toebedeeld aan een collega van me. Ja. Maar als je dat wilt horen, dan zou ik vooral voorstellen om te komen luisteren.
0: Dat is een goede aansporing. Ik heb begrepen dat jullie ook nog een soliste hebben, Barbara Lok.
2: Zeker, ja.
0: En wat is haar rol in dit concert?
2: Ja, zij vult de solo's in. Dus ze kan goed zingen. En het is een mooie aanvulling om zo een mix van harmonie, orkest, koor en daarboven nog een sterke solist te hebben.
0: Ja, ja dat is ook leuk voor de afwisseling. Ik vind, soms kan een koor vervelen op de duur, hè, als je een koor en muziek hoort. Kan.
2: Ja, ja het moet goed afwisselen inderdaad.
0: Ja, dan is die dynamiek en die afwisseling. Got... De titel van het programma moest ik denken aan een nummer van Kiki D. Hè? I've got the music in me. En jullie hebben We've got the music.
2: Ja.
0: En dat geldt dan voor beide natuurlijk. OBK en The Joy.
2: 100%. Ja.
0: We hebben het gehad over zaterdag 6 juni. Als er mensen nu dit gehoord hebben en denken, dit vind ik wel heel erg leuk. Wat moeten ze dan doen?
2: Ja, dan kan je naar onze website gaan. Dat is obkbennekom.nl.
0: Mhm.
2: En dan ziet u op de pagina waar u dan verschijnt, ziet u een poster voorbij komen. Daar kunt u op klikken.
0: Ja.
2: En daar kunt u de toegangskaarten bestellen.
0: En wat kost het?
2: 18,5 euro.
0: Oh, dus geen geld voor 150 man op het podium, lijkt
2: nee,
0: me. Nee, het wordt een Klopt. Feest. Dat begrijp ik heel goed. Mag je heel erg bedanken, Floris Hubrechtse van OBK Bennekom, voor deze toelichting. En ik hoop dat jullie heel veel mensen zullen krijgen in die hal.
2: Yes, hartstikke bedankt.
0: Veel plezier, hè?
2: Dank je wel.
0: Oké. Okay. I've Got the Music in Me. Ik noemde het net ook al. Dat is een popnummer van de Kiki D Band. Is uitgebracht in 1974. En er werd in 1973 geschreven door Bia Boschel, de toetsenist van de Kiki D Band.

Ja, hier kan je toch niet bij stil blijven zitten. Heerlijk om dat nummer weer eens een keertje terug te horen. En na hoeveel jaar zijn we dan teruggegaan? 1974. Zo, dat is wel even schrikken. Oké, we gaan het over een heel ander nummer hebben. Voordat ik zo meteen met Teunis Bunt ga praten. We gaan naar 1979. Toen schreef de geweldige tekstschrijver Jan Boerstoel het volgende lied. En hoewel je zou kunnen denken dat vooral in het begin van het lied de informatie gedateerd lijkt, maar eigenlijk ligt de diepere boodschap in dit lied juist in deze tijd. Die is actueler dan ooit, vind ik zelf. We gaan luisteren naar de versie, geschreven door Jan Boerstoel. En de muziek is in dit geval gecomponeerd door Harry Bannink. En de onvergetelijke Jasperina de Jong, die tot mijn grote verbazing in Spotify helemaal niet terug te vinden is. Ja, dan misschien één hitje of twee hitjes. Juist een reden om haar weer eens hier in de radio te laten luisteren. En dit nummer sluit ook mooi aan op de boekbespreking die ik zo meteen ga hebben met Teunis Bunt. Waar heb ik het over? Jasperina de Jong. De bokken en de schapen.

de lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar die knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts de

0: boekbespreking met Teunis Bunt.
1: Het klopt helemaal. Maandelijks, elke laatste zaterdag van de maand hier te gast. En even nog een tip voor jou als je luistert. Je kan het ook terugluisteren op xon.nu via Radio Gemist Studio C. En dan moet je dus de laatste zaterdag van de vorige maanden terugkijken. Er zijn 10 uitzendingen terug. En dan kun je Teunis beluisteren. Ja, met de andere boeken die toen... Wat zei je?
2: Of op Vallei 1.
1: Ja, en nog wat anders. Want ja. Teunis heeft ook, laten we even reclame maken, een eigen blogsite. Die kan je vinden op teunisbunt.blogspot.com. En die gaat, ik zag gisteravond nog, inmiddels 1540 gelezen boeken stonden er. Maar je maakt ook verslaagjes van wat je gelezen hebt of gehoord hebt. Podcast, dagboekfragmenten en herinneringen. Hoe hou je dit allemaal bij, Teunis?
2: Ja, dat is denk ik een kwestie van discipline en ook gewoon het leuk vinden.
1: Ja, dat straalt er wel vanaf. Je wilde het vandaag hebben over Stakkers en Wolven van Lotfi El Hamidi. Wie is dat eigenlijk, die schrijver?
2: Ja, nou, dat is een heel veelzijdig iemand. Hij is historicus, maar hij is ook redacteur geweest bij NRC. Hij was daar baas, zal ik maar zeggen, van de afdeling opinie. Uiteindelijk kon hij het daar niet meer houden. En hij werkt nu bij de Groene Amsterdammer.
1: Ah, oké.
2: Ja. Maar mensen kunnen hem misschien ook kennen, omdat hij af en toe de boekbesprekingen doet bij het radioprogramma OVT. Is hij één van de boekbesprekers eens in zoveel tijd.
1: Ah, dan heb je het even geduid. Ja. Ik las op je blogsite hoe ongelooflijk actueel en urgent dit boek eigenlijk
2: ja,
1: is.
2: Ja, ik denk dat gewoon eigenlijk iedereen dit moet lezen. Ook, en misschien ook wel vooral als je het er helemaal niet mee eens bent.
1: Is ook goed.
2: Ja, het is een heel gedreven boek. Het heet Stakkers en Wolven. En die titel is gekozen naar aanleiding van een citaat van Gerrit Komrij uit 1989. Dat is best al een hele tijd geleden. Toen werd er een fatwa uitgesproken over de schrijver Salman Rushdie. Die toen de Duivelsverzen had gepubliceerd. En toen schreef Komrij over de moslims, generaliserend, we hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug. Dus meteen werd maar een hele groep, een hele bevolkingsgroep, werd eigenlijk weggezet.
1: En is er toen dan een vervelend zaadje geplant?
2: Nou ja, ik denk dat het heel vaak gebeurt. Bij de rellen van, naar aanleiding van die voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv, ging het meteen ineens of wij niet een integratieprobleem hadden.
1: Ja, door hele prominente partijen.
2: Ja.
1: Die we normaal fatsoenlijk vinden.
2: Ja, maar dus mensen worden er steeds op aangesproken eigenlijk.
1: Ja.
2: En Karin Amatmoukrim, die zegt op een gegeven moment ook van ja, we doen het eigenlijk nooit goed genoeg. Ik heb hier een citaat van haar dat Lotfi El Hamidi weer citeert. De tocht naar succesvolle integratie, bedacht ik, is niet eindeloos, maar gewoon kansloos. Want terwijl je jezelf als ambitieuze immigrant soms voor de kop slaat omdat je een detail over het hoofd hebt gezien, blijken er buiten jou veel grotere machten aan het werk die je überhaupt niet willen zien slagen. Mm-hmm. En ik moet nu ook denken aan Ruud Gullit, die pas weer in het nieuws was naar aanleiding van het Kamerdebat.
1: Bij Pauw in de Wit was
2: hij. Ja. En dan zegt hij, je hebt je hele leven je best gedaan. Meer je best moeten doen dan iemand anders. En het wordt gewoon weggezet van, jij hoort er eigenlijk niet bij. Nou, daar gaat het hier ook over. Van wanneer hoor je er ooit bij als iemand met een migratieachtergrond?
1: Mm-hmm.
2: En die blik, ook vanuit iemand met een migratieachtergrond, heb je in dit hele boek. Maar vooral is het heel strijdbaar. En wil het mensen met de neus op de feiten duwen en zeggen, nu gebeurt er van alles.
1: Maar hoe kun je, zeg maar, het is oprukkend fascisme, wat ook in Nederland gebeurt. Laten we het gewoon bij de naam noemen, want het is wel zo, Teunis.
2: Ja, nou ja, of je de term fascisme mag gebruiken, of dat een historische term. Daar zijn de historici het niet over eens.
1: Ja.
2: Maar het is in ieder geval het ultra-rechtse gedachtegoed.
1: Een aanklacht tegen de morele onverschilligheid, wordt het ook genoemd. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Dat is er wel gaande.
2: Hij zegt, je merkt dat er van alles aan de hand is, je bent dus een getuige. En een getuige heeft de verantwoordelijkheid.
1: En hoe kun je strijdbaar zijn volgens hem?
2: Nou, sowieso door je te laten horen. Maar ook door je eens te verdiepen in wat het met mensen doet. Als er op die manier gesproken wordt. Hè, en ook door je morele grenzen goed in de gaten te houden. Hij geeft als voorbeeld Vincent Karremans.
1: Ja.
2: En in de tijd dat hij nog wethouder van
1: Amsterdam. Rotterdam.
2: Rotterdam was, ja. En ja, die zegt dan natuurlijk dat ze niet alles met de PVV eens zijn enzovoort. Hij zegt, maar je werkt er wel mee samen. Dus dat racisme dat erin zit, dat
1: sluipt naar binnen.
2: Ja, en je neemt het voor lief. Ja. Het is dus blijkbaar geen gamechanger voor je. Nee. Het is niet zo dat je zegt, ja, maar dan kunnen we niet met iemand samenwerken. En

0: dat niet onverschillig zijn? En wat kunnen we zelf dan doen daarin? Wat kunnen jij en ik daarin doen?
1: Nou, ten eerste denk ik dingen niet over je kant laten gaan. Niet zomaar accepteren dat dingen al zo gewoon geworden zijn. Dat mensen hebben over instroom van asielzoekers. Terwijl er helemaal geen instroom is. Dat al die termen.
0: Welke woorden gebruik je? Hè? Ja. Dat doet er heel erg toe.
1: Ja, dat doet er heel erg toe. En
0: gelukzoekers is ook zo'n...
1: Ja. En dat is, ik denk dat wij allemaal gelukzoekers zijn, eigenlijk. En daar is denk ik ook helemaal niks mee.
0: Waarom gingen de Nederlanders destijds naar Canada?
1: Ja, nee, en toen was er dus blijkbaar... En hij laat ook zien dat verschil in perspectief... dat je daar vaak niet bewust van bent. Hij heeft het ook over de Stichting van de Staat Israël. Hij zegt, jullie keken naar de rug van vluchtelingen. Die gingen daar naartoe. Mm-hmm. Hij zegt, wij keken in het gezicht van kolonisten.
0: Ja, en geweren, ze werden gewoon doodgeschoten al in 1947.
1: Ja, dus het is... En dat perspectief... dat je bent je vaak helemaal niet zo bewust van je eigen perspectief waarmee je opgevoed bent. Nou, ik ben van een leeftijd dat ik bijvoorbeeld bewust nog begin van de jaren 70 heb meegemaakt. Mm. Nou, in begin jaren 70 stond bijna iedereen in Nederland achter Israël.
0: Mm-hmm. En nog steeds veel.
1: Maar goed, daar hebben wij die oliecrisis bijvoorbeeld aan te danken gehad. Ja. Omdat we Israël zo verdedigden. Ja. Het zal ook wel gedeeltelijk uit schuldgevoel geweest zijn. Omdat er zoveel weggevoerd zijn. Nederland, maar ook oog hebben voor het perspectief van de migrant. En ook kijken wat je daarin kunt betekenen. En dat gaat ook over de gewone dingen met wie je een praatje maakt. Maar ook dat je laat zien dat opgeblazen problemen, dat die opgeblazen zijn, dat het geen echte problemen zijn. Nou, en hij laat dus zijn stem horen. Hij zegt hier in het begin van de proloog, dit boek is een antwoord op het oprukkende fascisme. Hij gebruikt dat woord in ieder geval. En een aanklacht tegen de morele onverschilligheid van het Westen. Het voelt als een herhaling van zetten, maar kennelijk moet het steeds weer gezegd worden in andere bewoordingen, met nog meer overtuiging. Stug blijven schrijven om terug te duwen. Om voor mezelf te spreken, ik kan niet anders. Mm-hmm. Hij zegt, ja, schrijven, dat is wat we doen. En daarom zal ik dat ook doen. Dit is helemaal niet een heel helder boek met een hele mooie lijn enzovoort. Maar
0: gedachtes.
1: Ja, maar er zitten prachtige dingen in.
0: Hij staat ook stil bij de dodenherdenking, hè?
1: Ja,
0: begreep ik.
1: Ja, ook. Van wat is eigenlijk de functie ervan? Als wij willen waarschuwen dat dingen niet nog een keer gebeuren, wat moeten we er dan eigenlijk wel bij betrekken en wat niet?
0: De opmerking, dit nooit meer.
1: Ja.
0: Terwijl in Israël de mensen vermoord worden.
1: Ja, maar
0: wat is dan waard? Hè?
1: Bij als die het heeft over de bombardementen op Syrië, die steden die plat gebombardeerd zijn, en op Gaza natuurlijk, en dat verbindt hij dan met bombardementen op Rotterdam.
0: Oké.
1: Dus hij haalt het ook dichtbij, dat je het ook goed kunt voorstellen van, kijk, dit is het, dit is aan de hand.
0: Was dat een eye-opener voor je, Teunis?
1: Ja, ik denk wel dat je nooit bewust bent van je eigen blinde vlekken.
0: Nederlander.
1: Ja, en het is daarom heel goed om er af en toe op gewezen te worden. Ja, jouw blik op de wereld is niet de enig mogelijke.
0: Nee.
1: En denk daar eens goed over na. En zorg ervoor... Ja, dat je in je eigen omgeving veel goeds doet, zal ik maar zeggen. Maar dat je oog hebt voor de mensen die zoveel meer hun best moeten doen om gewoon
0: te bewijzen dat ze het waard zijn.
1: Ja.
0: Terwijl dat met een kleur of een afkomst uit een land te maken heeft. Ik zag op je blogsite, dat is wel goed denk ik om ook even te noemen, hè, dat er een lezing is te zien van hem.
1: Ja, er is een kerkje in Zetten, de Vluchtheuvelkerk, waar heel geregeld op zondagochtend er een lezing gehouden wordt in plaats van een kerkdienst. Op 21 juni komt Lotfi El Hamidi daar een lezing houden. En in het najaar zijn er ook weer allerlei mooie lezingen gepland. En afgelopen maanden is bijvoorbeeld Jan Pronk heeft daar een lezing gehouden. Dus er zijn allerlei interessante lezingen.
0: Oké, mooie aanbeveling. Dus 21 juni 2026.
1: Ja, 10 uur.
0: De Vluchtheuvelkerk inzetten. Mag ik jou heel erg bedanken.
1: Ja, graag gedaan.
0: Voor dit hele serieuze onderwerp. Ja. Maar juist super urgent. Hè?
1: Ja.
0: Dankjewel daarvoor. En daarmee gaan wij naar de laatste minuten van dit programma Studio C. Achter de knoppen vandaag Ruben Landman. Volgende week zit hier mijn collega Bea Koops met weer vier verse onderwerpen. En wij gaan eruit met vrolijke Balkanmuziek van Chantal Mahala Raibanda. En het heet dan Mahala Keska Bucovina.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 220. Met gasttechnicus, en daar zijn we heel erg blij mee, de grootste Heinzel Stoefelmaier groepie van Eenvallei, Eva Hazeleger.
1: Goedenavond.
0: Nou, mijn gast van vanavond was er al twee keer eerder. Zijn grote passie voor muziek maakt dat hij regelmatig met een voorstel komt voor een muzikaal thema. Hij was er al om live muziek te bespreken en een keer om het over vocale harmonieën te hebben. En onlangs kwam hij weer met een idee en toen zei ik, misschien moeten we een keer geen thema doen. Misschien moet jij gewoon een keer onze hoofdgast zijn. En al dus geschieden, Herman van der Wal is onze gast vanavond. Evan, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen.
0: Dan gaan we dat doen.

0: The Osmonds. We are having a party, want we gaan een feestje bouwen vanavond. Herman van der Wal, welkom.
1: Dank u.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Wederzijds. Ziet er maar uit.
0: We hebben er altijd één standaard vraag waarmee we gasten begroeten. En dat is, dat is niet altijd wie is Herman van der Wal. Maar in dit geval, wie is Herman van der Wal? Waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven? Stel je even voor.
1: Ik kom uit Ede, geboren en getogen. Ik ben echtgenoot van Nicola, Engelse vrouw. Vader van 3 dochters. Schoonvader van 3 schoonzoons. Opa 3 keer. Ik werk op het Technova College en op het Dulon. 2 mbo-scholen waarvan ik weet dat er studenten luisteren. En ook een aantal collega's. Dus groetjes van hier. En wat doe ik nog meer in het dagelijks leven?
0: Wat doe je op die wat doe je op die school?
1: Ik geef rekenen en wiskunde. En ik doe wel wat met PR en wat AI. Wat natuurlijk voor school interessant is van ja, hoe die ontwikkeling, dat gaat gigasnel. En hoe gaan we daar als school vorm aan geven? En ook met name zelf leren. En ik hou van een gezellige babbel met studenten. En daar gaat het ook vaak over muziek.
0: Ik vond het vroeger geen leuk vak om te krijgen, maar is het een leuk vak om te geven, wiskunde?
1: Nou, ik vond het ook nooit leuk, nee.
0: Nee?
1: Ik vond het verschrikkelijk. We moeten altijd huiswerk maken. Maar het is wel heel gaaf om te geven. Want als je ziet dat de kwartjes vallen, ja, dat is heel leuk. En vooral zeggen, ik snap het niet, vind het moeilijk. Nou, dan ga ik er helemaal voor. Dus ja, ik vind dat heel leuk om te geven.
0: Mooi. Hey, en je zei net al heel tussen neuslippen door. Je hebt een Engelse vrouw. Does that mean, Herman, that we have to say hello to listeners abroad who are maybe listening tonight?
1: My wife's in England. Ze is in Engeland, want de ouders zijn morgen 60 jaar getrouwd. Dus de familie is in Engeland morgen een feestje te vieren.
0: Nou, en die kunnen terugluisteren. Dus ja. Welcome to everybody who's listening from Britain, from Norwich, is that?
1: Was het, ja. Het okay. zit nou overal.
0: Ja, en als jij Nederlands blijft antwoorden, als ik Engels praat, dan hou ik er ook mee op. Nee, is goed. Herman, ik heb jou uitgenodigd, want je bent een paar keer eerder onze gast geweest. Dan ging het altijd over een thema wat jij aangedragen had, van is het niet eens leuk om daar een uitzending over te maken? Nu had ik zoiets van, nou, ik wil jou ook wel gewoon als mens, Herman, is wel eens gewoon als te gast hebben. En dan gaat het mij eigenlijk eventjes nu zo om, wat is de rol van muziek in jouw leven?
1: Het begon toen ik klein was. Ik heb 2 oudere zussen. Ja. Maar gewoon Anja, 8 en 10 jaar ouder. En die luisterde veel naar popmuziek op de radio. Mijn moeder, vreemd genoeg, deed daar ook aan mee. Die vond de Beatles leuk en de Hollies, een andere groep. Dus ja, je van kind af aan, van baby af aan, groei je daar een beetje in op. En dat zijn die hele oergevoelens die je soms bij een liedje krijgt. Oh ja, oh. En ik kan niet omschrijven wat het dan is. Maar ik weet dat dat heel oud is. Nou, is een heel oud gevoel. Oh, dat is echt je basis, je core komt dat binnen.
0: En wat is dat? Dus dat was hoe je het hebt leren kennen, zeg maar. En in de loop van dat je ouder bent geworden, dat je groot bent geworden, welke plaats neemt muziek in je leven? Is het een plek waar je naartoe gaat als je troost nodig hebt? Of is het gewoon, kun je de stilte niet goed hebben? Hè? Dat heb je ook soms mensen die zeggen van, nou, ik moet wel echt iets op mijn oren hebben of muziek aan hebben.
1: Ja, een ADHD heeft daar wel last van, dus ik heb daar wel ervaring mee. Het heeft die rol dat je eigenlijk, ja, ik heb altijd wel iets van muziek in mijn hoofd, sowieso. Ik luister zeer gevarieerd. En ik merk ook, als je wat ouder wordt, dan kom je minder toe aan nieuwe muziek leren kennen. En dan teer je weer op die oude dingen. Van, oh ja, dat is een lekker gevoel. Oh ja, die was goed. Oh ja, dat is leuk. Dus ja, wel belangrijk. En het is een uitlaat heb. Ik ga naar het leger zelfs naar Eden, christelijke kerk. Dus daar doen we veel aan muziek. En ja, daar kun je dan ook je gevoel, maar ook gewoon je geestelijk leven uiten. En dat is heel bijzonder. En dat geeft dan weer extra diepere lading, laat maar zeggen.
0: Want je speelt dus ook zelf muziek?
1: Ja, ik speel zelf heavy metal.
0: Ja.
1: Oftewel een tuba.
0: Ja.
1: Laatste een tijdje niet meer, maar ik ben van origine een tuba speler. En ja, totaal andere muziek. Dan een Iron Maiden of noem maar op.
0: Brass is dat, heet dat, hè?
1: Brass.
0: Dat is koper.
1: Ja, allemaal koper.
0: Ja.
1: Allemaal koper. En ja, daar kun je ook wel 2 uitzendingen over vullen. Maar ja, daar gaat de perfectie die daar wordt gedaan. En je weet hoe moeilijk het is om iets goed te spelen. Ja, dan zit je vol bewondering te luisteren naar.
0: Denk je dat je anders luistert naar muziek omdat je zelf ook noten kunt lezen? Zelf ook weet hoe muziekstukken in elkaar zitten?
1: Ja, ik let met name op de basloopjes vaak. Oh ja, dat stukje bas. Oh ja, daar. Oh ja, daar. Oh, moet je dat horen? En drums heb ik ook wel mee. Dus heel erg ritme Als er een lekkere drumpartij in zit, komt later eentje van Van Halen nog langs het uur. Ja, dat valt dan mij dan meteen op. Dat is wel lekker. Ja.
0: Oké. Okay, ja, een van de uitzendingen die wij gemaakt hebben was vanwege je liefde voor live muziek. En ik weet toevallig ook dat je ook een groot liefhebber bent van The Osmonds, waar we mee begonnen, de uitzending.
1: Ja.
0: En een van de eerste nummers die je op je lijst had staan, waarvan ik eigenlijk ook al wist dat hij moest erin staan. Want het komt van een live album van The Osmonds. Volgens mij heb ik dat live album als vinyl van jou mogen ontvangen.
1: Yep, dat was mijn meest dierbare dubbel LP. En hij was van mijn zus, geloof ik. En die heb ik bij me toegeëigend. Ja, dat ding ken ik uit mijn hoofd. Dat was een legendarische LP. En daar word ik nog warm van. Uit voor mij 71. Dus toen was ik 6, 7. Nou ja.
0: En wat maakte dat je toen zo viel voor The Osmonds? Waren vier of vijf jongens, even uit mijn hoofd.
1: 6 geloof ik. 6.
0: Familie van elkaar.
1: Allemaal broers. En,
0: eigenlijk de witte Jackson 5.
1: Ja, de witte Jackson. We waren ook goed begriend met elkaar. De Osmonds en de Jackson 5.
0: Yeah.
1: Treden vaak tegelijk op of na elkaar. En ja, één. Het zag er toen heel leuk uit. Vijf of zes van die dansende kerels met een leuke gezichten en goede muziek, goede harmonie. Ja, blazers erachter, groot orkest erachter. Ja, dat maakt indruk. En ze hadden helemaal geen visuele dingen. Het was alleen een groen en een blauw lampje wat ze hadden. Dat was alles wat ze hadden. De rest was dans en zelf invullen.
0: Ja. En jij zei tegen mij, al dat gegil van die meiden op de achtergrond. Ja. Ik vind dat het iets toevoegt aan het nummer.
1: Het is eigenlijk één groot noise filter wat je eigenlijk moet aanzetten. Maar ja, en ik hoor wel dat het later dat ze hebben. Als Donnie Osmond dan een stukje solo zingt, dan draait het volume een beetje op dat die meiden wat harder hoort gillen. Dat kon je zien dat het echt een beetje in de studio is gedaan. Maar goed, de beleving is wel heel leuk erbij.
0: Zullen we eens gaan luisteren?
1: Ja.
0: Hier zijn The Osmonds met One Bad Apple live.

0: Jay and the Americans, come a little bit closer, 1964. En dit, zei jij, dit was de reden waarom jij in eerste instantie contact met mij zocht. Want dit nummer deed iets met jou. Vertel.
1: Wanneer was dat? Een maand of 2-3 geleden. Ik hoorde dat nummer, ik weet niet waar. En daar gebeurt iets in me. Ja, en nog een keer luisteren. En meezingen, meegalmen, lekker vals. Wauw, gaaf. Dit is gaaf. Maar wat is het dan wat dit zo gaaf maakt? En ik denk dat is een nummer uit 64. Ik denk, gaan we opzoeken. Ja, ik ben in 64 geboren, dus ik heb niet heel bewust meegemaakt.
0: Stond het aan bij de bevalling, dat weet je niet. Zou kunnen.
1: Waarschijnlijk, maar, ja. Move a little bit closer. You're my kind of man. Yeah. So big and so strong. ik denk, dat gaat over mij, dat liedje. Maar dat was niet zo. Maar dan gebeurt er iets. Ja, ik denk, oh man, geweldig. Ja, Harry appen, ja, dan app ik jou maar. Ja.
0: Ja. En toen zei je, eigenlijk moeten we een uitzending maken met nummers die wat met je doen. Maar dat is wel heel persoonlijk natuurlijk.
1: Ja, het zal een ander zal er helemaal niks doen. Kan ik me zo voorstellen, ja.
0: Wat ik me ook opviel is, die Osmonds draaiden. En vervolgens ging er een soort van bibliotheekkastje in jouw hoofd open. En ik kreeg allemaal informatie. De oudste twee broers zijn doof.
1: Ja.
0: Ze zijn begonnen met optreden omdat ze eigenlijk hoorapparaten voor die twee dove broers bij elkaar wilden.
1: Heb ik gelezen, ja.
0: Spelen. Ja, ja, oké, okay, maar ja. Wat mij dus opvalt is, jij verdiept je niet alleen in de muziek. De verhalen achter de muziek doen ook wat met jou.
1: Ja, en eigenlijk, vaak is eerst de muziek en dan ga ik er eens kijken van wat is het nou. En de teksten sowieso, die zoek ik eigenlijk bijna nooit op, want ik heb vaak geen idee waarover het gaat. Dus het is meer de muziek wat mij dan. En als ik dan denk, oh, het was lezen waarover gaat. En dan dit liedje bijvoorbeeld, denk ik, ja, ik moet toch eens weten wat dat nou is. Eigenlijk een heel verdrietig liedje, want een vrouw die kiest weer voor haar eerste vriend, terwijl ze even een tweede had. Ook een grappige tekst. Maar dan krijgt het liedje toch weer een iets andere lading.
0: Ja, dus het is muziek trekt jou als eerste. Ja. Dat is eigenlijk waar je op aangaat.
1: Ja.
0: En dan vervolgens ga je eens kijken van, goh, heb je ook de neiging om, als je iemand nieuw hoort, om dan te kijken, en je vindt het liedje leuk, wat heeft die persoon of die band nog meer gemaakt?
1: Niet als eerste. Laat in de uitzending komen een paar liedjes die ik één keer hoorde en recente muziek is. En ik denk, wauw, gaaf. En dan denk ik, oh, die ken ik wel. En andere ken ik helemaal niet. Dan wil ik wel kijken wat dat voor mensen zijn. Wie zijn dat dan? Het achtergrond van de Osmonds, ja, dat is mijn oude, zijn mijn jeugdhelden. Daar zoek je eens een keer wat op en dan kijk je een documentairetje en die informatie haal je hier en daar vandaan. En dan wordt het wat persoonlijker waarover het gaat. En dan weer door naar het volgende nummer.
0: Ja. Als ze in de klas jongeren zeggen, die horen, naar aanleiding van deze uitzending misschien. Ja. Meester Herman, ik heb nou toch een bandje, daar moet u echt ook even luisteren.
1: Ja,
0: ik denk dat u dat leuk vindt. Ja,
1: absoluut, absoluut leuk.
0: Ga je het uitzoeken?
1: Ja, dan die wil ik horen. Ja, absoluut. Ik vind dat ik heb nou zo'n paar, twee studenten bij IT. De hardwarekant. Nou, een meisje en een jongen, als we het over muziek hebben, ja, dan kun je beter een bak koffie nemen en gaan zitten, want dan houdt het niet op. Meisje kwam ik tegen bij Toto in Gelredome. Daar wisten we van elkaar. Een drummer bij. Ja, weet je, dan kun je ook niet stoppen bijna. Als je over basketbal begint of over muziek en lekker eten, dan vervalt de les in een grote praatsessie.
0: Basketbal is jouw ding?
1: Ja, ook wel, ja. Ja?
0: Qua sporten?
1: Ja, qua sporten. Ik had wel de lengte van NBA en dat is ook het enige.
0: Ja. Ja. Maar je hebt zelf ook gebasketbald,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, lang geleden, ja.
0: En niet alleen maar als hobby, gewoon een beetje poeltjes schieten, maar ook wel in clubverband, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. En dit jaar gestopt met bestuurslid zijn, dus ik ben nu helemaal niet meer betrokken bij de club. Ja, wel uit interesse, maar niet in functie.
0: Ja. Volg je het nog een beetje, het globale, mondiale basketbal?
1: Eigenlijk te weinig. Je ziet van die clipjes langskomen op Instagram en op Facebook. En dan kijk je even, ja, er is nou eens een gozer, Wembejane, Fransman. Ik denk dat hij nou 20 is. Die is 2,30 meter bijna. En die is nog bizar goed ook. Nou, dat is echt bizar wat je dan ziet.
0: Maar die hoeft niet te springen. Die kan ze erin leggen.
1: Ja, en als hij springt, dan komt er helemaal niet meer bij. Nou, en hij kan ook nog springen, dus nou... Dus dat vind ik wel leuk, maar ik hou niet de competitie bij wie en wat en zo.
0: Maar dat succes wat wij hadden op de laatste Olympische Spelen, met dat basketballen met z'n drieën, zou ik maar zeggen. Dat meer dat straatbasketbal.
1: Ja, die heb ik live wel gekeken, ja. Dat was wel heel bizar, ja.
0: Ja, en dan word je ook wel, dan ben ik wel meer dan enthousiast als ze winnen, zeg maar.
1: Net zoals bij muziek dan, gewoon wel spring door de huiskamer heen, ja.
0: Hoe luister jij thuis muziek? Is dat, luister je bijvoorbeeld wel eens radio of in de auto? Zet je cd'tjes op? Ben je bij een streamingdienst aangesloten? Ja. Hoe luister jij muziek?
1: Het is wel een beetje een mediacrisis. Want ja, een platenspeler is weg. Vandaar heb jij mijn LP gekregen. Ja. CD-speler, die zit er niet meer bij. Dus ik meestal op mijn harde schijf en op YouTube gewoon dingen opzoeken.
0: Ja.
1: Streamingdienst zou ik eigenlijk al moeten doen, maar ik heb er gewoon nog niet uitgezocht.
0: Heb je een grote collectie op je harde schijf staan?
1: Ja, dat zijn wel wat, cd'tjes en muziek wat opzet, ja. Ja. Ik weet niet zeggen hoeveel, nou, kleine 2 gig, denk. Terabyte, sorry.
0: Ja, ja.
1: Gig niet zoveel,
0: nee. Nee, en dat, groeit dat nog of is dat gewoon een statisch ding?
1: Ja, een statisch ding, ja. Dus nieuwe bandjes of muziek, dat komt er eigenlijk niet bij. En ja, ik heb er de tijd niet voor of zo. Of de ruimte in mijn hoofd, ik weet niet.
0: En radio, hoe zit het met radio?
1: Kom ik niet aan toe, want ik ben eigenlijk altijd druk. En dan, wat ik wel doe, is bij rekeningsamens nakijken.
0: Ja.
1: Lekker muziek, ja. Dus of ik luister een uitzending voor jou na, of andere radiostation. Maar dan ben ik weer te kritisch, want dan speelt het niet mijn muziek. Dus, ja.
0: Hebben we in ieder geval die ene fan gevonden van dit programma. Ik heb nog één nummertje voordat we zometeen iets heel anders gaan doen, waar je al helemaal naar uitkijkt, dat weet ik. Boston, More Than a Feeling. Dat is weer hele andere muziek, denk ik.
1: Ja.
0: En volgens mij had jij hier ook weer van alles bij uitgezocht, of niet?
1: Ja, het raar is dat ik het nummer al mijn hele leven ken.
0: Ja.
1: En ja, leuk liedje. En dan, nou ja, pak een beetje een paar jaar geleden, denk ik. Ik had hem toevallig in mijn auto aanstaan op mijn MP3 spelen. Goh, echt een heel gaaf nummer eigenlijk. En dan herontdek je zo'n nummer. Ja, ik ben nu 61 en toen was ik 12, laat maar zeggen. En toevallig zag ik een YouTube-documentaire over Boston. Want ik had natuurlijk wat MP3'tjes aanstaan. En dan hoor je dat verhaal van die Tom Schulz, als ik het goed zeg. Ook basketballer. Dat was eigenlijk bijna een eenmansband die hij deed. En hij nam dat meerdere tracks dan die op. Hij bouwde zijn eigen studio, eigen versterker, eigen spullen had hij. En dan maakte hij zijn eigen muziek. Enorme perfectionist. Oké, je had een drummer en een zanger had hij er wel bij. En dan stuurde hij zijn demo's op naar de grote recordlabels. Ja, die wilde die band wel zien. Maar ja, het was eigenlijk niet echt een band. Hij deed heel veel alleen.
0: En zanger Brad Delp, die heeft helaas zelfmoord gepleegd op een gegeven moment. Maar die zong zo ongelooflijk hoog.
1: Als je dat zo hoort, dan echt bizar. En zuiver. En nog met vol volume. En nog even een crescendo'tje erbij.
0: De band bestaat nog steeds. Maar om een zanger te vinden die dat kan doen, hebben ze heel lang moeten zoeken. Ik geloof dat ze de zanger van de hard rock, de christelijke hardrockband Stripes, die doet nu wel eens bij hun zingen. Okay. Die kan er redelijk bij komen, maar het is een bizar mooi nummer ook.
1: Wat leuk is die filmpjes op YouTube waar mensen dit voor het eerst horen en dan hun reactie. Of een zangcoach heb ik een keer gezien. Ja, zeg je, wat doet die man met de stem?
0: Ja, bizar is het. En het mooie is, het was een debuutalbum en gelijk deze hele grote hit erop. Dan heb je een goed debuut afgeleverd. Zullen we gaan luisteren?
1: Ja, graag.
0: Hier is Boston met More Than a Feeling. En als jij hem nu aanzet, dan ga ik nog even zeggen dat het uit 1976 komt van het debuutalbum Boston. Want dat heb je de tijd voor, want er zit een lange intro bij. Bij deze volgende.

0: Stevige muziek. Gaan we straks nog even wat dieper op in, jouw liefde voor stevige muziek. Maar eerst, beste Herman, het is 8:30 geweest en dat betekent... Ja? Daar is hij.
1: En dan nu de korte quiz. Lastig dat die is.
0: Ja. Herman, de korte quiz. Je krijgt steeds twee keuzes en het dilemma is dat je steeds één van de twee moet kiezen. Allebei of geen van één, geen van beide is geen optie. Gaat lukken?
2: Nee.
0: We gaan het toch proberen. Zoet of hartig?
2: Zoet.
0: All expenses paid naar de NBA finale of naar Deep Purple in the Royal Albert Hall?
2: Mamma mia. Doe maar Deep Purple dan.
0: Oké, ja.
2: Onmogelijk.
0: Nee, Deep Purple wordt het. Ik had meer bands op een hoogtepunt live willen zien. Of ik had meer bands eerder willen ontdekken.
2: Op hoogtepunt eerder willen zien.
0: Oké. Lang zijn heeft meer voordelen dan nadelen. Of nee, het is juist precies andersom.
2: Ja, heeft meer voordelen dan nadelen.
0: Oké. Music was my first love of it will be my last.
2: Oh dear. Ja, first love is het. Ja.
0: Oké. Ik had wel in een rockbandje willen zitten. Of ik zou wel in de brass sectie van een beroemd orkest willen meespelen.
2: Ja, doe dan maar een rockbandje, want dat brass, dat gaat het niet worden, denk ik.
0: Oké. Ik ga mijn kleinkinderen de liefde voor muziek meegeven. Of ik hoop ooit met mijn kleinkinderen nog eens een concert te bezoeken.
2: De eerste, want dan volgt dat tweede vanzelf.
0: Helemaal slim bedacht. En tot slot, ABBA of ECDC?
2: Toch ABBA.
0: Komt ABBA.

0: zo ging ABBA over in Eruption van Van Halen. Maar jij was bang dat hij moest sneuvelen. Hij stond op je lijst.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, die 1 minuut 35, die moeten we wel ergens ertussen kunnen proppen.
1: Ja, dank daarvoor.
0: Bij deze heb ik hem even tussen gefrot. Maar Herman, voordat wij weer verder gaan met praten over muziek en jouw passies, moeten we nog op iets van die korte quiz terugkomen. Want volgens mij heb je spijt.
1: Ja, een beetje wel, ja. Ja. Klein beetje. Nou. Ja, ik had dan toch wel die all-expenses naar die NBA-wedstrijd willen gaan eigenlijk. Ja? Hoefde ineens een finale te zijn. Maar,
0: nou ja, die was het wel. Maar ja, ik heb de kaartjes nu al weggegeven. Jammer. Maar dat was echt een... voelde ik een dilemma.
1: Daar kwam ik niet uit. Nou, een dilemma is een keuze uit de twee slecht. Hè? Dat is een moeilijke keuze als het.
0: Ja. Nou, dit was een moeilijke keuze, vind ik.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Oké.
1: Dus toch maar naar Amerika.
0: Nee, oké. Okay, het wordt toch de NBA-finale. Ja. Oké. Okay. We hebben het inmiddels hier ook een beetje over basketbal als de muziek uit is. Dus ik snap wel dat je toch weer even geprikkeld werd. Misschien moet ik dan toch wel die kiezen.
1: Ja.
0: We zijn beland bij jouw wat stevigere kant van jouw palet. Jouw muzikale palet, zeg maar. Ja. Van Halen is toch een flinke heavy rockband met Nederlandse roots, weliswaar, maar toch. Wat trekt jou aan in deze stevige muziek?
1: Ik weet nog dat klasgenoot uit de MTS, Arnold van Bruchem, die had die LP.
0: Ja.
1: Ik ben dus naar hem thuis geweest om dat te luisteren. En ik dacht, gaaf, nou, bandje gegeven, hij opgenomen. En toen vond ik het meer van, het was lekkere herrie en daar was ik wel voor. Of ik het nou mooi vind, dat maakt niet zoveel uit. Het was lekkere herrie en dat vond ik wel, ja, een goede herrie. Jaren later ga je dat pas echt waarderen op die gitaarkunst van Eddie Van Halen. Hoe die gozer zelfs zijn klank ontwikkelt, zijn elementen in zijn gitaar ging lijmen, aan knutselen om er een toontje in of uit te krijgen. En ja, elementen sneuvelden, moest je weer niet meer kopen. Dus hij was zelf die sound aan het ontwikkelen en ook zijn gitaarlayout, hoe die gitaar eruit zag. Ja, dat vind ik bijzonder dat iemand op zo'n avontuur gaat en tot iets komt. En daarnaast een briljante gitaarspeler. Ik weet niks van gitaarspelen af, maar ik vind het wel heel bijzonder.
0: Maar we weten wel, inmiddels, de historie heeft ons wel geleerd dat hij voor het gitaarspelen aan zich natuurlijk een ongelooflijke pionier geweest is.
1: Ja, het was zelfs zo dat toen hij dat picking deed, wat je net ook hoorde, toen zei die zanger Dave Lee God van draaien dan met je rug naar het publiek, want dan zien ze niet hoe je doet, anders gaan ze het jatten. En er was een ander, ik ben zijn naam even kwijt, Randy Rhoads kan dat zijn?
0: Ja.
1: Die deed dat ook. Dat waren de enige twee die dat soort van deden. Dus ze hield ook een beetje geheim van hoe doet hij dat nou op die gitaar. Nou, dat vind ik gewoon leuk. Dat is een leuk feitje.
0: Ja, maar je zei net, het was lekkere herrie. En in die tijd ging het vooral even om de herrie. Is dit de muziek die je bent gaan volgen in je pubertijd? Mag ik het zo zeggen dan?
1: Ja.
0: Was het een beetje afzetten tegen?
1: Ja, ik weet ook niet waar tegen ik afzette. Maar het was wel afzetten van, ja, ik denk een puber, doe je dat? En ik zat op basketbal en er waren een paar jongens die Scorpions, die Purple, Whitesnake. Nou, die kwamen allemaal langs. En dan rol je daar zin. En dat vond ik leuker dan disco. Want disco, als je voor heavy metal bent, dan ben je anti-disco. Dat waren een beetje twee kampen. En dus zo rol je daarin. En ja, deze LP, die kwam er wat later. Op een MTS-tijdperk. En maar, Deep Purple Live in Japan. Ja, dat is een, hoe noem je dat? Een foundation ding.
0: En je had, maar tot die tijd had je veel van je zussen meegekregen, zeg maar. Nu ging jij je eigen muziek meenemen in huis.
1: Ja.
0: En dat was dit.
1: Mijn zussen waren al weg, die had het huis al uit. Dus die hadden daar
0: dat lag niet aan de muziek die jij draaide, mag ik
1: hopen? Nee, dat was er. En mijn ouders waren daar redelijk wel oké mee. Soms moest je het geluid wel even wat zachter, want ja, je wilde het dan toch ook een beetje live ervaren. Dus dan ging het volume er wel aardig op.
0: Ja. Want dat hoort bij deze muziek toch een beetje?
1: Ja, een beetje wel, ja. Of dan de koptelefoon en de luidsprekers uit.
0: Van Halen, je wilde eigenlijk Eruption opgeven voor een ander nummer. Daar gaan we ook nu naartoe. Komt van het album Women and Children First. Ben jij het met mij eens dat naast het debuutalbum dit toch wel een van de beste albums is die Van Halen gemaakt heeft?
1: Ja, ik ken er niet zo heel veel, maar ik vind deze eigenlijk, ik luister hem nog regelmatig. En dit nummer wat nou zo komt, dat is een heel raar nummer, want er zit van alles in. Rare stijlen, hele lekkere drumpartij, basloopjes erin. En dat zo'n nummer zit al dagen in mijn hoofd. Ik heb er vol met 2 weken rondgelopen met dat nummer.
0: En Het was redelijk meerstemmig, hè? Want de bassist Michael Anthony, die kon heel goed zingen.
1: Ja, kon goed zingen, ja.
0: Dus die deed vaak de harmonieën samen met David Lee Roth. Wat op zich vrij makkelijk was, want David Lee Roth zelf was nou niet een hele begenadigde zanger. Was wel een hele grote showman, maar geen groots zanger, zeg maar. Ja. Die had een groot middenbereik, maar niet zo heel veel de andere kant op. Maar de hoge partijen werden eigenlijk altijd door Michael Anthony gedaan.
1: Ja, hij kwam nog een andere band waar hij ook leadzanger was, geloof ik. Ik ben de naam even kwijt. Maar daar was hij leadzanger. En toen hij bij Van Halen mee speelde, ging hij meezingen. Oh, dat is eigenlijk best wel goed. Oh, zo gaan we doen.
0: Die muziek van Van Halen, is dat muziek die je in je puberteit veel gedraaid hebt, een tijdje hebt losgelaten en later weer herontdekt hebt?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb dat echt gewoon 20, 30 jaar niet gehoord of zo. En denk, oh, eens een keertje opzetten en dan hoor je dat echt. Wauw, eigenlijk best wel gaaf.
0: Vind je met terugwerkende kracht dat je best van goede muziek hield in die tijd?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Zullen we eens gaan luisteren?
1: Ja, absoluut.
0: Van het album Women and Children First uit 1980 is hier Van Halen met In a Simple Rhyme.

0: Give it to me one more time. Bam. Want die hoort er helemaal in. Queen, Hammer to Fall, live weer. Want live heb je wat mee natuurlijk. Ja. Deze moest live.
1: Ja, ja,
0: en dan de versie van live heet.
1: Als je dit in een studioversie of zo hoort, ja, dat klinkt gewoon niet.
0: Nee.
1: Sorry, maar dat klinkt niet.
0: Daar zit, ja, er zit trouwens die Give It To Me One More Time zit daar wel ook in. Dat zat ook al op de plaat volgens mij. Maar hij komt live wel beter over. Live Aid is iets wat wij hebben meegemaakt. Ik denk een uniek concert in de historie van muziek en de wereld en verzin het allemaal maar.

0: stukje geworden van... van Live Aid, hè? Dat is wat nu. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die film die over Freddie Mercury is gemaakt, waarin dat het einde is van de film ook, hè? Dat stukje. Maar ik heb heel veel andere memorabele momenten. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren, hè, de start met Status Quo, Rocking All Over the World, en net daarvoor komen Lady Di en Prince. Komen dat podium, want die hebben daar een stukje van live meegekregen. En het allereerste nummer wat gespeeld werd op Live Aid was Status Quo met Rockin' All Over the World.
1: Okay.
0: En ik herinner me het optreden van U2, want daar zat ik toen als U2-fan voor. Dus die, en dat, ja, dat heb ik helemaal meegekregen live. Maar het was inderdaad wel lange zit.
1: Mijn concentratiespannen was toen niet
0: toen
1: van,
0: al niet
1: van
0: helemaal.
1: Die, niet van die naar dat ik het ook al volhouden. Nee.
0: Welke artiest springt nog in je hoofd aan als het over Live Aid gaat?
1: Ik weet nog wel dat het was heel bijzonder dat Phil Collins van Engeland naar Amerika vloog en dan s'avonds daar dan weer optrad. En in Londen had hij met met Led Zeppelin, geloof ik, dat hij meedrumde, maar dat was niet
0: in Amerika.
1: Dat was niet zo'n heel groot succes, geloof
0: nee,
1: ik.
0: Nee, dat klopt, want dat hadden ze niet geoefend.
1: Nee, dat ging niet dus helemaal goed. En het interview met de band achteraf liep ook niet zo heel lekker.
0: Nee. En in Engeland speelde hij met Sting. Onder andere. En hij heeft een solo set gedaan achter de piano. Zowel in Engeland als in Amerika. Waarbij die dat nummer met die drum solo erin. Die hele toedoen, toedoen, toedoen. Maar dan op de piano. Dus het klinkt heel mooi trouwens overigens.
1: En was voor toen de tijd was dat qua techniek een hele uitdaging. Want die organisator, ja, Bob Gelder, zat er al, ja, dat moet live kunnen schakelen tussen Engeland en Amerika. Ja, man, zei die man, ja, dat is nog nooit gedaan. Zoiets, dat kan niet. Ja, wel nou. Ja, ze hebben het wel voor elkaar gekregen.
0: En ook die trip, want dat ging met de Concorde. Want dat was toen het snelste beschikbare vliegtuig. Een Franse vliegtuig. Ja. Is hij inderdaad van Engeland naar Amerika. En hij komt in Amerika het podium op. En hij zegt, this morning I was in England, in London. We hebben daar wel heel veel herinneringen aan. Hè? Ja. Aan dat, zijn wij in een mooie tijd opgegroeid als het gaat om muziek?
1: Ja, en zelf denk ik, ik had nog wel eens een jaartje of 10 eerder geboren willen worden. Dat ik echt die muziekrevolutie in de jaren 60 had meegemaakt. Ja. Daar had ik ook nog wel wat geleken.
0: Dan hadden we ook eerder op moeten houden.
1: Ja, en dat was in 71 geweest.
0: Ja. Hey, we gaan eruit met een nummer van jou, ook van Queen, van A Night at the Opera. Is hier, 39. Tot straks, tweede uur.

0: van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: van het legendarische live album Made in Japan uit 1972. Deep Purple met Black Knight. En dan wederom in de live versie.
1: Ja, lekker dit.
0: Ja, volgens mij had jij in de, toen we de live uitzending maakten voor Appassionata, zat er ook iets van Made in Japan in. Ik weet niet of het dit nummer was, maar...
2: Ik denk dat dit vind ik een van de meest briljante voorspellen. Introducties van een muziekstuk. Ja, het is ook maar, als het ook begint, is het klaar. Het is een explosie van...
0: Van muziek.
2: Ja, ja, ja. Is lekker nummer dit.
0: Ja, en alleen maar verzonnen eigenlijk, omdat ze nog een singeltje moesten hebben voor In Rock. En dat ze zeiden van, nou, toen zijn ze met een... Ik geloof dat Ian Gillan dronken op een viltje de tekst geschreven heeft. Sloeg helemaal nergens op. En het werd een van hun eerste grote klassiekers, Black Knight.
2: Je hoort er wel vaker, hè? Nummers die... een paar minuten gemaakt zijn en dat blijken gigantische gave stukken muziek zijn achteraf.
0: Het was ook nog een beetje de afsluiting van jouw heftige muziekdeel uit jouw hele uitgebreide en hele bijzondere lijst, want hij gaat alle kanten op. Maar even nog, want jij hebt Ian Gillan, de zanger die we net hoorden, heb jij live gezien?
2: Ja, toen had hij zijn eigen band in de Stokvis Hall in Arnhem. En dat was op
0: legendarische concertplek.
2: Ja, dat was op 27 januari. Het jaartal ben ik vergeten. Nou had ik een collega. Ja. 2 jaar geleden. En we zijn afscheidsdineetje kwamen over muziek. Uiteraard. Het is, Deep Purple ook. Ik zeg, het is in Stokvis Hall geweest. Zei die, ja, dat was op 27 januari. Dat jaartal. Hij was er toen ook. Dat was een zaal die niet uitzag. Tegels die hingen er half af. En
0: volgens mij Tigers of Pantang in het voorprogramma.
2: Ja. Die waren ook erbij. Ja,
0: hier worden herinneringen opgehaald.
2: Dat was wel met John Sykes die op de gitaar speelde. En ik had toen daar nog... dat was wel leuk. Ik was met de jongens van basketbal. En ik ben 2 meter en een beetje. En zij probeerden allemaal Ian Gillan een hand te geven zonder verhaal. Maar hun kwamen er niet bij. En ik wel. Dus ik heb 3 handjes van hem gehad en hun niet.
0: Lekker. Herman, ik wil met jou naar een andere fase van je leven. En een andere manier van muziek ontdekken. En dat moet ik even 2 dingen bij elkaar brengen. Want jij hebt 3 prachtige dochters die volgens mij allemaal uitgevlogen zijn inmiddels.
2: Ja.
0: Getrouwd en mooi plekje om te wonen. Ja. Een aantal hebben jou ook al kleinkinderen geschonken. Maar dat betekent dat je ook 3 bruiloften hebt meegemaakt.
2: Ja.
0: Jouw oudste is volgens mij even oud als mijn jongste.
2: Ja, maar ik weet nog niet.
0: Nee, andersom. Jouw jongste is net zo oud als mijn oudste, zo moet ik het zeggen. Ja. Want wij weten nog dat wij gezamenlijk bij elkaar op kraamvisite kwamen.
2: Ja, toen had jij Kim in je haren gegraveerd. Maar ik was een beetje...
0: Die van mij was net, die was er net inderdaad. Ja. Ik had Kim in mijn haar laten scheren achter, toen ik nog haar had.
2: Ja.
0: En ik kwam bij jou op kraamvisite. Zo lang kennen wij elkaar.
2: Die foto heb ik nog.
0: Maar dat hele fenomeen van met dat trouwen bezig zijn, heeft een andere passie bij jou. Teweeg gebracht, namelijk het bij elkaar brengen van beelden, filmpjes maken van bijvoorbeeld die trouwerijen.
2: Ja, ja.
0: Heb je dat voor alle 3 gedaan?
2: Bijna. Ik ben met de 3de bezig. Dat vraagt iets meer tijd. En bij die 3 bruiloften bij Amy, de middelste, die wilde iets van Queen met Love of Your Life. Nou, toen heb ik besloten om dat maar live te gaan zingen.
0: Ja.
2: Ja, fouten maken we allemaal. maar goed, zo goed als het ging, dat gedaan. Eenvolgend met Helmut de Vol. En voor het filmpje waar ik nu mee bezig ben, voor Stephanie de Oudste, daar moest ik nog een mooi liedje voor bij de ceremonie vinden. Maar ja, wat is een mooi betrouwliedje? Dus je typt in op YouTube ceremonie. En toen kwam dit nummer naar boven van Callum Scott en Leona Lewis. Nou ja, ik hoorde dat en ik hield het niet echt droog. Ik denk, nou, die moet ik hebben.
0: Ja, want dat is de hele snelle versie. Maar laten we eens beginnen met, jouw passie is dus ook een beetje geworden om met techniek bezig te zijn. Met beeldtechniek, filmpjes maken. Ik begrijp dat je ook graag logootjes en foldertjes en dat soort dingen allemaal ontwerpt.
2: Ja.
0: Dat is een beetje jouw ding?
2: Leuk, ja, voor de basketbalclub gedaan en voor een paar winkels en andere dingen.
0: En voor school ben je dan ook nog weer met AI en zo bezig? Ja, dat heeft er misschien ook mee te maken.
2: Weer bezig houden. Dus die creatieve kant vind ik wel erg leuk.
0: Ja.
2: Dus het is geluid, maar ook beelden waar ik warm voor word.
0: En nu kom je toch weer bij je oude liefde muziek. Want onder die filmpjes moet ook muziek.
2: Eigenlijk is dat het belangrijkste. Want dat zet eigenlijk de hele toon van... Ik doe eerst muziek en dan zoek ik daar de beelden bij die dan passen eigenlijk.
0: Is het een... ik kan me zo voorstellen dat dit een combinatie was van heel veel passies. Sowieso je dochter die trouwt. Daar ben je, dat is 1 en al passie en liefde. de herinneringen aan zo'n mooie dag. Bezig zijn met je hobby, met... En dan ook nog eens een keertje dat daar dat muzikale stukje. Valt dan die hele puzzel als een...
2: Ik heb menig traantje gelaten achter de computer. Als ik dan, oh, dan zie je die beelden en oh, dat en oh.
0: Had dit nummer je ook gegrepen zonder dat je... Als je het gewoon op de radio had voorbij horen komen?
2: Nou, dan had ik het een leuk deuntje gevonden inderdaad. Maar dan... Ik zat emotioneel, laat maar zeggen, soort van in die weddingfase. En dan, ja, dan komt dat blijkbaar harder binnen. En dat had ik ook bij... Van Stef Bossen, dat nummer. Ik zou voor de tweede dochter Loren zou ik ook gaan zingen. Ja, nou, wat ga je zingen? En heel toevallig kwam dat langs bij de Liefde voor Muziek, een Belgisch programma. En daar hoorde ik, nou ja, dat komt dan als een bom binnen. Ja, dat is hem gewoon klaar. Dan hoef ik niet meer te zoeken. Stop maar tranen en over de wangen. Ja, dat is hem.
0: Ja.
2: Ja, dan is het klaar. Nu nog, als we praten, heb ik kippenvel.
0: Is dat een beetje, want we hadden het in het eerste uur over, hè, jouw basisgedachte toen je mij appte over een nieuwe uitzending was, muziek die wat met je doet, zijn we nu een beetje dichter bij de conclusie gekomen dat je dat de omstandigheden ook maken dat de herinnering en de muziek, dat de haartjes op je armen overeind gaan, dat je emotioneel wordt, dat het je raakt. Dat moet een combinatie van factoren zijn?
2: Ja, ik probeer het te categoriseren van muziek die lekker is om te horen, om te bewegen. En die rockmuziek, muziek die je in één keer raakt. En dan is muziek die qua gevoel, maar misschien is ook weer een mix van alles. Deze twee nummers, ik ken ze niet. Ik ben geen fan van Stef Bos. Die andere twee, Callum Scott, ik moet de namen voorlezen, want ik ken ze niet eens. Die ken ik niet. Ik heb trouwens wel met de broer van Stef Bos samengewerkt op school. Dat was trouwens wel leuk. Altijd zingen.
0: Hij komt uit Veenendaal. Dus, ja, dus is
2: altijd zingen, altijd muziek. Hey, ken je die van de Hollies? En ken je dat? Hey, die, ken je dat?
0: Ja, dan heb je iemand die echt wel van muziek verstand heeft, denk ik. Ja, je hebt de nummers al een paar keer genoemd. De nummers die jij gevonden hebt eigenlijk, terwijl je aan het monteren was, de beelden van de bruiloft, et cetera. En dan moeten we ze ook maar eens even gaan laten horen, vind ik, of niet?
2: En als je Stef Bos hoort, eigenlijk moet je even letten op, want het was een live show.
0: Ja.
2: De juryleden of de medespelers, die hoor je reageren als hij dat zingt. Eigenlijk moet je dat filmpje een keertje opzoeken. Echt geweldig leuk filmpje.
0: Ja.
2: Mooi filmpje.
0: Dit is de Vlaamse variant van wat wij in Nederland beste zangers hebben. Nummers van elkaar doen.
2: Ja.
0: En ik moet zeggen, die van Stef Bos, dat is het tweede nummer wat we gaan draaien, raakte mij ook als vader van dochters.
2: Ja.
0: En dat moet je misschien wel zijn een beetje.
2: Absoluut.
0: Maar we beginnen met Callum Scott en Leona Lewis met You Are The Reason uit 2018.

0: en muziek. Welkom bij Appassionata.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les

0: ik ben bij jou. Jij bent nooit alleen, nooit alleen. Nooit alleen. Nooit, je bent nooit alleen.
1: Deze moet je even gewoon helemaal uit laten lopen. Ja. 2023, Liefde voor Muziek, Stef Bos. Dit is wat je weten moet. Heb je deze nou gezongen of heb je die ergens onder een filmpje geplakt?
2: Gezongen, deze.
1: Hoeveel brok in de keel zat er?
2: Nou,
1: of kon je dat uitschakelen?
2: Heel wat. Ik was op zoek voor Lauren, de middelste dochter die al, of de jongste dochter die als tweede getrouwd is. Ja, als je bij de eerste zingt, dan
1: moet je bij de tweede. Van, ja,
2: dus
1: dan
2: denk ik, okay,
1: precedent nou, geschapen.
2: Ja, daar kun je niet meer onderuit. En zoeken. En dit kwam ook toevallig tegen. Nou, ik weet nog het hoorde. Boom, tranen in de ogen. Geëmotioneerd. Nou, dit is hem. En terwijl ik niet een uitgesproken Stef Bos fan ben. Want ik wil... Hij praat, zingt een beetje. Dat vind ik... Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Maar dit is gewoon... Ja, heel mooi. Maar hoe kun je dat dan zingen? Ik heb het zo vaak gezongen dat de emotie er vanaf is. Anders kan het ook niet zingen. Dus ik heb het eigenlijk gewoon doodgezongen. En ik kan nu gewoon klakkelijk zingen zonder... maar nu merk ik nu weer, nu we het erover hadden, dan beginnen de haartjes over.
1: Haartjes over,
2: ja. Ja, absoluut.
1: Dat is passie. Ik wil nog even met jou hebben over plaatsmaken, in ieder geval voor religieuze muziek. Want die staat ook in jouw lijst. Je noemde in het eerste uur al, je bent verbonden aan het Leger des Heils. Daar speel je ook je tuba. In het muziekkorps heet dat daar, ja, geloof ik. Hoe belangrijk is religieuze muziek voor jou?
2: Ja, dat heel persoonlijk raakt mij dat het diepst. En ja, dit is ook belangrijk. En ik ben blij dat het belangrijk voor me is, want er is heel veel muziek met de religieuze inhoud. Dus dat is een hele mooie manier om weer bij dat gevoel te komen, dichter bij God te komen, hoe je het wil noemen. Mens is geest, ziel en lichaam. Hè? Dus ja, muziek is de taal van de ziel. En dit gaat dan over je geest, over het nog dieper. Dit kan dus echt heel, heel erg raken. Dus, ja. Net van Stef Bos dat raakt, maar religieuze muziek, ook op het goede moment, goede melodie, de juiste tekst, kan dat wel erg binnenkomen.
1: Ja. En is dat de muziek die je ook in de kerk zingt en speelt? Of is het, ik had hier eind april had ik hier de familie Krijgsman te gast in mijn uitzending. Die maken praise muziek, heet dat volgens mij is het juiste term. Is dat ook wat je aantrekt?
2: Luister er wel naar, maar het is dan net dat ene nummer wat het dan doet. Met die tekst of met dat notenbeeld. En je kan dat van tevoren vaak niet zeggen van dit is weer, deze komt binnen of niet.
1: Nummer wat wij gaan draaien van Donald Lawrence, dat was zo'n schot in de roos. Zeg
2: ja, ik weet het nog goed. Ik gaf toen op de Wilhelminaschool les.
1: Bennekom, hè? Of
2: Bennekom? School. Ja, Bennekom, ja. Wilhelminaschool, groep 6. En daar ging met de kinderen zingen. Elke ochtend of middag YouTube-filmpje aan. En dit was er een van. Dat hebben we toen nog in de kerk gezongen in Bennekom. Ik weet niet meer wat de gelegenheid was. Best een ingewikkeld nummer. Was gelukkig een hele handige vader die heel goed piano kon spelen. Dus die trok ons er wel doorheen. Dit moet je horen en eigenlijk ook gewoon zien. We doen een keertje een live uitzending op de tv, Harry. En dan kun je die filmpjes laten zien. Dit is echt, ik zie dat koor. En Donald Lawrence, ik heb niet zoveel mensen die door muziek heen praten. Maar hij doet het net op zo'n manier dat net even lekker is.
1: Dat klopt. Als een soort dominee. Ik denk dat we maar eens even moeten gaan horen. Donald Lawrence, The Blessing of Abraham.

0: Donald Lawrence, The Blessing of Abraham. En op verzoek van Herman meld ik u even. Ga even op YouTube zoek naar de versie van ruim 6 minuten. Want dat was eigenlijk degene die is dan nog net iets mooier dan wat ik hier had uitgekozen. En die moet je eigenlijk horen.
1: Ja, die is ook meer upbeat. Er zit wat meer swing in. Maar hij duurt ook langer. Dus dat is eigenlijk weer onlogisch.
0: Ja, nou ja, dan hij zal er nog wel een coupletje bij aangemaakt hebben, denk ik.
1: Of twee.
0: Lieve Herman, het is 9:30 en dat betekent...
2: Dit is de Appassionata Gastentrack.
0: Het is tijd voor de Appassionata Gastentrack. Het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jou. Ga er even voor zitten. Beste Herman, jij bent niet alleen een gepassioneerd muziekliefhebber. Je bent ook een gepassioneerd mensenmens. Toen ik een paar jaar geleden aan mijn hernia geopereerd werd en daarna weer letterlijk stapje voor stapje het lopen op moest pakken, deed ik een oproep op de socials of er mensen waren die met mij mee wilden lopen. Jij was een van de eerste die zich aanbood en tevens ook de meest trouwe. Ik geloof dat je 3 keer, steeds een stukje verder, met me meegehobbeld bent. Die vriendelijke en behulpzame inborst, die onvoorwaardelijkheid waarmee je je medemens probeert te helpen, maken jou een prachtig mens. Een van die tippels deden we samen met onze gezamenlijke vriend Ilja Valster. Die is ook 2 koppen groter dan ik. En onder de foto van onze gezamenlijk tijdens onze wandeling, die ik op Instagram plaatste, zette ik een nummer wat een ode is aan lange mensen. Maar vanavond draai ik hem voor jou nog een keer, maar nu als ode aan jou alleen. Een prachtig mens. Hier is voor jou Maren Morris met Tall Guys.

0: And if I ever have a son, I think I'm going to name him Bill or George, anything but Sue. I still hate that name.
1: Lekkerste uitzendingen zijn als het muzikaal alle kanten op gaat. En het gaat vanavond alle kanten op. Dit is country.
2: Ja, toen jij het net zei, denk ik, oh ja, dat is waar ook. Maar ik vind het gewoon wel lekker nummer. Dit is een grappig verhaal. Cowboy-achtige setting. Vader die zijn zoon Sue noemt. Voor bepaalde redenen. Hij zoekt hem op. Ze hebben een gevecht. Gewoon mega leuk. En dat filmpje wat er dan op YouTube bij zit, dan zie je die jonge mannen te kijken, jongen. Die liggen allemaal, kijken elkaar aan van, joh, wat is het voor een liedje, jongen? Die vinden het geweldig.
1: Ja, ik weet dat er is een documentaire over dat al die bewakers in. Dat hij doet dit in San Quentin, een hele zware gevangenis, waar ook echt gewoon moordenaars zitten. En dan gaat hij een liedje zingen over je vader vermoord. En je ziet die bewakers echt denken van, wat gebeurt hier? Hè? Je moet het hebben over je moeder en over liefde en over dat soort zaken.
2: Maar, niet over papa. Nee.
1: Maar... En wat ik ook wel mooi vond is het verhaal. Shel Silverstein, die heeft het nummer geschreven. En die heeft naar aanleiding van het succes van Johnny Cash een vervolg erop geschreven. The Father of a Boy Named Sue.
2: Die ga ik opzoeken. Ja,
1: waar die antwoord geeft op precies dit verhaal. Dat is echt geniaal. Eén muziekstijl, Herman, waar jij echt een hele grote passie voor hebt, een voorliefde voor hebt, hebben we nog niet gehad. En dat is klassieke muziek.
2: Ja, wat 100% echt klassiek is, maar er komt wel een klassiek orkest aan te pas. Ik ben nog nooit naar een klassiek concert geweest van een grote orkest waar zo'n 100 man zit te spelen. Dat lijkt me wel eens geweldig.
1: Het is wel muziek, denk ik, die waar meer over nagedacht is dan misschien wel Van Halen of zo.
2: Dat denk ik wel. Maar je hebt ook, hoeveel verschillende partijen heb je daar wel niet? Dat is echt bizar.
1: Is dat complexe voor iemand die ook wiskunde doet? Is dat complexe in de muziek ook iets wat je aanspreekt? Dat er op heel veel plekken wat gebeurt?
2: Nou, ik vind het moet wel interessant zijn, ja. De muziek moet wel iets hebben. En dat kan soms in eenvoud zijn, maar waar veel partijen zitten, waar je eventjes naar dat loopje luistert. Dan doen die dat. De trompetten daar. En daar heb je dat. Dan kun je er ook meerdere keren makkelijk naar luisteren. Maar als het geen pakkende muziek is, dan ben je er ook klaar mee. Ja. Keer.
1: Want ik zit me dat te bedenken, omdat ik weet dat jij ook van a cappella houdt. De Nylons bijvoorbeeld is ook een grote favoriet voor jou.
2: Die had ik eigenlijk verwacht als act.
1: Ja, maar je moet wel terug blijven. Ik moet nog iets hebben om je te teasen.
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook hartstikke complex. Met die stemmen op elkaar aflaten.
2: Ja, maar er zijn er vier partijen. En zo'n symfonieorkest. Ja, ik weet niet hoeveel soorten partijen strijkers je hebt. Blazers en koperblazers, houtblazers. Als je 50 verschillende partijen hebt en dat dan nog tot één geheel weten te maken. En ook nog even gelijk spelen samen. Dus dat is wel... Ja, ik kan het niet goed waarderen, want ik speel niet in zo'n orkest en ik ben geen afgestudeerd muzikus. Maar daar zit heel veel in, denk ik.
1: Ja. En voordat we het gaan hebben over het volgende nummer en wat jou daarin aantrekt, ben ik heel benieuwd, hoe heb je dit eigenlijk ontdekt?
2: Puur toeval. Ik zat, ik ben van de oude garde, dus heb je nog een Facebook-account. En dan komen dat soort reels, die komen dan af en toe langs. En ik zag daar zo'n plaatje van mensen in een oranje shirt. Ik denk, klinkt
1: Nederlands elftal misschien of zo. Nee. Ja, zou kunnen.
2: En als je er met je muis overheen gaat, dan begint het al te spelen, geloof ik. En ik denk, dat is wel leuk. En toen zag ik dat, ik wist niet wat ik zag. Echt, het is dus een voorbeeld voor de luisteraars. Er zit dus een Sydney Symphony Orkest. Zit daar met volgens mij 100 man. 60 strijkers, 10 houtblazers, koperblazers en een aantal drummers tot de percussie. En dan komt daar dan een koor binnen. En dat is het Signature Choir. En dat heeft een Polynesische afkomst. En dat zijn dus allemaal mensen die dus de roots in Nieuw-Zeeland hebben. Dus de oorspronkelijke bewoners.
1: Aboriginals misschien.
2: Ja. Maar dan in Nieuw-Zeeland, waar ook de Hakka van bekend is. Die zijn dus een koor gestart een jaar of 7 geleden. En dat komt dan op bezoek in de Sydney Opera House in en die zingen dan met een klassiek orkest. Nou, echt, het dak gaat eraf. Bij dit liedje... Enigszins, maar ook andere eentje. Nou, die mannen in dat koor, die trekken hun shirt uit en die staan te wapperen. Mensen in het publiek, die beginnen te gillen, te dansen in de gangen. Nou, het is één grote opgewekte, blije massa. En dan op dat filmpje, mensen gaan echt even thuis kijken, dat filmpje. je ziet het plezier wat die mensen in dat koor beleven, de uitstraling. En ik denk dat familieleden op de tribune zitten, links en rechts, want die zitten naar elkaar te zwaaien en te klappen naar de tent die breekt af. En dan die beroepsmuzici komen ook in beeld en die zie je met een big smile, zie je die op de percussie staan te dansen en de cello's met een bloemetje in de haren. Nou, het is één groot feestje. Ik heb het denk net een maand geleden ontdekt. Ja, ik vind het geweldig.
1: Is het zien van de passie van anderen, maakt dat bij jou dan ook een stukje passie los?
2: Ja, ik spoel het filmpje terug om de uitdrukking van de gezicht te zien. Oh, kijk die vrouw reageren op die ander. Oh, kijk die mannen. Ja,
1: zou het een beetje vergelijkbaar zijn met de gospel in de oude Amerikaanse kerken, waar iedereen gaat staan en gaat dansen en klappen en dat er iets gebeurt met het publiek door de muziek?
2: Ja, maar hier, ik weet niet, hier die lijkt of die mensen van binnenuit iets stralen. En het is een liedje wat over, het heet De Dans vertaald. En het gaat over de liefde en de blijheid als je een ander ziet. Nou ja, dat knalt er vanaf. Ik denk dat het ook een heel traditioneel lied is waar die mensen sowieso al op aangaan. En ja, die hele zaal ontploft gewoon. Ja. En het is een encore, dus het is eigenlijk een toegift van. Dus einde van de avond, iedereen is al in de stemming. En dan krijg je dit er nog even overheen. Hè. Ja.
1: Ik denk dat we moeten gaan luisteren. Ja. Hier is Mana Manoa met Te Hiva live.

0: En ook dit was volgens mij wel live. Het is een hele mond vol. Dus ik ga even beginnen. Christopher Tin. Waloyo Yamoni. Het is het part 4, is het? We Overcome the Wind, de reprise, zoals dat heet. En het hele stuk heet The Drop That Contained the Sea. Waloyo Yamoni, komt uit 2023. Het hele stuk kent 4 secties, duurt een ruime 12 minuten. Jij koos voor het laatste stukje, de reprise. Ook vanwege tijdsoverwegingen, mag ik hopen. Maar ook hiervan circuleert een live opname op YouTube. Die heb ik ook gezien en daar spat een en al passie uit, hè?
1: Ja. Dit ontdekte ik ook toevallig. En toch wel blij dat we met dat Facebook toch wat doen. Ik zag die mooie donkere man daar staan in een net pak. En volgens mij gaan die reels al spelen als je er met je muis overheen hovert. Ik denk, hé, dat klinkt interessant. En dan hadden natuurlijk net dat meest spectaculaire stukje lieten ze zien. Ik denk, dan wil ik ook alles zien.
0: Ja.
1: Vanwege de tijd is dat laatste stukje, dat is dan...
0: Waar alles nog even een reprise is volgens mij, waar alles nog even terugkomt een keertje.
1: Ja, maar dit is eigenlijk een herhaling van het laatste stuk volgens mij. Daar zit zo'n, hoeveel man zit daar te spelen volgens mij? Ik had opgezocht 85 leden in het Royal Philharmonisch Orkest. En dan nog 180 zangers, dus zo'n 330 mensen die één muziekstuk te horen brengen. En dat is allemaal, het orkest is in ieder geval allemaal vol met academici en mensen die goed kunnen spelen. Ja, en een koor wat ook lekker zingt. Dus ja, dan krijg je zo'n lawine van muziek.
0: En je zei, je hebt mij tijdens het nummer uitgelegd, de uitdrukkingen van de mensen op de gezichten, hoe een dirigent daar staat en te genieten, dat zie ik aan zijn gezicht.
1: Ja.
0: Al die passie die je dan ziet, voor jou is volgens mij beeld en geluid bij elkaar wel een meerwaarde, of niet?
1: Ja, nou, dat beeld werd getrokken door die man die daar... Ja, maar ze mond open. Ik moet even kijken. Oh, dat klonk goed. Dat eerste nummer van dat Tehiva. Ja, dan moeten mensen echt thuis even opzoeken. Maar daar is het koor gaat uit zijn dak. Elk lid. Maar de mensen in de zaal ook. Die beginnen te gillen, te schreeuwen. Mannen gaan de overhemden uit. Zwaaiend boven hun hoofd. Mensen op de trappen met vlaggen te zwaaien. En het is één groot feest. En dan zie je die witte mensen kijken van... wat gebeurt hier allemaal? Ja. Jongen, echt geweldig. En die mensen die maken er echt een feest van. Bizar gaaf om te zien.
0: En er gebeurde nog iets moois net. Want we luisteren naar dat laatste nummer. Hè, We Overcome the Wind nummer, zeg maar. En jij zegt ineens... schiet er jou een herinnering binnen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik weet niet wat ik hoorde net... En ik moest denken aan Tommy van de Who. Dat was een musical-achtig iets.
0: Ja, een rock-opera wordt dat dan genoemd.
1: En die had mijn zusjes, die plaat van Tommy. En oud was ik, een jaar of 8 of zo, denk ik. En dat heb ik vaak gehoord. En in één keer nu net, heb ik thuis niet gehad, nu net... Tommy, dat orkest. Dus dat is toch weer dat oude album van de Who. Toen ik een jaar of 8 was, denk ik. Ik denk, dat is weer zo'n bouwsteen waar je dingen weer aan ophangt, aan refereert. En hé, dat herken ik, dat is daarvan.
0: Ja. Vooral de filmversie had volgens mij inderdaad een orkestraal gedeelte. Of werd heel veel door orkest ingevuld. Maar het laat ook dus gezien hoe mooi muziek...

0: Gesprek om te hebben, 2 uur lang, met zo ongelooflijk veel passie voor zo'n breed scala aan muziek. Ik wil jou ontzettend bedanken voor de bijdrage van vanavond.
1: Heel graag gedaan. Ik vond de tijd vlieg voorbij.
0: Voorbij gevlogen. Ja. Ik heb jou al gezegd, als je 5 keer in dit programma verschijnt, ben je een vriend van het programma. Ja, je staat nou op 3. Ja. Dus ik verwacht nog wel weer eens een keer een idee van je.
1: Ik heb wel weer een idee, denk ik.
0: Helemaal goed. Ik wil ook in het bijzonder, Evan, ontzettend bedanken.
2: Ja, geen dank.
0: Voor je enthousiaste en voor het uit de brand helpen op de techniek. Het was briljant.
2: Nou, dat viel wel mee, hoor.
0: Nee, maar het heeft ons ontzettend geholpen. Dus ontzettend bedankt dat je wilde komen en de techniek wilde doen. We zijn er ontzettend dankbaar voor. En dan heb ik nog een aantal dienstmededelingen, lieve luisteraars. Want allereerst aankomende zaterdag is het weer tijd voor de DanceX Mix Marathon. Live vanuit onze studio. Vanaf 6 uur tot 1 uur 's nachts de beste DJ's met de beste dancemuziek. Vakkundig bij elkaar georganiseerd door de mannen van DanceX. Ik zeg, ga luisteren. En waar het kan, kun je volgens mij zelfs ook kijken ernaar. Dus dat wordt warm aanbevolen. Volgende week voor ons programma, lieve luisteraars, dan gaat Appassionata de samenwerking aan met het programma Jazz Spectrum op de dinsdagavond van 7 tot 8 op Eenvallei. Dan gaat Bea Koops u meenemen in de jazzmuziek van Louisiana, de Mississippi Delta, het zuiden van Amerika. En een dag later duiken wij met Appassionata in de muzikale erfenis van de stad New Orleans. Dat wordt een prachtige uitzending. Dus ga luisteren 2 dagen lang op de dinsdag en op de woensdag weer naar ons. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer van de lijst van Herman en dan toch weer een beetje de rockkant. Maar dit is ook een nummer waar je een Nederlandse tekst voor hebt gemaakt.
1: Voor mijn dochters trouwen. Het was wel een Engelse tekst, maar ik kon deze tekst niet zo toepasselijk voor mijn bruiloft. Dus ik heb er met dank aan Jesse de Pier wat moois van gemaakt.
0: Ja, het is ook een overkoepelend thema geweest, die dochters van jou.
1: Ja, sowieso.
0: Ja. Het laatste nummer voor vanavond komt van de lijst van Herman. Hier is Journey met Open Arms.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dit is de nieuwste single van Sineke, Ik doe wat ik wil. Het nummer verscheen in mei 2026 en sluit naadloos aan bij haar vertrouwde stijl binnen het Nederlandse levenslied. Met haar warme, karakteristieke stem brengt Sineke opnieuw een herkenbaar en persoonlijk lied. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op 1 Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Wilt u reageren of verzoekjes aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Deze week draaien we een verzoekje van collega Evert-Jan van Beek. Hij presenteert iedere dinsdag zijn programma Abelion Music en hij koos een nummer van Erik de Jong, beter bekend als Spinvis. Evert-Jan omschrijft zijn keuze als volgt. Het is soms echt een kunstenaar met woorden. Dat viel mij ook op bij het nummer Lente 22. Hij weet zinnen zo met elkaar te verbinden dat alles als vanzelf elkaar overvloeit. En voor mij is het daarom een genot om naar hem te luisteren. Hier is Spinvis samen met Saartje van den Kamp, Lente 22.

Dit is Gezellig Hollands. Oh, we gaan beginnen.

0: Dit was Kees Haak met Honky Tonky Pianissie hier in de radioversie. Het nummer verscheen in 2016 in zijn moderne en feestelijke bewerking van de bekende klassieker van zijn vader, Nico Haak uit de jaren 70. In deze uitvoering brengt Kees Haak een eerbetoon aan het muzikale erfgoed van zijn familie in een frisse en toegankelijke stijl.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Dit is Wil Verdi met Kleine Hartendief. Het nummer verscheen begin jaren 50 en werd rond 1952 uitgebracht en later ook op single in 1953. Het lied is een Nederlandstalige bewerking van het internationale nummer My Truly, Truly Fair en past binnen het genre van het levenslied en hoge amusementsrepertoire uit die periode. Wil Verdi, een van de bekendste Vlaamse artiesten van zijn tijd, stond bekend om zijn warme stem en zijn brede repertoire, variërend van lichte muziek tot cabaret.

0: Dit waren de 3J's met Los Vast. De single verscheen in mei 2026 en is ontstaan in het televisieprogramma Onvergetelijke Liedjes, waarin artiesten werken met onuitgebrachte nummers van andere acts. Voor Los Vast gingen de 3J's aan de slag met een demo van de groep Broederliefde, die zij verder hebben uitgewerkt tot een eigen uitvoering. Het resultaat is een zomerse reggae-achtige track met frisse sound, waarin wordt gezongen over de liefde die soms ingewikkeld is en dan weer verrassend eenvoudig kan zijn.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Deze week is dat Eugene. Eugene bestaat uit 3 zussen, Lisa, Amy en Shelley. Paul, ze werden geboren in Dordrecht en groeiden op in het Brabantse Fijnaard. Al op jonge leeftijd stonden ze samen te zingen en dat gingen ze opvallend goed af. Muziek zat echt in de familie. Hun vader hielp met het schrijven van nummers en hun moeder bedacht choreografieën. Hun carrière begon in 2007 toen ze nog optraden als Lisa, Amy en Shelley. Met hun zelfgeschreven lied Adem in, Adem uit deden ze mee aan het Junior Songfestival. Ze wonnen de nationale voorronde en mochten Nederland vertegenwoordigen op de internationale podium. Daarmee begon hun muzikale reis. In 2014 kwam een nieuwe stap. Ze veranderden hun naam in Eugene. De naam werd een bijzondere betekenis. De O staat voor bloedgroep van hun moeder en Eugene wijst naar degene die als zuster verbinden. Datzelfde jaar deden ze mee aan The Voice of Holland. Met hun perfecte samenhang maakten ze grote indruk en ze wonnen als eerste groep ooit de talentenshow. Daarmee was hun grote doorbraak een feit. Na hun overwinning volgden de hits zoals Magic, Clown en Het is Over. Ook in het programma Beste Zangers lieten ze zich zien hoe sterk en emotioneel hun optredens zijn. In 2017 bereikten ze een hoogtepunt en vertegenwoordigen Nederland in het Eurovisie Songfestival met Lights and Shadows. Een persoonlijk emotioneel nummer. Ze haalden de finale en eindigden op een mooie 11e plaats. Dat jaar ook een moeilijke periode omdat hun moeder overleed. Toch bleven de zussen sterk en gingen ze door met muziek en maken gesteund door hun hechte band. Vandaag de dag staat Eugene bekend om hun 3-stemmige zang, hun emotionele nummers en hun sterke familieband. We beginnen nu met voor hun bekendste nummer Het is Over. Dit nummer werd bekend door het programma Beste Zangers, waarin Eugene het zong als eerbetoon aan Jeroen van der Boom. Hun uitvoering maakte enorm indruk en werd een grote hit. Daarna luisteren we naar Veel te Snel. Deze single uit 2022 is een vrolijk Nederlandstalig nummer, geschreven door de zussen zelf samen met hun vader. Het verscheen rond de theatertour Samen Uit, Samen Thuis en laat opnieuw hun sterke samenhang horen. Hier is Eugene.

0: Altijd dichtbij, Adrie Spekley.
1: Dit is 1 Vallei.

0: tijd voor het cabaretmoment.
1: En dan nu iets totaal anders. Tijd voor een stukje Nederlandse cabaret-humor van Herman Vinkes. Herman Vinkes is een bekende Nederlandse cabaretier uit Twente, beroemd om zijn droge humor en slimme woordgrappen. Zijn stijl is rustig, maar vaak verrassend en soms een beetje absurd. In dit nummer, De Autoverkoper, neemt Vinkes ons mee naar de alledaagse situatie. Iemand die een auto probeert te verkopen, maar zoals we dan aan van hem gewend zijn, loopt dat niet helemaal normaal. In plaats van een logische verkoopgesprek gebruikt hij overdreven uitspraken, onverwachte wendingen en grappige redeneringen. Daardoor wordt het gesprek steeds absurder en juist dat maakt het zo leuk om naar te luisteren. Het stukje laat op humoristische manier zien hoe verkopers soms dingen mooier proberen te maken dan ze zijn. En hoe de taal op een slimme manier gebruikt kan worden om mensen te overtuigen. Of juist in de war te brengen. Kortom, een klassiek voorbeeld van Vinkes humor waarin een gewone situatie verandert in iets compleet verrassends.
2: Autoverkopen, dat lijkt me nog steeds het mooiste werk wat er is. Want weet je, als autoverkoper ben je er niet om een auto te verkopen. Wel nee, je bent ervoor om samen met de klant een vervoersprobleem op te lossen. Maar dat is mooi werk. Stel, u heeft een auto nodig. Uw oog is daarbij gevallen op ons bedrijf. Gefeliciteerd. Waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreid... Proost. Een enorm uitgebreid... Ja, dat is... Dat is het nadeel van een airco in een auto, maar... Waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreid GTI-gebeuren. Veel mensen zeggen zo'n GTI-verhaal, is dat de extra kosten wel waard? Dan zeg ik op mijn beurt, dat ligt er maar aan hoe u uw geld wenst te besteden. Kijk, uit een onderzoek van de vereniging Eigen Huis bijvoorbeeld is gebleken dat veel huiseigenaren, honderden, wat zeg ik, soms zelfs duizenden guldens uitgeven aan een dakgoot, terwijl ze er zelden of nooit in zitten. Uw oog is gevallen op deze 6-cylinder GTI. Ik vind dat u hiermee een goede keuze hebt gedaan. Waarom vindt u dat eigenlijk? Dat vind ik omdat deze wagen standaard is uitgerust met een airbag. Weet u, ethisch gezien is zo'n opblaasbaar luchtkussen geplaatst in de stuur nog helemaal geen eenvoudig geval. Een zwager van mij bijvoorbeeld kocht ook een auto waar standaard zo'n luchtkussen was geplaatst. Mijn zwager heeft dat luchtkussen uit de auto laten verwijderen. Want mijn zwager redeneert, wanneer ik een ongeluk krijg, wil ik niet hebben dat ik het wel overleef en mijn vrouw niet. Voor het standpunt is wel wat te zeggen natuurlijk, maar de redenatie klopt niet helemaal, vind ik. Nee, want hoe gaat dat in het moderne relatie gebeuren? Ene keer rijdt de man, andere keer rijdt de vrouw. Wanneer ik gedronken heb bijvoorbeeld, rijdt altijd mijn vrouw. En wanneer krijg je de meeste ongelukken? Wanneer je gedronken hebt. Oh, niet nodig, niet nodig. Niet nodig, service van de zaak. Als derde en laatste punt wil ik niet onvermeld laten dat deze wagen beschikt over bijzonder veel beenruimte. En ik zeg altijd maar, wie haar benen spreidt, spreidt gezelligheid. Ja, mooi werk hoor, mooi werk. Autoverkoper, dat lijkt mij... mooi werk. Ik zou daarom ook zeggen, als u dit even ondertekent, dan mag u zich de gelukkige eigenaar noemen van deze 6-cylinder GTI. Neemt u mijn pen maar. Ik heb altijd 2 balpennen bij mij. Dat is typisch, hè. Ik heb altijd 2 balpennen bij mij. Ik heb altijd 2 balpennen. Gewone balpen en een bijbalpen. Jacqueline. Ach, Jacqueline, je tik je dit even uit. Gewoon standaard contractje voor meneer. Standaard contractje. Je weet wel, heden, 3 augustus, et cetera, et cetera, et cetera. Hè? Ja hoor, et cetera is met een C. Nee, niet met een S. Dat is hartstikke fout. Fout is met een V, ja. Ja, fout is met een F, maar hartstikke fout is met een V. Ja, mooi werk. Auto verkopen, dat lijkt me echt...
0: Dit is Gezellig Holland, met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte.

0: Dat was een mooi en rustig nummer van Leonie Meijer. In 2026 bracht zij het lied Mijn Land is Jouw Land uit. Een Nederlandse versie van het nummer van Stef Bos. Het lied gaat over verbondenheid en thuisvoelen. Het laat zien dat thuis niet alleen een plek is, maar vooral waar je jezelf kunt zijn en anderen kunt accepteren.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: En dan nu een echte klassieker uit de jazz. Je hoort Petit Fleur van Peter Schilpoort, een Nederlandse klarinist en leider van de Dutch Swiss College Band. Dit nummer werd door hem opgenomen in 1959. De melodie komt oorspronkelijk jazzmuzikant Sidney Beckett uit 1952 en groeide uit tot een wereldberoemde jazzstandaard. Petit Fleur betekent een klein bloemetje en staat bekend om zijn rustige, emotionele en herkenbare klank.

0: En dat was een vrolijk Nederlandstalig duet. Je hoorde Niemand Zoals Jij van Kurt Krabbé samen met Ronnie Tober. En deze versie kwam uit in mei 2026. En is een nieuwe frisse uitvoering van het originele nummer van Ronnie Tober uit 2012.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En dan nu een frisse nieuwe stem van de Nederlandstalige muziek. Je hoort Vrij en Bij Jou Zijn van Tatjana Roffel. Dit nummer kwam uit in 2026 en is haar allereerste single. Het is een moderne versie van een bekende klassieker van Benny Nijman, maar dat is met een eigen warme en persoonlijke toon.

hoorde Je hebt gelogen van Frans Duits en René Vroeger. Dit nummer komt uit 2013 en staat op het album Oud en Vertrouwd. In dit lied zingen ze samen over liefde en teleurstelling waarbij iemand ontdekt dat hij is voorgelogen. De combinatie van hun stemmen zorgt voor een extra en krachtige emotie. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het mailadres daarvoor is gezellighollands@1vallei.nl. Wilt u het programma nog een keer terug horen? Dat kan op donderdagmiddag om 17:00 of anders op

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En dat is bekend en iets minder bekend door elkaar. Gaat u straks ook merken bij het titel van Onbekend van Bekend. Maar dat later. Eerst maar eens even een plaat die we heel goed kennen van de Hollies. Carrie Ann.

1973, niet verder dan de tipparade See the Sun van Kayak. Het was de titelsong van het album See the Sun. En daar waren al twee eerdere hits vanaf gekomen. Lyrics en Mammoth haalden allebei wel de top 40. Brooke Benton zong A Rainy Night in Georgia. Een nummer wat later ook vooral bekend werd in Nederland door Randy Crawford.

Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker. Wat is dat toch een lekker nummer uit 1972. We zijn toe aan de rubriek onbekend van bekend. Of in dit geval een bekend liedje van een onbekende, tamelijk onbekende artiesten. We Gotta Get Out of This Place, dat is een nummer 12 hit in Nederland van The Animals. En The Animals kennen we natuurlijk ook van Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home To Me, It's My Life. En natuurlijk het onsterfelijke House of the Rising Sun. De Amsterdamse zangeres Trix Boelen en haar begeleidingsband The Paramounts zongen dit ook. Alleen die ken je waarschijnlijk wat minder. Vandaar de rubriek Bekend van Onbekend.

Uit 1967. Een grote hit van The Shoes uit Zoeterwoude. Na, na, na. Dan een iets minder bekende plaat. Ik zei het al aan het begin van het programma. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Deze werd eigenlijk vooral bekend dankzij Ad Bouwman van Radio Veronica en zijn Adje Bouwman Top 10. Het nummer kwam wel in de tipraden, maar uiteindelijk strandde het daar wel. De Canadese formatie Lighthouse met One Fine Morning.

van 1960 Music. Tot 1975. Music Power. Dit is het Muziekmuseum. Flashback.

0: De Fab Four, ofwel de Beatles met Drive My Car. We zijn toe aan de jingle van de week. Dat is er eentje van de Zeezender Veronica deze week. Ingesproken door Lex Harding.
1: Radio Veronica.
0: Radio Veronica 192 en dat verwijst dan naar de golflengte van dat station, 192 meter op de middengolf, waar we tegenwoordig in kijken. Dus niet meer de meters, maar de kilohertzen. Maar het komt op hetzelfde neer, 402 meter of 747 kilohertz bijvoorbeeld. De vroegere golflengte van Hilversum 1 en tegenwoordig van een aantal LPAM-zenders, zoals het heet. Zoals bijvoorbeeld Radio Emmeloord. Maar even terug naar de jingle. Ingesproken dus door Lex Harding. En het deuntje waar het overheen zat, dat was gewoon een bestaande plaat, zoals het wel vaker werd gedaan. Een nummer van Julie Driscoll, die je misschien kent van de 1968 hit This Wheel's on Fire, maar de titel van dit schoons is A Kind of Loving. Het begint met een babytje.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

The Three Degrees, of de drie graadjes, zoals ze ooit werden genoemd door Mies Bouwman in een of andere televisieshow waar de dames optraden. Nou, als ik de binnenkant van de LP-hoes van deze plaat bekijk, dan valt het graterige wel erg mee. In het Muziekmuseum platen die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio en die toch best wel een bekendheid hadden. Zoals deze, nummer 24 in de hitparade in 1967. The Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco.

0: The Cats uit Volendam. Natuurlijk met Sure He's a Cat.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Pink Floyd is natuurlijk, hoef ik niet aan te kondigen, zo bekend van albums als Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall later, een hele hoop. Maar ze hebben ook nog een tijdje singles uitgebracht. En een van die singles kwam zelfs nog in de top 40. In 1971 hebben we het dan over. Arnold Lane. En ik had hem op een LP. En die heette Relics. Dat was een beetje een soort verzamelaar, ook weer niet helemaal. Wat precies de bedoeling van was, dat weet ik niet. Was een mooie witte hoes met een soort fantasieorgel aan de voorkant erop. En Arnold Lane is gewoon een prachtig nummer.

en mazzelt. Ach, waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op halfwel. En gebonden aan familie.

Dat is juist De Pest. Oorspronkelijk in 1966 opgenomen als 2 minuten. Later op advies van Herman Stok, jij eerste echte DJ, hertiteld in Dat is juist De Pest. Maar het nummer mocht niks doen in de top 40. En ook de opvolger, één van hem ben ik, de A-kant was dat, deed niet zoveel. Totdat bij Veronica iemand de B-kant ging draaien. En dat was Ben ik te min. De grote hit van Armand. Ja, ik zei het al bij het nummer van de Flower Pot Man. Je hoort bij dit programma soms platen die je op de reguliere radio eigenlijk nooit meer hoort. En dit is er weer zo eentje. Een behoorlijke hit hoor, in 1971 tot de 6e plaats in de Veronica Top 40. Majority One met Because I Love. Verder nooit meer wat van gehoord die band.

Het doet een beetje in de verte denken aan Aphrodite's Child met Demis Roussos en Vangelis in de gelederen. Maar het was Majority One met Because I Love. En One Hit Wonder, zoals je dat in mooi Nederlands zegt. Ja, ik ga een beetje vroeg afkondigen, want ik ga een lang nummer draaien zo. Allereerst ga ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u een verzoekje heeft, mag u daar aan toe mailen. Ja, voor de rest zou ik willen zeggen, graag tot de volgende keer. Maar we gaan eerst nog even de laatste plaat aankondigen. En dat is een nummer van bijna 7 minuten. En toch een top 40 hit. The Temptations met Papa Was a Rolling Stone.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven.

0: na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

een hele goede zwoele avond. Na deze onweerbuitjes gaan wij gewoon lekker beginnen met de weekendploeg. En we houden het zomers met Julio Iglesias, Sas, Goshi, Doki, Willy. Verkeerde uitspraak. In ieder geval, con la misma piedra.

0: Ja, welkom bij de weekendploeg. Gerrit heeft het al gezegd. En deze week weer zonder Dirk, de 12e keer dit jaar. Hoe voelen we ons erbij?
1: De 12e keer en we zitten nog niet eens op de helft van het jaar. Die man is er weer niet bij, want momenteel zit hij bij een country festival.
0: Nee, eerst jeugdtoernooi, hè? Maar dan kwam het wel heel toevallig heel goed uit dat Tan Cornfields Lunteren ook op diezelfde avond is.
1: Ja. En dan pakt hij dat gelijk door en dan moeten wij er maar weer door de vingers zien dat hij er niet is. Maar het goede nieuws is, hij is er volgende week weer bij. En ondertussen gaan wij vanavond een zomersavontuur beleven met ook wat nieuwe klanken, hè?
0: Ja, heel veel nieuwe muziek. En heb je wat leuks beleefd deze week? Want ik heb een hele zieke sidequest gedaan vandaag namelijk.
1: Oh, je maakt het wel spannend. Je hebt een zieke sidequest gedaan. Heb ik iets leuks beleefd van de week? Mijn opa is vandaag de dag 91 geworden.
0: Onze grootste fan op het voetbalgebied dan. Vorig jaar dan.
1: Ja, hij komt regelmatig kijken. En 91, gelukkig kan hij nog steeds op de weg. Hij rijdt nog auto, hij rijdt nog fiets. Wel is zijn fiets 2 weken geleden gestolen. Maar dat had ook een beetje te maken met dat hij zijn sleutel er niet uit had gehaald.
0: Dat is niet handig.
1: Dus het cadeau wat ik heb gegeven is een mooie sleutelhanger. Ik zei, opa, dan kun je hem niet vergeten.
0: Nou. Vond je een mooi cadeau zeker?
1: Ja, daar kon hij wel even om lachen en dat is dan weer mooi.
0: Lekker zeg.
1: Ja, is het niet tijd om even te vragen aan jou wat jij dan voor sidequest hebt beleefd?
0: Nou, ik was dus vandaag voor de 15e keer in de 13 weken of zo van mijn mind op excursie. En dit keer waren we bij de GVB, dus de metro van Amsterdam.
1: Ja, en even voor de luisteraar, jij doet de mine rondom treinen. Dat is wat ik weet. Kun je er nog eens over vertellen?
0: Railtechniek.
1: Railtechniek.
0: Precies, en dat gaat allemaal met treinen, spoor, metro's. U kent het verhaal. En wij kwamen daar bij die GVB. Nou, eerst waar ze de rails maken.
1: Ja.
0: Toen daarna gingen we door verder lopen naar de verkeerseindspost. En daarna gingen we naar de simulatoren. En die man opent die door en ik denk, no hesitate, geen twijfel, ik ga op die stoel zitten.
1: Dus hier, wacht even, je was in een metrotunnel?
0: Nee, simulator, dus zo waar ze die opleidingen doen. Dus ik denk, ik ga die metro besturen.
1: En jij gaat in die simulatie?
0: Ja.
1: En je bent natuurlijk met allemaal
0: nerds
1: die net even een stapje naar achteren doen. En jij denkt, ik doe een stapje naar voren.
0: Ik ga die metro besturen. En dat was leuk. En daarna had ik hem even doorgegeven toen die andere aan best. Toen kwam best de prijsvraag. Hoeveel ritten worden er gemaakt per dag door de GVB? Nou, ik gok 900.000. Man naast mij gokt 1500. Maar die had de vraag verkeerd begrepen. Dus die zei 850.000. Daar rijd je af 1 miljoen, 1,3 miljoen, bla bla. 850.000, goede antwoord. En ik zat er op 1 naar het dichtstbij. Maar omdat hij die vraag had verpest en opnieuw mocht. Ja, toen baalde ik, want hij mocht de echte metro besturen door de dienstregeling heen.
1: Dus serieus?
0: Wij gingen gewoon met 14 studenten gingen wij metro besturen achter de dienstregeling aan. Dus lijn 51 of zo.
1: Daar en hij mocht echt sturen.
0: Ja.
1: Als
0: je die beelden wilt zien, volg ons op Insta.
1: Op onze Insta?
0: Ja, weekendploeg, Eenvallei.
1: Oh, dan ga je daar beelden op delen van de metro? Ja.
0: De metrobeelden. Maar weet je wat nog meer bekend geworden is deze week? De line-up van de Heideweken. En natuurlijk hebben we dan natuurlijk onze wekelijkse rubriek.
2: De Keetknaller.
0: De Keetknaller. En deze week is het onze grote vriend.
1: Letterlijk.
0: Heel groot. Django Wagner.
1: Hij lijkt een beetje op die gozer van Cheerio.
0: Cheerio, Justin de Wild. En die staat op 1 in de top 40, onze Veenendaler. En hierna spelen ook Chips. Beetje jeugdnostalgie.
1: Ik kom allebei naar het plein.
0: Allebei het plein.
1: God, ziek hoor.
0: Django op de donderdag. Chips op de afsluitavond, maar dan zijn we bij de oudendse dag. Wilt u onze mening weten over de artiesten? Luister 22 augustus naar de weekendploeg. Dan gaan we weer de tierlist maken.
1: Ja, dat gaat gebeuren.
0: Django met Als jij niet kiezen kan.
1: Oh, even heerlijk.

0: One night.
1: Nou goed. Sorry als uw box net ontploft is, want mijn draad van mijn koptelefoon die gooide even de schuif open. Dus dat hij met 100.000 decibel uw box ontploft. Stuur u een factuur naar bestuur@omroep1.nl.
0: Ja, nou, laten we hopen van niet, maar heerlijk, die chips die mogen ook best wat harder dan de rest. 101 O'Nights. Ze staan dus op het pleintje met Heideweek. Gaat dat zien.
1: Zeker. En Boswachter, dit weer deze week. Wat vond je ervan?
0: Ja, ik vond het prachtig. Ik vond het heel mooi weer. En dan ga ik je vertellen waarom. Ik vond het, het was ook gewoon lekker weer. De luchtvochtigheid lag laag. En dat is lekker bij warm weer. Vaak in Nederland is het zo dat de luchtvochtigheid heel hoog is.
2: Benauwd.
0: En dan is gelijk benauwd, wat vandaag wel het geval was.
1: Zeker.
0: Vandaag was dat wel zo, maar die andere dagen niet. Was heerlijk. Gisteren was het weer even afkoelen. Vond ik ook lekker. Kon je weer een nachtje goed slapen. En vandaag, die onweer was een uurtje. En nu is het ook gewoon weer droog.
1: En de Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk en willen minder bijdragen. Ze willen dat er meer bedrijven, in plaats van dat het echt bij de burgers op de schouders wordt gelegd. Maar ja, indirect, ja, als je het op de bedrijven legt, dan leg je het toch ook indirect weer op de schouders van de burgers. En ja, als klimaatexpert.
0: Nou ja, kijk. Weet je wat het is? Die echte grote bedrijven wil je ook niet wegjagen in Nederland. Zeker. Nu zijn we al wel een beetje heel soepel voor grote bedrijven. Ik vind wel dat mensen die net een grotere portemonnee hebben, dat is mijn mening, die kunnen eventueel wel iets meer bijdragen. En vaak vinden die mensen dat zelf ook wel. Ga er maar eens mee in gesprek.
1: Ik ga dat zeker doen. En primeur in Nederland in ons zendgebied, Orthopodie Ziekenhuis Gelsenvallei plaatst halve knieprothese met een robot. Oh. En we worden weer vervangen door die robot.
0: Ja, we worden weer vervangen. Ja, maar weet je wat het is? Als een robot zoiets zo exact precies kan.
1: Dat is knap. Heb jij de vlog van Enzo Knol van vorige week gezien?
0: Dan kan het gewoon goed gaan. De vlog van Enzo Knol?
1: Ja, die heeft een zelfrijdende Tesla. En die liet zijn maat erin rijden. En er kwam een auto van links.
0: Ja, ik heb het niet gezien. Maar niet de hele vlog, maar wel die beelden. Hij had die zelfrijdende Tesla inderdaad. En toen reed hij naar voren door de bocht. Kwam in één keer zo'n... wat voor auto was het? Toyota volgens mij.
1: Ja,
0: hè?
1: Ford. Ja,
0: Fordje of zo.
1: Het was een vrouw, hè? Het was een vrouw.
0: Ja, was het ook een vrouw? Oh.
1: Het was weer een vrouw.
0: Het is alweer. Het is alweer. En dan is zo'n wijf van gestuurd. Gadverdamme. Gelukkig hebben we tegenwoordig die Teslas. En die remde op tijd. Nou, dat is fijn, hè?
1: En busje naast hem even toeteren dat hij blij was dat hij even voor hem stopte.
0: Nou, die Enzo kun wel weer een hele hype in zijn vlog. En dat zoekt die jongen natuurlijk.
1: Zoekt de hype op. En 2026, het jaar van de reunies, naar K3. New Wave, Broederliefde, die ook weer een album van 2016 gaat optreden. Main Street komt nu ook, SBMG en B-Rave te concerten.
0: En de Opposites, hè, natuurlijk. Die komen Opposites ook weer hard.
1: Ja, maar die waren alweer voor 2016.
0: Ja, dat is waar.
1: B-Brave stopte in 2017, SBMG in 2019. En op de cover van het album Richting de Kraaien van SBMG staat nu ook de desbetreffende concerthal in plaats van Richting de Kraaien. Kijk, jij kan het nu zien.
0: Ja. Oh, ik zie het inderdaad. En in daar dat stond oude eerst, album stond, wat stond er eerst?
1: Richting Kraaien. En nu staat er puntje Dome.
0: Ziggo Dome.
1: Nou, we mogen wel plaatsbepalingen. Ja, maar ga er niet heen, mensen. Ga er niet heen. En we gaan daar zo ook een nummer spelen. En dat nummer ook One Night Stand van B-Brave. En Seven Alias staat daar. En eigenlijk vind ik dat Seven Alias dat nummer maakt. Voor mij heeft het bijna 80 miljoen streams. De verse op het einde is heel lekker. Maar hij gaat volgend jaar, krijgt hij de rechten over al zijn muziek. En dan gaat hij al zijn muziek verwijderen. Ja, en dan wordt het ook wel een beetje kwaad. Als bijvoorbeeld Frenna, die deed bij New Wave, deed hij ook dat nummer Merlish spelen. Vond hij geen respect. Ja. Want hij heeft aangegeven, ik ben bekeerd. Ik wil niet meer dat hij mijn muziek speelt.
0: Tot wat is hij bekeerd?
1: Islam. Moslim. En hij zei, ik wil niet meer dat het gespeeld wordt. Dus ik vind dat mijn maten van vroeger me eigenlijk een beetje erbij nemen. Dus ik ben benieuwd of B-Rave het gaat spelen. En wij gaan uit respect niet de verse van Seven Alias laten horen.
0: Omdat hij nu eerst, bij de islam is.
1: We gaan nu eerst hard gaan met SBMG.
0: Goh, we gaan het helemaal deze show, joh. We gaan gewoon al die oude nummers recyclen. Ik hoop dat de mensen het leuk vinden.

0: Oh, nu gooi je hem er even uit. Want
1: trek hem eruit.
0: We gaan nu even naar het nieuwe nummer van Milo, laat het lukken. En ADF Samski.
2: Oh, dit is wel een bekend nummertje hoor.
0: Oud piratennummertje, hier is twee motten. Geniet ervan, hoop ik, want ik vind het een verschrikkelijk nummer.

0: 7 years. The New York Knicks
1: in New York.
0: The NBA Finals.
2: Look, wat is dit nou?
1: Even luisteren, denk ik.
3: I was 5 when the Knicks last won a championship. 5.
4: Start spreading the news.
0: The dream season continues.
2: Ja, welkom bij de warming up. Het voor het eerst in 28 jaar dat de New York Knicks in de finale staan. Ja, jij bent niet bekend
1: van
2: in
1: de NBA,
2: hè?
1: Wel te verstaan.
2: Van de NBA.
1: Ja, Amerikaanse basketbal, ja.
2: Ze hebben de Eastern Conference finale al gewonnen.
1: Ik heb er geen verstand van. Ik weet alleen dat het handig is als je hele grote handen hebt, lang bent en dat.
2: Ik ga het een beetje uitleggen. Je hebt natuurlijk gewoon competitie.
1: Ja.
2: Net als bij normaal. Dan heb je daarna de play-offs. En dan spelen ze 7 potten elke ding. En dan ga je kwartfinale, halve finale, bovenfinale. 7 potten. En wie het best uit 7 is, die gaat dan door.
1: Oké.
2: Okay. Dus heel veel potten.
1: Tegen elkaar.
2: Amerikaans. Echt om de dag bijna.
1: Ja, ja.
2: En dan reclames pushen.
1: Zit je dan een soort pool of zo?
2: Ja, gewoon kwartfinale, halve finale, finale. En daarna heb je dan nog de finale van de Eastern Conference en de finale van de West Conference. En dan spelen ze allemaal weer 7 potten. Best out of 7. En dan de winnaar van de East Conference en de winnaar van de West Conference gaan dan daarna de NBA-finale spelen. Wat ook weer 7 potten duurt.
1: Maar 7 potten, zijn dan elke keer tegen dezelfde partij. Ja. Dezelfde tegenstander.
2: Ja, en dan weer uit en dan weer thuis en dan weer 2 keer achter thuis. En dan weer. Lijp. Dus ik volgde het een tijdje.
1: Maar wij denken natuurlijk ook een beetje van, ja, goshie, 1 land moet er dan zoveel potten. Maar Amerika is meer landoppervlakte dan heel Europa bijvoorbeeld, hè?
2: Ja, en New York, grote stad, voor het eerst in 27 jaar...
1: De New York Knicks.
2: Finale. En voor het eerst in 52 jaar kunnen ze hem dan winnen. Want het is 52 jaar geleden dat ze hem gewonnen hebben.
1: Ja, dat is bijzonder.
2: En WK-selectie van ons eigen land. Het was een beetje technisch rumoerig dingetje. Maar we hebben wat uitgetest
1: WK
2: vandaag.
1: Voetbal. Ja.
2: We hebben vandaag wat uitgetest met een beetje schuiven en zo. Ging niet altijd helemaal goed. Maar Ronald Koeman probeert ook altijd iets uit. En dat gaat ook niet altijd goed. Maar ik denk dat hij dit keer een goede selectie heeft neergezet. Frimpong niet.
1: Een betrouwbare selectie, zei hij zelf. En daar ben ik het wel mee eens. Ik vond het een interessante keuze om inderdaad Frimpong thuis te laten. Maar ja, dat begrijp ik wel. Want die jongen was ook vaak geblesseerd.
2: Ja.
1: En wie die dan uit de hoed tovert, wat niemand eigenlijk had bedacht.
2: Drone.
1: Nee, Summerfield.
2: Ook, dat is leuk.
1: Ja, dat is leuk. En dat is een betrouwbare speler inderdaad. Snelle jongen. Heeft een actie, maar is ook verdedigend aanwezig.
2: Ja, ik volg de Premier League. Ja, dan volg ik dan weer meer de NBA.
1: Ja,
2: de Premier League.
1: Ik meer het voetbal. Ik heb dat wel een beetje in de gaten gehouden.
2: En Fleming?
1: Betrouwbare spelers. Ja, Fleming. Wie is dat? Dat zei Koeman ook, toch?
2: Ja, dat is een beetje
1: dat
2: raar.
1: Dat vind ik dan wel weer bizar. Want Fleming is de Nederlandse topscorer in de Premier League. Hij heeft 11 doelpunten gemaakt, volgens mij. En ik denk dat het net allemaal te vroeg kwam. Ja, kijk, je kunt 1 keer wel zoveel doelpunten maken. Maar moet je dan gelijk mee naar het WK?
2: Nee, maar het is wel belangrijk dat de bondscoach wel weet wie de huidige top Nederlandse spelers
1: zijn. Ja, zijn reactie was een beetje slecht. Zijn reactie was slecht. Hij had gewoon moeten zeggen, had niet wie moeten zeggen.
2: En
1: dat is slecht.
2: En de Roon die zijn vliegticket kan verkopen. Ze tikt voor de bus en voor het stadion. Want die dacht dat hij niet geselecteerd zou worden. En die had al tickets gekocht. Maar hij zit er toch bij.
1: Hij zit er toch bij.
2: En Weghorst, ja, mensen haten erop. Maar als je toch die laatste 5 minuten iemand nodig hebt die erop wilt knallen.
1: Dan kan het Weghorst zijn, ja. En Weghorst, ik denk dat hij dan toch iets in dat team doet. Wat die mentaliteit omhoog krikt. Dat zien wij als leken natuurlijk niet. Maar die Koeman is heel erg bezig met, heb ik een team? Heb ik mensen die heel blijven, die niet te snel blesseren? Die goed op elkaar ingespeeld zijn? En dan zal die Weghorst daar wel een rol in hebben. Ook omdat hij al zoveel jaren bijloopt.
2: Zeker. En Curaçao werkt eerste training af met Dick Advocaat in Noordwijk.
1: Ja, prachtig.
2: Wat
1: te
2: een
1: zien.
2: Drama weer met die Dick Advocaat en Fred Rutte. Ik vind dat het nu het gaat er nu al 6 weken over.
1: Ik heb dat een beetje gemist hoe dat is gelopen.
2: Oh ja, ik wil je best bijpraten, maar dan zitten we hier morgen nog.
1: Ja, dus het contract eigenlijk.
2: Hij was één keer, zijn dochter was ernstig ziek, toen ging hij weg. Toen werd zijn dochter weer beter, toen kwam hij weer terug. Toen werd zijn dochter weer ernstig ziek, longkanker, met uitzaaiingen, toen ging hij weer weg.
1: Ja.
2: Toen kwam Fred Rutte, toen hebben de spelers en de sponsor gezegd van we willen liever Dick terug. En hebben ze aan Dick gevraagd, sta je ervoor open om terug te keren? Dick, ja. Toen ging vandaag in Sidetrain al ding van maken, breng Dick terug.
1: Ja, ja, ja.
2: Daarna kwam Fred Rutte is toen opgestapt van... ik wil dit helemaal niet, deze hele commotie. Toen is Dick Advocaat weer ingeschoven. Toen ging vandaag een site zeggen dat het niet op een goede manier is gegaan. Terwijl vandaag een site eraan mee heeft geholpen.
1: Ja,
2: en toen gingen ze er verder in doorvragen. Toen zei Johan Derks dat die hij meldt en dat ze dochter geen longkanker had. Toen werd Dick Advocaat weer boos. En die wilde geen sorry. En het was één groot drama.
1: Veel mensen boos. Maar wat ik heb gezien van de week is Dick Advocaat... lekker een balletje aan het trappen met die jongens uit Curaçao. Iedereen was aan het lachen.
2: Ja, daarom. En dat is belangrijk. Dus
1: dat is belangrijk.
2: We houden er nu ook over op. En de hoofdsponsor van Curaçao is een niet nader benoemde vliegmaatschappij en vakantiemaatschappij. En die zijn ook de sponsor van Hull City. En dat vind ik een mooi verhaal. Ja? Hull City speelde altijd wel hoog. Ik heb ze ook wel heel vaak gebruikt in FIFA. Ik heb wel zelfs het shirtje van Hull City gedragen.
1: Ja.
2: Promoveerde van de derde divisie in een paar jaar nu weer terug naar de Premier League. Met alleen eigen spelers en leespelers, omdat ze geen geld hebben. En de hoofdsponsor die betaalt... 1,2 miljoen euro per jaar voor shirt sponsor. Dat is natuurlijk in Engeland helemaal niks.
1: Dat is helemaal niks.
2: Want ze krijgen nu 230 miljoen omdat ze gaan promoveren aan tv-geld.
1: Ja?
2: En die hebben nog 2 jaar contract of zo. Dus zometeen heb je voor 1 miljoen... worden dus 36 keer uitgezonden bij de Premier League op het hoogste niveau. Ja, kijk, dat is natuurlijk voor zo'n sponsor
1: dat is
2: heerlijk.
1: Deeltjes maken, ja. Dat is heerlijk.
2: En morgen de Champions League finale om 6 uur al, Arsenal-Paris.
1: Ja, we houden het in de gaten. Ik ga ervoor zitten.
2: Ik ook. Lunteren speelt morgen ook play-offs. Ik weet niet of er nog een paar mensen daar gaan kijken.
1: Ik ga er naartoe. Eerste van VV Lunteren gaat spelen voor de play-offs. Hebben we goed gedaan. Kunnen we in de eerste klasse komen.
2: Nou, als jij gaat, dan ga ik ook natuurlijk.
1: Gezellig. Het wordt gewoon 1 grote voetbaldag morgen voor ons.
2: En darts. Ja, we hebben echt... Het nieuws viel tegen, dames en heren.
1: Maar sport?
2: Goh. Ik was gisteren in Amsterdam. Bij een vriend van mij bleef ik ook slaan. Ik moest de volgende ochtend om 8:30 weer
1: opstaan. Borisje Boom?
2: Borisje Boom.
1: Kijk.
2: En wat een pot. Eerst had je Littler Price. Price stond 9-5 achter.
1: Ja.
2: Die gooit een 170. Doet een vishengeltje uitgooien voor Littler's gezicht. En
1: disrespect.
2: Die was helemaal kwijt.
1: Disrespect.
2: Ja, scheidsrechter heeft hem ook op aangesproken. Hij deed het niet expres, zei die Gerwin.
1: Maar Littler was
2: daarna,
1: kwijt.
2: Daarna 5 legs wint Price 9-9. En daarna... trok Littler hem toch over de streep.
1: Oh, toch
2: wel. Die finale stond op een gegeven moment Littler 112 te gooien. Humphries 110.
1: Dat is heel hoog.
2: De hoogste gecombineerde gemiddelde ooit. Pijlen. En daarna won Littler alsnog met voor mij 11-9. Ja, 11-9 dacht ik. Of 11-10.
1: Maar Littler won.
2: En daarna 2 keer huilen, want hij wordt al 17 weken uitgefloten door zijn gedrag. Maar ja, die jongen is ook 19. En het valt er allemaal op zijn dak. En hij wilde niet meer. Hij wilde niet meer naar buiten. Hij wilde niet meer spelen.
1: Ach.
2: Het ging hij daarna even zijn moeder en zijn vriendin knuffelen.
1: Oh, nou, dan is het voor Littler misschien ook wel weer goed gekomen. Is iedereen weer even tot rust gekomen. En dan is het nu even tijd om even nog die zomer in te duiken, mensen. Want
2: ik wil dat eigenlijk ook nog over Formule 1 hebben.
1: Wil je het ook nog over Formule 1 hebben? Kunnen we dat niet na dit nummer doen? Ik heb even zin in een nummertje.
2: Oké, dan gaan we dit... Want Neymar gaat naar het WK. Hij heeft wel een kuitblessure nog 2-3 weken.
1: Oh, maar dit past bij Neymar.
2: Ja, hij zit in die videoclip van de live versie van dit nummer.
1: Van Gustavo Lima.
2: Ja. Toen hij in 2013 of zo 2014 nog in Brazilië speelde.
1: Heerlijk.
2: Hier is hij. En als Messi meegaat en Ronaldo nog een one last dance... Deze is voor Neymar, Ronaldo en Messi. Gustavo Lima. Maar later.

0: waren de gebroeders Gallagher.
1: Gallagher, Liam en Noel.
2: En deze van is speciaal Oasis voor Maurits Gerritsen, want die viert vandaag zijn verjaardag, vriend van de show. Dit jaar er vaker geweest dan Dirk.
1: 24 jaar oud is hij geworden en wij gaan zo meteen naar zijn verjaardag toe.
2: Ik wilde eigenlijk nog bespreken wat we gaan doen dit weekend, maar we hebben denk ik dezelfde plannen als we daar en Maurits gaan. En naar de play-offs.
1: Ik denk...
2: En naar de Champions League.
1: Ik denk het wel. Ja, ik ga zo meteen naar die verjaardag en dan naar bed. En dan 's ochtends word ik wakker, ga ik richting Arnhem met mijn vader.
2: Kleertje
1: ga je dat ook doen?
2: Nou, ik denk misschien gymmen. See the biceps.
1: De biceps. Ja, en dan 's middags naar de voetbal inderdaad. Naar VV Lunteren.
2: En als u nog niks te doen hebt, dan ga ik dat even nu opnoemen met plaatsbepaling en geen mening.
1: Ik ben benieuwd.
2: Zaterdag 30 mei van 10 tot half 3 in Cultura. Cultura Fest. Workshops, optredens, voorstellingen en activiteiten voor jong en oud. Vrijdag 29 mei om 7:15 in Cultura. Bertolf Lentik en Diederik Mnonden. Live met Two of Us, muziek van de Beatles en meer. Zondag 31 mei om 7:30 in Theater Lampgiet. Miss Curve Netherland. The Showgirl Reimagined. Een spectaculaire theater... Een weet ik niet wat voor theatershow in Veenendaal.
1: Heb je geen idee?
2: Nee, nee, geen mening, hè?
1: Nee, heb je geen idee wat het is?
2: Jawel, het is Curved.
1: Miss Curved.
2: Het is gewoon knappe, iets de vrouw van iets meer gewicht.
1: Oh, leuk.
2: En morgen hebben onze vrienden van Danzix een mixmarathon van 6 tot 2 te beluisteren op Eenvlei en te bekijken op Twitch live.
1: Ja, en wij kwamen hier net... bij de studio. En wij zagen al wat staan. Hebben het natuurlijk eventjes gedeeld op onze Instagram. De weekendploeg. Eenvallei. Daar kun je ons volgen. We hebben bijna die 100 volgers. En jij kunt het worden.
2: Ja, want dan... dan worden we gewoon
1: ben je de honderdste. Dan zijn we hartstikke blij met
2: en
1: jou.
2: En dan komen wij daar u de pubquizbeker uitreiken.
1: Nee. Oh. Nee, die blijft hier. Die staat hier nog steeds. Die hebben wij een paar weken geleden gewonnen. Een pubquizbeker. Met Koningsdag. Heerlijk. En ik denk dat het eigenlijk al tijd is voor een oude held.
2: Nou, ik wil eigenlijk nog voor... Ja, Lewis Hamilton. Hamilton stond op het podium met Max Verstappen en Russell Racing. Oh nee, Russell niet. Met Kimi Antonelli, want die had weer gewonnen. En Hamilton 2, die hadden toch op het eind nog een beetje Max Verstappen in. En Max Verstappen 3. Mooi Kijk. Podium. Russell wel agressief. Ondanks die al jaren uitspraak doet over de agressie van Verstappen. Gooit hij allemaal troep op het circuit.
1: Niet.
2: Toen hij eruit was. En Toto Wolff wilde hem troosten en knuffelen. Maar daar moest hij niks van weten.
1: En die Max die stond weer op 3.
2: Stond weer op 3. Nou, heerlijk. Voor het eerste podium dit jaar, hè?
1: Wat goed, joh. Nou, misschien wordt hij wel gewoon kampioen.
2: Lekker dit.
1: Zullen we naar een liedje luisteren?
2: Lekker Italiaans, denk ik. Naar het Spaanse. Of is het ook Spaans? Ik weet niet. Voor mij is het Italiaans.
1: Ik denk Italiaans. Het is Italiaans. Ja. André Hazes. Met het nummer...

0: Ja, dit was heerlijke Italiaanse Dolce Vita. Heerlijk. Ja, eigenlijk triest dat ik twijfelde. Er staat een mooie gondel op. En dan gaan we nu naar het nieuwe nummer van Mark Floor.
1: Een biertje.
0: Een
1: vriendje.

0: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: Ja, en het is spectaculair weer vandaag. We hebben net wat onweer gehad. Maar ik ga u verzekeren, dat komt niet meer langs vannacht. Morgen, het wordt vannacht uiteindelijk een graadje of 16. Dus het koelt nog wel wat verder af. En dan morgen worden we wakker met wat bewolking. Maar die trekt steeds verder weg. En de temperaturen lopen dan gewoon op naar 27 graden. Veel zon en een prachtige zomerdag morgen. Daarna op de zondag ook nog redelijke temperaturen van 26 graden. Vanaf maandag gaan we wel wat omlaag en komen er ook echt wel wat regenbuien. Dus geniet dit weekend nog even van het weer. Haal die korte mouwen nog even uit de kast, want het kan echt nog wel. Die onweer heeft niet het hele zomerse weer verpest.
2: Nou, daar zijn we blij om, denk ik.
1: Ja, ik Sarah wel.
2: Larsen kan weer doorgaan met zingen.
1: Ja, een never ending midnight sun gaat nog eventjes door.
2: En Roland Garros, dat is jouw tart van sport.
1: Ja, er komt zojuist een nieuwtje binnen vanaf Parijs. Namelijk De Jong, Jesper De Jong wel te verstaan, uit Haarlem. Een Nederlander heeft zich naar de 8e finale geknokt. En dat is knap. Hij staat op de ranglijst als 105e van de wereld. En hij heeft 4,5 uur getennis tegen de tegenstander. Karen Chachanovo. En uiteindelijk heeft hij gewonnen. Naar de 8e finale, hartstikke mooi. Jannik Sinner is er al uit. Die staat op nummer 1 op de wereldranglijst. Maar die stortte helemaal in op een gegeven moment. Dus dat is jammer. Nu heb je nog over Djokovic.
2: Hij heeft een inzinker gehad, inderdaad.
1: Hij heeft een inzinker gehad. Hij hoeft er nog maar 1 game. Dus dat zijn eigenlijk 4 keer de bal langs iemand slaan. En dat is heel weinig in tennis. Dus dan ben je eigenlijk al bijna klaar. En toen stortte hij helemaal in. En toen 1,5 uur later had hij alsnog verloren. Ja, het kan gebeuren bij tennis. Jesper De Jong zit er nog in. Dus misschien krijgen we wel een Nederlandse Roland Garros winnaar. Wie zal het zeggen?
2: Nou, dat gaan we volgende week dan even mooi bespreken. En Volgende week kunnen we ook bespreken de oefenwedstrijd Nederland-Algerije.
1: Ja.
2: Dus dan spelen we onze eerste oefenwedstrijd. En de uitzwaaiwedstrijd is die maandag erop. Dus het is 8 juni.
1: Tegen Oezbekistan, of niet?
2: Klopt.
1: Ja, dat is dan weer zo'n tegenpartij dat je denkt van ja.
2: Maar volgens mij is dat niet op Nederlandse grond. Nee, dat wordt gespeeld in New York tegen Oezbekistan.
1: Oh?
2: En Algerije wordt gespeeld in de Kuip. Dus woensdag is eigenlijk de afzwaaiwedstrijd voor het Nederlands publiek. En dan gaan we even kijken wat Koeman bedacht heeft. Ik denk dat Timber er nog niet bij is, want die moet natuurlijk morgen de Champions League finale spelen.
1: Er komt wel net nieuws binnen vanuit Londen dat hij fit genoeg is om te starten in de Champions League finale. Of hij ook echt in de baas staat, is nog niet bekend. Maar hij is in principe fit genoeg. Dat is wel goed nieuws ook voor richting het aankomende WK.
2: Ja, zeker. Timber, ja,

0: heeft er nu ook weer een berekening op losgelaten. En die heeft voorspeld dat Nederland kampioen wordt.
1: Ja, en dat altijd goed, toch?
0: Ja, de afgelopen 3 keer wel.
1: En ik vind het mooi dat Nederland en Curaçao de 3 poolwedstrijden ook alle 3 op dezelfde dag spelen. Het wordt gewoon 1 groot Nederlands feest.
0: Ja, het is gewoon 1 groot Nederlands feest. En Marokko is er ook nog bij. Dus iedereen is blij, denk ik.
1: Multiculti
0: verantwoord.
1: Op een multiculti landensysteem. Want 3 landen organiseren het. Mexico, ja. Canada en Amerika.
0: Dan gaan we naar een nieuw nummer. Het laatste nummer ook voor vanavond.
1: Veel nieuwe nummers. Idali, Ronnie Flex en Frenna.
0: Wij danken jou voor het luisteren. Wij hebben plezier gehad. En wij hopen jij ook. En een fijne avond. En een zomersweekend. Groetjes. Hey.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum.

bezoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn vijfde etappewinst. De Nederlander Arendsman werd vierde. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

Een hele goede avond en ja, je zult wel denken, wat horen we nou? Het is geen donderdagavond. Nou, dat klopt. Het is zaterdagavond en wij hebben vanavond hier in de studio's van Eenvallei hebben wij de Dance Experience Mix Marathon live episode nummer 4, zoals dat officieel heet. Vanavond tot de klok van 2 uur zijn we non-stop bij je met 8 heerlijke mixers die allemaal een hele mooie live set voorbereid hebben. En we trappen vanavond af met DJ Amok. En die gaat er een geweldig setje van maken. Dus succes!

0: Eindelijk hebben we het nou uit zijn eigen mond kunnen horen.
1: Ja.
0: Dus ja, een lekker setje.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja,
1: dus, dat, ik zei al, het zal verrassend zijn. Ik zal wat rustiger beginnen.
0: Ja.
1: Dus ik heb hem ook rustig gehouden eigenlijk.
0: Nou ja, het was gewoon lekker om te beginnen.
1: Dus, zeker lekker om te beginnen. Dus ik ben zeker benieuwd wat hierna komt.
0: Ja, dat belooft ook weer heel wat te worden. Ja. Meestal staat hij later op de avond, maar dit keer is hij wat vroeger. Dus ja. Ja, en dan hebben we de stage crew, denk ik, die even aan het werk gaat. En dan, welke stijl had je een beetje, John?
1: Ja, ik heb eigenlijk
0: alles gedraaid.
1: Ja, ik heb een beetje funky heb ik gedraaid. Ik heb wat tech house gedraaid. Ik heb gewoon wat normale house gedraaid. En een beetje raw trance zat erin. En eigenlijk van alles wat. Een beetje mengelmoesje heb ik dit keer genomen. Ja.
0: Nou, dat, het klonk ontzettend lekker. Zeker een goed begin is het halve werk.
1: Dus ja, zeker.
0: Dat scheelt sowieso.
1: Je zei al, leg de lat hoog. Dus,
0: ondertussen zijn de jongens hier druk bezig.
1: Om het even weg te schuiven.
0: Om even de dingen, want we wisselen even van DJ Boot. En dan, kijk, er gaat nog een fles.
1: Ja.
0: Nou, heel erg mooi. En dan kunnen we straks aftrappen met de volgende. Kom er vast bij. Gaan we je vast een beetje introduceren. Want we moeten even een kleine verbouwing hier in de studio doen. Maar dat komt goed.
2: Kleine verbouwing.
0: Kijk, een bekend gezicht. Goedenavond.
2: Yes, hey, goedenavond. Altijd warm huis om hier te zijn.
0: Je was hier 3 weken terug nog.
2: Ja, zeker weten.
0: Even, ze wil er even door, John. Dan gaan we even deze kant op. Gaan we
2: even wat ruimte maken voor de boef.
0: Ja, gaan we even hier staan en dan kun jij straks helemaal losgaan hier zo.
2: Ja, zeker.
0: Nou, mooi. Dit staat zo weer klaar.
2: Ja, wat een knijter.
0: Even een applausje voor de stage crew, jongens. En tegelijkertijd de jongens die vanavond de audio en de video verzorgen. Mike en Joshua, want ze zijn er wel bij vanavond. Dus dat is wel leuk. En zijn jullie zover? Nou, dat is mooi. De techniek is zover. Ben jij ook zover?
2: Laat hem afkicken. Let's go.
0: Nou, dat is heel mooi. Dan gaan we je even officieel aankondigen. Dus dat heet hier bij Dance Experience. Oké, dan gaan we nu luisteren naar een heerlijke set van bijna een vaste gast op onze mixmarathon. En dit is al de derde, hè?
2: Dit is de derde, ja.
0: Derde alweer. Jongen, jongen, jongen. Gezellig. Leuk. Joey Vico.
2: Let's go.
0: Hij mag.
3: 我是好心情我来参加派对我跳舞 If you're still boring came to a party today stand like four Bad vibes exhausting move your body let the music fill you It's not hard it's easy listen baby oh yeah do what I do Brazy says hands on hips Brazy says shake like this Brazy says spin then dip come up slowly touch your body Hands on hips hips hips spin then dip dip dip dip shake shake shake shake like this

every day, bitch, I cannot.

0: erbij.
1: Zo, dat was die. Mogen wij het even horen voor Joe Evico?
2: Dank jullie wel, dank jullie wel.
1: Ja, en het goede nieuws is dat we nog lang niet klaar zijn. Dus we gaan lekker door. De volgende gaat zich lekker voorbereiden. Jason, hoe ging je setje?
2: Ja, lekker.
1: Ja?
2: Ja, zeker. Zeer van genoten.
1: Voelde het
2: veel energie weer meegenomen.
1: En voelde het weer net zo goed als de vorige keer?
2: Of ik vorige keer? Beter was.
1: Nog beter?
2: Ja, ik denk, dat ik meer energie had.
1: Ja, dat is dus vroeger op de avond.
2: De tracks waren ook energieker.
1: Ja, die waren zeker. Een lekker setje.
2: Ik zweet me ook te pletten, maar ja. Hoort erbij.
1: Zijn er nog gigs waar je binnenkort nog meer te bewonderen bent voor de mensen die eventueel thuis zitten te kijken? Die denken van, nou, daar wil ik meer van horen.
2: Zo, even uit mijn hoofd. Zou ik je daar nu geen antwoord op kunnen geven?
1: Waar kunnen ze je volgen en vinden?
2: Ga het volgen op Instagram. Check Facebook.
1: Joe Evico.
2: Joe Evico.
1: Nou, dan
2: op Instagram is het Joe_Evico. Daar ga je de laatste updates vinden.
1: Nou, dat komt helemaal goed.
2: Perfect.
1: Lukt het?
3: Ja, ik was alleen. Ik wist niet of ik zijn nummer
1: weg. Ja, die kan weg. Die is er al uit. Dus ja.
3: Okay. Dus ik zat er weer te kijken van om te doen.
1: Nou, dan. Ja, dan
2: gaan we door met
1: praten
2: energie.
1: Wij nog even door. En,
2: ja, zeker weten.
1: We gaan door met de volgende energie.
2: Absoluut.
1: We hebben Sarah in de house. En Mark zit al klaar voor zijn set daarna. Dus dat komt ook helemaal goed.
2: Oké. Hey, laat je horen voor Sarah.
1: Ja, is Sarah er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
1: Zij is er klaar voor. Nou, dan

0: Yes. Zo, mogen wij het even horen voor Sarah en voor Mark? Want dat was een set die liep lekker vloeiend in elkaar over. Dus we hebben het ook maar gewoon...
1: Ik ga niet zeggen dat we geopend hebben, want we staan namelijk niet zo.
0: Nou, dat zeggen ze altijd. Maar ondertussen...
2: Oh ja.
0: Ja, we gaan even babbelen nog.
2: Kom, Mark.
1: Ja, ik hou me even vast.
0: Ja, dit was jouw tweede keer, Mark.
3: Ja. En er zat even een jaartje tussen.
0: Ja, wij
3: had ik wat anders te doen.
0: Wij hebben echt ongelooflijk zitten aftellen voor het feit dat je weer terug was, Wils.
3: Nou, dus, dat vind ik ontzettend fijn. Ik vind het ook altijd leuk om hier aan te schuiven.
0: Ja, we waren heel blij dat je weer in de mogelijkheid was om deze kant op te komen. Je hebt er een aardige reis voor gemaakt, zeg maar.
3: Dat klopt.
0: Maar ja, we zijn er wel heel blij. En ja, je bent niet alleen gekomen.
3: Nee, want, de vorige keer kwam ik alleen. Ja. Met een vriendinnetje.
0: Ja. En ja, nu heb je...
3: een vriendje en een vriendinnetje bij me. Ja, en nog een vriendje.
0: Tommy hebben we natuurlijk al een keer eerder hier in de studio gehad. En Tom die gaat voor ons straks nog zo'n heerlijke set wegzetten. Maar je hebt ook een protégé meegenomen, hebben we gehoord. Dus,
3: Sarah.
2: Hi.
0: Hallo.
1: Sarah Zie.
0: Ja, en je had even in het begin een heel klein hiccupje erin zitten. Ja, waar je eigenlijk niks aan kon doen, maar... Maar dat is lang levende techniek. Maar daarna was het toch wel heel erg lekker. Lekkere set. En een beetje in de funky house.
2: Ja, dat is mijn ding.
0: Ja, dat was duidelijk. Maar wel heel lekker. En complimenten voor de geweldige set die jullie neergezet hebben.
2: Dankjewel.
0: En tot de volgende keer dan. En blijf vooral...
1: In petto, hè?
0: Ja, we hebben nog heel veel in petto. En er lopen op de achtergrond al allerlei afspraken. Dus we gaan zeker elkaar binnenkort weer zien en horen.
3: Beter in Ede gaan wonen.
0: Ja, of wij met z'n allen jullie kant op. Maar ja, goed. Dan gaan we tussenin zitten, zeg maar. Maar goed, Tom. Ja, bijvoorbeeld. Ben je er klaar voor? Ja, dus. Fijn. Mooi. Dan krijgen we nu een heerlijke set van Tommy Virgo. En Petra is ondertussen ook al binnen. En de andere DJ's zijn onderweg, dus die komen er straks ook nog aan. Dus tot de klok van 2 uur zijn wij nog hier bij jullie met ongelooflijk lekkere muziek in de Dance Experience Mix Marathon episode nummer 4.

0: Mogen wij hem even horen voor Tommy Virgo. Kijk, geweldig. Geweldige set.
1: Dankjewel.
0: Goed gedaan. Ondertussen gaan de volgende zich eigen weer klaarmaken. Want het houdt nog niet op. We gaan nog even door. Hoe vond je dat ging?
2: Het is ook altijd wennen met Pioneer. Ik draai meestal met andere systemen. Maar ik drukte op een gegeven moment een knop. Ja? En toen ging mijn track naar het begin. Je hoorde het niet heel erg, maar... dan was het even zweten. Maar,
0: ze willen je daar ook kunnen zien, dus vandaar...
2: Nog dichterbij?
0: Kijk, dus, beter.
2: Maar verder ging het lekker.
0: Ja, het was ook een heerlijke set.
2: Dankjewel.
0: Ja. Oh, we moeten iets naar achteren. Oh, kijk. Zo beter, kijk.
2: Deze kant op.
0: Ja, we kunnen het net niet zien, dus vandaar...
2: Maar, wat zie je daar trouwens?
0: Oh, daar ja. Oh, kijk, hallo. Dus. Maar goed, het ging heerlijk. Lekkere set.
2: Dankjewel.
0: Het sloot mooi aan bij wat Mark en Sarah deden.
2: Ja, en natuurlijk ook het album. Ik denk, we doen progressive en organic. Dus ik denk, we gaan vanavond lekker chillen, progressive, deep progressive draaien. Dus dat is wat ik gedaan heb.
0: Ja, en binnenkort komen jullie nog een keer terug.
2: Ja, zeker, zeker.
0: En dan gaan we het over het nieuwe album hebben.
2: Ja.
0: En stiekem heb ik al een preview mogen horen. En dat beloof je wat.
2: Ja, hè?
0: Ja, ik werd er heel blij van toen ik het hoorde. Dus ik weet niet hoe vaak ik hem al geluisterd heb, maar bijna te vaak. Als je het grijs kon draaien, was hij het geweest.
2: Nou, ik ben benieuwd wanneer we weer gezellig gaan zitten met z'n allen.
0: Ja, we gaan het gauw afspreken, dus...
2: Zo snel mogelijk.
0: Nou, donderdag. Maar goed, we gaan nog door tot de klok van 2 uur. Want Petra is ondertussen ook al lekker binnen. En Paul en Patricia ook. Oftewel Floyd en Paul Sheep tegenwoordig. Dus,
2: ben benieuwd, jongens.
0: Ja, die gaan weer lekker back-to-back. En dat is een primeur voor ons binnen Dance Experience. Want dat hebben we nog niet gehad. Hoe ver zijn jullie?
3: Bijna klaar.
0: Bijna klaar. Nou, dan praten wij nog even door. Hoe vond je het weer buiten?
2: Het weer is slopend al een paar
0: dagen. Best wel. Hè? Het wordt warm. Ja.
2: Maar ik klaag niet hoor. Want liever dat het warm is als
0: regen.
2: Dat ik weer mijn jas aan moet doen of te verwarmen.
0: Nee, ik ben ook wel blij dat het iets beter is.
2: Maar dus, de vooruitzichten zijn wat minder.
0: Ja, maar dat is ook wel weer even lekker.
2: Dus we weer in de studio kruipen.
0: Daar is het ook weer goed voor. Want dan komt er weer nieuwe muziek uit. Dus,
2: ja, precies.
0: Alleen maar mooi. Jullie zijn zover.
3: Yes.
0: Dat is mooi. Dan wil ik even een mooi applausje voor Patricia en Paul. En gaan we luisteren naar een heerlijke set.

0: Mag ik een heel hartelijk applaus voor Flowheat en Paul Sheep?
1: Ja.
0: Die dus. Nou, begin met jou. Ja. Jij staat hier als eerste, Paul. Ja. Leuke set. Hoe vond je het gaan?
1: Ja, ging wel lekker. Ik heb lekker staan dansen hier in de Dansvallei.
0: Wij moeten in beeld, hè?
1: Moeten in beeld, hè? Ja, zo nog camera bij. Nog in beeld. Hallo, mensen thuis.
0: Ja, het ging lekker?
1: Ja. En we dachten, we doen het een ouderwets back-to-back setje, net als vroeger. Ja. Net als vroeger. Ja.
0: En hoe ging het met jou?
2: Ja, ik vond het super gaan. En we zijn altijd wel goed op elkaar ingespeeld. Dus heerlijke set weer.
0: Ja, jullie doen niet voor het eerst, hè?
2: Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee.
0: Jullie zijn in het dagelijks leven ook een stijl.
2: Ja. Klopt.
0: Dus nou, dat spatte er ook vanaf. Hartstikke leuk. Ja. En dit soort muziek, jullie draaien eigenlijk meer toch techno of zo? Of hard?
2: Draaien echt eigenlijk alle stijlen. Dus van house tot, noem het maar op, tot hardcore. Tenminste, Paul niet. Maar...
1: Ja, nou, we draaien ook op bruiloft en draaien we jaren 60 muziek.
2: Ook, serieus? En Nederlandstalig. Ja, wij zijn gewoon heel flexibel daarin. Ja.
0: Ja, ik heb ook een keer geleerd dat je kunt dansen op nummers van de Beatles en de Rolling Stones.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, wist ik ook niet, maar het kan.
2: Ja, nou, kijk.
0: Nou, hartstikke leuk om jullie weer in de studio te hebben.
2: Wij vonden het ook heel leuk.
0: Hebben jullie nog plannen voor optredens binnenkort?
2: Ik sta op Zomerliefde Festival. Dus dat is wel heel leuk. En,
0: leuk?
2: Ja, superleuk om te doen. Ik kijk er helemaal naar uit.
0: En jij, Paul?
1: Ik heb even een sabbatical.
0: Ook lekker.
3: Zomerstop.
0: Ook
3: lekker.
1: Zomerstop.
0: Oké, dankjewel Flowheat en Paul Sheep.
2: Dank je.
0: En dan nu. Ja, de ster van de avond.
3: Nou.
0: Ben je er klaar voor?
3: Nee, maar goed.
0: Oké. DJ Ab, Cassie.

0: Give it up for DJ Cassie! Woehoe!
1: Ja, zo, daar was hij.
0: Op dit late uur zijn een aantal mensen verdwenen.
1: Ja, ik heb ze allemaal de tent uitgejaagd.
0: Die pakken nog even een stukje zwoele avond mee.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Ik geef het over aan...
2: Hallo? De backstage man, hallo, dat ben ik.
1: Hallo, jij bent er ook.
2: Ik ga even hier zo een beetje in de beeld staan of zo.
1: Jippie! Hallo, kan erbij.
2: Zo, ja, jij bent ook te zien.
1: Ja.
2: Ja, ik ben eigenlijk deze hele avond alleen maar backstage geweest.
1: Ja.
2: Om te zorgen dat het een beetje in de lucht blijft. Alleen als ik het praatje nu niet met jou doe, dan sta je er ook zo alleen voor.
1: Ja,
2: en Petra die moet zich toch kunnen voorbereiden.
1: Die is dus, druk bezig nu.
2: Ja, nou scheelt het gelukkig dat op dit moment er een backstage man is die mij weer overneemt. Dus
1: kijk,
2: dat scheelt ook weer.
1: En niet zomaar iemand. Hallo Rien.
2: Hallo Rien.
1: Dat bedoel ik. Die,
2: niet te zien op het beeld, maar hij is
1: zo belangrijk.
2: Zeker, 100%. Ja, nou, als Rien ons vanmiddag niet even uit de brand had geholpen, dan
1: hadden we niet op de camera hoeven letten.
2: Was de livestream ook een beetje een mogelijke disaster geworden, zeg maar. Maar het is gewoon helemaal gelukt. Dus,
1: nou, daarom. En,
2: voor je collega's moet je het hebben. Hè? Dus,
1: nou, gelukkig wel. En, hey. Ja, jij ook.
2: Maar nou, over lekker bezig gesproken.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan. Het was een haastklusje, dat wel. Want op het laatste moment hadden we helaas een afzegger.
2: Ja, soms heb
1: maar,
2: je dat.
1: Ja, daar kun je niks aan doen. Soms heb je overmacht. Maar dat betekent even dat ik heel kort door de bocht heel erg aan de bak moest.
2: Nou, dat is gewoon goed gekomen, toch?
1: Nou, ja, ik heb mijn best gedaan, dus ja.
2: Nou, ik vind van wel, dus ja.
1: Dat is mooi. Dan gaan we naar Petra kijken, want uiteindelijk komen de mensen toch voor de muziek. Bent u er klaar voor?
2: Ja, ze zeggen niet voor niets. Je moet het beste voor het laatste bewaren.
1: Ja, dat dus hebben we in dit geval wel gedaan. En,
2: nee hoor, helemaal niet.
1: Komt helemaal goed. Wij gaan nog even lekker genieten tot de klok van 2 uur.
2: En dan
1: zit het er voor deze editie weer op. Dus editie nummer 4 alweer.
2: Yes, sir.
1: Oké, nog één keer. Give it up voor DJ Peony.
2: Woo!

0: studio breekt me een beetje op. Maar ja, afsluiten is altijd leuk.
1: Nou, onze tijd
2: met zo'n opmerking
1: beetje, hoor,
2: kun je merken dat ze de vorige keer niet gedraaid heeft. Toen zaten we in die kamer daar en toen was het nog zo'n 10 graden warmer dan hier, denk ik.
1: Minimaal.
2: Ja, toen kregen we ook wel echt feedback van jongens, doe de volgende keer maar in een iets koelere ruimte. Dus,
1: ja, of haal het dak eraf, dat kan
2: wel. Ja, zoiets, ja. Dus we hadden een iets andere setting gekozen, maar de volgende keer dus nog koeler maken. Dat,
1: En, niet vergeten, we willen natuurlijk even Bas, muziek en geluid ontzettend bedanken.
2: 100%.
1: Want de mooie lichteffecten die jullie hier in de studio via de camera's konden bekijken en die wij als DJ's en hosten van het programma hier mooi konden zien, is door hem gratis beschikbaar gesteld. Dus daarvoor ontzettend veel dank.
2: Ja, mocht je de livestream niet gezien hebben, dan bij deze. Mocht je de livestream gezien hebben en je vroeg je af van ja, wat is dat bedrijf nou die daar een beetje rechts onderin staat? Dat is dus Bass, Licht en Geluid. En namens het Dance Experience team enorm bedankt dat we hier gebruik van konden maken om deze avond van te voorzien.
1: Ja, en voor de volgende keer maar weer kijken wat we dan kunnen verzinnen om het nog weer iets spectaculairder en nog iets mooier te maken.
2: Ja.
1: En ik wil nog even één dankwoord zeggen richting Rien, die ons vanmiddag
2: uit de brand heeft geholpen.
1: Ja, behoorlijk, waardoor jullie thuis toch dit mooie event mee konden maken.
2: Ja, het was sowieso op radio gekomen, maar de livestream dat hing er nog even om, maar dat is ook helemaal goed gekomen. Dus.
1: Daarom, en het waren fantastische beelden om mee te kijken. We konden hier in de studio ook mooi meekijken, dus geweldig.
2: Ja.
1: Nou, je mag hem nog even lekker afmaken, zoals dat heet. En dan gaan wij straks, helaas om 2 uur gaan we weer van zender af. Maar het goede nieuws is dat we toch nog 3 uur doorgaan op zender met de mixen van afgelopen donderdag. Dus je kunt nog even doorgaan als je nog even zin hebt. Dus,
2: lekker hoor.
1: Dat bedoel ik. Oké, wij zijn er donderdagavond weer om 7 uur. Wat we gaan doen, ik heb nog geen idee. Eerst maar eens bijkomen van dit.
2: Nou, het is sowieso niet de laatste mixmarathon, dus mocht je dit een leuk concept vinden, dan ligt er vast weer één binnenkort aan de horizon. Daarover hoor je vast wel meer in een aankomende uitzending.
1: Ja, en heb jij nou zoiets van, joh, ik vind dit helemaal geweldig en ik zou daar ook wel eens een keer een mooi setje willen komen doen? Stuur even een mailtje info@dancix.nl.
2: En dan kan dat.
1: En wie weet ben jij hier de volgende die tussen ons in mag staan om een hele mooie
2: Zoals
1: set te
2: Peter.
1: Draaien. Dus...
2: Dat is mooi. Petra, dankjewel dat je er weer was. Heerlijke set. En luisteraars, bedankt voor het luisteren, kijken, wat je ook hebt gedaan vanavond.
1: En tot donderdagavond weer bij een nieuwe aflevering van Dance Experience hier bij 1 Vallei.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast en voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst